0: overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kei gezellig.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip. Jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
3: Op Omroep Brabant.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn wordt het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en

0: de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu non-stop de lekkerste muziek.

0: Vrij gezellig. Ja,
1: heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: turn to dust all that I adore.
1: Omroep Brabant.
2: Elke dag.
3: Gezellig. Gaat helemaal goed komen.
2: Het gevoel van hier.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
2: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: Frans Pollux en Björn van der Doelen gaan op een bijzondere roadtrip door het zuiden van Nederland.
1: Met humor, verrassende ontmoetingen en veel herkenning. Pollux en van der Doelen, één pot nat. Nu op Brabant Plus.
0: Hier

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, het is bijna 6:03. Van harte welkom op deze maandag, de 21ste van september. Fijn dat je er weer bij bent. Hopelijk ben je al een klein beetje wakker. Heb je een goed weekend gehad en ben je weer klaar voor een nieuwe week. En als je dan wakker bent, laat het vooral even weten. Hè? Via 06-573-28203. Dat is het appnummer van Omroep Brabant van de studio. En dan vinden wij het superleuk om weer een lekker advies van je te horen. Wij gaan weer van start. We zijn er weer bij tussen 6 en 10. Dus pak lekker wat te drinken. Ga achterover zitten of maak je klaar voor een nieuwe dag. En dan komt het echt helemaal goed.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Kei. Goedemorgen.
3: Jordi Graat.

0: Het zijn de Backstreet Boys, natuurlijk uit de jaren 90 waren ze groot, ontzettend groot. En dit was een van hun allerfijnste, als je het mij vraagt. Tenminste, ik vind het wel echt een klappertje van weleer.
1: Kei goeiemorgen.
0: Het is vandaag maandag 21 september. Het is vandaag begin van de nieuwe week. Het wordt een mooie nazomerdag. Het is droog, geregeld zon, 20 tot 21 graden. Niks aan de hand.
2: Het is vandaag ook de dag tegen Alzheimer, de dag van de vrede. En het is Earth, Wind and Fire Appreciation Day. En het heeft natuurlijk allemaal hiermee te maken.
0: Ja. Hoppa.
2: The 21st night September.
0: Ik ben eigenlijk bijna dat in september dit iedere dag even gewoon gedraaid mag worden.
2: Oh,
0: net als Rowenaise met november, dat ook iedere dag even voorbij komt.
2: Ja, ook, goed idee.
0: Vind ik,
2: misschien vandaag überhaupt gewoon ieder uurtje even.
0: Doe even iedere... Gewoon drie grachten elkaar in het ratje. Kan straks ook. Het is vandaag de verjaardag van Jason Derulo, 37 jaar. Mariam Hazouni, dat is een actrice, wordt vandaag 41. En een andere actrice, Elise Schaap, wordt vandaag 44 jaar.
2: Van harte had
0: ik er ook niet gegeven.
2: Nee, zeker
0: dus,
2: niet.
0: Dus wat dat betreft, proficiat. Wat zit er verder in het nieuws, Niek?
3: Een Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag, moet hiervoor compensatie krijgen. Dat schrijft een buitenlandse persvereniging in een brief naar de politie en de gemeente. Ook willen ze een officieel onderzoek en moet de politie excuses aanbieden. Fotojournalist zou na de duw last hebben van zijn been, zijn camera is kapot en ook heeft de man er mentale klachten aan overgehouden. Meerdere mensen hebben gisteravond de brandweer gebeld omdat ze een grote vlam zagen bij Shell Moerdijk. Bij de raffinaderij moesten ze door een storing afwakkelen en dat veroorzaakte de grote vlam die soms ook te horen is. Volgens de veiligheidsregio is het niet gevaarlijk voor de gezondheid en die vlam is nog tot het einde van de middag te zien en mogelijk dus ook te horen. En een straatartiest in Londen wist even niet wat hem overkwam. De man die zong midden in het centrum een nummer van Coldplay toen ineens Chris Martin, de zanger van die band, naast hem ging staan en mee ging zingen.

0: Ja, die straatartiest, dat kun je ook wel horen. Die noemt het momenten om nooit te vergeten. Zoek het even op de beelden, dan is het altijd leuk om te zien.
1: Ja, maar zou dit echt gewoon spontaan zijn geweest? Of zou dat echt weer
2: zo klinkt het wel als je die straatartiest na afloop hoort. Ja. Maar dat is zo Chris Martin gewoon rustig door Londen kan lopen.
1: Ja, dat vind ik zo apart dat die man gewoon... het zou kunnen.
0: Moet er af en toe ook op uit natuurlijk. Dus,
1: ja, ik stond laatst te zingen op een rommelmarkt. Er kwam in één keer een artiest naast mij staan. Was ook een grote droom, was Jan Biggel. Maar goed, die spreken we straks. Het is bijna 6:15.

0: Rillian en Kaylee hier in een kei. Goedemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Twee liedjes hebben we voor je uitgekozen. Eentje hebben we bij koffie neergezet, de andere bij thee. En het leuke daarvan is dat we aan jou de keuze laten waar we zo meteen van gaan genieten na 6:30. Dus we moeten er wel een paar minuutjes op wachten. Maar dat doen we niet zonder reden. Want het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je even de tijd hebt om te appen. En dat mag je zo meteen doen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Luister zo meteen even naar de opgaves voor vandaag. En als je dan denkt, ik wil wel koffie of ik wil wel thee, dan stuur gewoon even een appje koffie of thee. En dan gaan wij dadelijk de stemmen tellen. Voor vandaag in het vat deze twee opties.
1: Wil jij koffie?
0: Eros Ramazzotti en Musicae.
1: Of toch liever een bakje thee?
0: Bruno Mars en The Lazy Song. Zeg het maar, welke van deze twee wil je zo meteen horen? Ga je voor koffie, dan zit je goed bij Eros Ramazzotti. En zeg je nee, doe maar thee, dan kom je uit bij Bruno Mars. 06-573-28203. Dat is het appnummer van de studio en je hoeft dus alleen maar koffie of thee te sturen. Dan komt het echt wel helemaal in orde, maar het ligt een beetje bij jou. Waar gaan we voor? Eros Ramazzotti is koffie, thee is Bruno Mars. Laat het weten via de app, koffie of thee, even sturen naar Omroep Brabant. Kunnen wij zo meteen de stemmen tellen en wie weet komt zo meteen jouw favoriet voorbij. Gaan wij naar Dua Lipa.

0: uit de 70s en Get Down Tonight. We zijn nog een paar minuten bezig voor koffie of thee. Als je net in de auto stapt of je bent net wakker, dan heb je geluk. Dan kun je nog even mee gaan luisteren naar de twee opties voor koffie of thee. En wie weet dat je ons wel een stapje verder kan helpen door even te laten weten wat je zo meteen wil horen. Dit zijn voor vandaag de twee opties bij koffie of thee.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie vandaag Eros Ramazzotti en Musicae.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Bruno Mars en The Lazy Song. Nou, waar gaan we voor? Wat gaan we doen op deze maandagochtend? Zeg het maar. Koffie is Eros Ramazzotti, thee is Bruno Mars. 06-573-28203. Dat is het appnummer van de studio. Je hebt nog een minuut of twee om even jouw keuze door te geven. En dan ga je daar vanzelf horen wat uiteindelijk de keuze is van de luisteraar van Kei Goeiemorgen. Dus wacht er niet te lang mee en stuur even een appje. Wat wil je horen? 06-573-28203. En je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen.

0: Het is 6:30, we gaan naar Tom op Brabant Verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB, goedemorgen.
1: Hey Jordi, alles goed met jou?
0: Zeker, met jou ook?
1: Ja, zeker. Ja. En ook met de mensen op de A2 Den Bosch-Utrecht. Want ze staan weer in de file. 5 kilometer tussen Rosmalen-West en Afrit Kerkdriel. De vertraging is 10 minuten. En tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg nog eens 7 minuten erbij.
0: Kijk, tot straks maar weer, hè.
2: Op Brabant.
0: Vandaag staat ons een aangename nazomerdag te wachten in Brabant. Zon schijnt geregeld vandaag, temperaturen 20 tot 21 graden. Dus eigenlijk niks aan de hand en helemaal prima. Gaan we naar het nieuws, krijg je van Niek.
3: Bij een vechtpartij op straat in Rosmalen zijn gisteravond schoten gelost. Bij de politie kwamen om iets over 8 meldingen binnen van omwonenden van de Bernadettestraat dat ze schoten hadden gehoord. Agenten hebben daarna buurtonderzoek gedaan daar. Ze hebben niemand gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Buurtschap Kerkakkers heeft het bloemencorso van Valkenswaard gewonnen gisteren met hun wagen de Maharaja van Dharavi. Daarmee werd bij het publiek meegenomen in een weerval van steegjes in India. Buurtschap won ook de paradeprijs en de innovatieprijs. En Gian van Veen is bij de World Series of Darts Finals in Amsterdam in de halve finale uitgeschakeld. Hij verloor met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Die won later op de avond de finale van Gerwyn Price uit Wales. Titelverdediger Michael van Gerwen die werd in de eerste ronde al uitgeschakeld. In Duitsland zijn gisteren in 2 deelstaten verkiezingen gehouden. In de deelstaat Berlijn won de linkse partij Die Linke. En in Mecklenburg-Vorpommern is de rechtsradicale AfD de grootste geworden. CDU van bondskanselier Merz verloor in beide deelstaten. In Mecklenburg-Vorpommern heeft het zelfs de kiesdrempel niet gehaald. Je hoort NOS-correspondent Gien Balduk.
4: Dat is wel iets waar menigeen in de partij eigenlijk nooit rekening mee heeft gehouden. Juist de Christen-Democraten, zo'n grote volkspartij, heeft altijd goede resultaten gehad in alle deelstaten. In heel Duitsland is goed vertegenwoordigd. Maar zo'n groot verlies als vanavond is geïncasseerd. Ja, dat is eigenlijk echt ondenkbaar geweest voor de partij heel lang.
3: Merz heeft gezegd dat hij bondskanselier wil blijven. Of dat ook gebeurt, dat moet in de komende dagen gaan blijken. En 2 Duitsers zijn zaterdag opgepakt in Parijs. Zij hadden met plakband 2 nepkunstwerken opgehangen in het Louvre. In de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Op een van de werken was een van de mannen te zien in een harnas. En op de andere stonden ze samen afgebeeld met een vrouw. De mannen hebben tegen de politie gezegd dat het om een grap ging. Maar ja, bij het museum konden ze er helemaal niet om lachen.
0: Nee, grappig.
3: Ja, de muur waar ze de kunstwerken op hadden gehangen is ook licht beschadigd geraakt.
0: Ach.
3: Ja, en nou moet ik zeggen, toen ik dit las, toen dacht ik, het komt me bekend voor. Dus ik zocht het even op. Maar eind vorig jaar hingen 2 Belgische influencers ook al zo'n nep kunstwerk op in het beroemde museum. Ook vlakbij de Mona Lisa.
0: Oh.
3: Ja, die wisten toen gewoon nog naar buiten te lopen en zijn uiteindelijk dus ook niet aangehouden of zo.
0: Oh, ja.
3: Ja, ik deze 2 dus
0: grappig.
3: Wel.
5: Ja, dat is toch lachen, man.
0: Ja.
5: Maar ook, oh, de muur is beschadigd. Ja, god, met een plakbandje is een klein stukje verf eraf gekomen. Ja, had je wat beter moeten schilderen. Ja,
0: maar wat jij nou doet is oproepen tot het massaal gaan plakken van allerlei dingen.
5: Nou, dat zou ik leuk vinden als in het Noord-Brabants Museum er even een leuk stukje bij komt.
0: Wat mij betreft doen we dan een naaktportret van Hubert Mol.
5: Dat valt niemand op.
0: Print white. En dan denken mensen, nou, potverdorie, dat is een model.
5: Ja, zo'n mooie gouden lijst erbij.
0: Ja. Nee, nou goed. Los.

0: Sniff and the Tears en Driver's Seat.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het ermee?
2: Wel goed. Beetje verkouden, maar voor de rest...
0: Och, jee, ja, het seizoen begint natuurlijk weer, hè. We gaan weer dalen in temperatuur en dan gaat iedereen weer snotteren.
2: Ja, klopt.
0: Och, ja. Valt het
2: maar
0: mee?
2: Maar lekker op vakantie.
0: Ben je op vakantie? Waar zit je ergens dan?
2: In het Zillertal, in Oostenrijk.
0: Oh, en hoe is het weer daar?
2: Goed.
0: Ja, is het een beetje 25 graden, denk ik?
2: Ja, en een lekker zonnetje. Dus we mogen niet klagen. We hebben de hele week al goed weer gehad.
0: En wat staat er voor vandaag op programma?
2: Vandaag wilden we naar de Aegeezee gaan.
0: Hé, hey, dat is altijd goed.
2: Dat is ook heel mooi daar.
0: Ja, ik ben ook een enorme Oostenrijk-fan. Dus
2: ja, wij ook heel erg.
0: Beetje jaloers op je. Sta je dan op de camping of in een hotelletje of zo? Of,
2: Nee, appartement.
0: Appartement, is helemaal leuk. Kun je lekker zelf kijken wat je doet. Nou, dat is toch helemaal top. En dan helemaal nog naar Omroep Brabant aan het luisteren. Dan kan het niet anders dan dat jij hebt gestemd voor koffie of thee. Wat is het voor jou uiteindelijk het ultieme liedje?
2: Koffie graag.
0: Koffie, ja. Het is echt... Ja, het is wel Italiaans, maar goed, dat ligt natuurlijk weer niet ver van Oostenrijk af.
2: Nee,
0: dus ik snap het
2: niet
0: ook
2: zo ver,
0: wel.
2: Nee. Ja.
0: Mag ik jou nog een superfijne vakantie wensen en ga lekker genieten van dit liedje?
2: Gaan we doen. Dankjewel. Jullie fijne uitzending.
0: Dankjewel voor het stemmen. Het is Eros Ramazzotti geworden. Ook gestemd door En de Vries uit Eindhoven. Meerdere keren overigens. Die hebben ook moeten blokken op de WhatsApp. En de Vries. Maar goed. We gaan lekker genieten. Muzikai. Eros Ramazzotti.

0: De Bauza en Magnetic hier in een keigoeie morgen. We gaan zometeen uiteraard weer raden. En hopelijk doe je met ons mee waar een berichtje over gaat van Niek. Ja, ik denk zelf dat we best wel een goede week kunnen gaan krijgen als we met z'n allen een beetje meedoen. Dus dadelijk even met z'n allen raden. We krijgen alleen maar een klein tipje van de sluier. En dan hoop ik dat we elkaar een beetje kunnen gaan helpen. Ik ben heel benieuwd. Eerst zakken we af naar Limburg. Naar Roanesen, naar het kleine dorpje Amerika. En ook daar komen ze voorbij. Auto, vliegtuig.
1: Onder mee, het land voorbij. Het vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur.

0: ergens moet.
1: Zo is het. Auto, vliegtuig, Romanese. Ondertussen begonnen aan hun clubtour. En zo gaan ze heel Nederland door. En volgens mij is eigenlijk alles vrijwel uitverkocht. Dus dat is helemaal fantastisch. We hebben dadelijk na 7 uur natuurlijk weer een berichtje van Niek. En het is heel simpel. Niek heeft 1 hint voor ons. En dan mogen wij gaan raden waar het over gaat. Niek, wat is de hint voor vandaag?
2: Jongeren die doen er niet meer aan.
1: Dan denk ik, dan weet ik wel wat het is. Dat is sparen.
3: Ja. Kamers schoonmaken, denk ik. Maar ja, dat was in mijn tijd ook al niet zo.
1: Ja, dat doen ze uiteindelijk wel als papa en mama bovenkomen. En die zeggen, je gaat nu eerst opruimen, anders gebeurt er niks.
3: Nee, ja, ik ga iets in het huishouden. Helpen in het huishouden.
2: Helpen in het huishouden. Ik ga het opschrijven.
1: Deed jij dat vroeger, Jasper?
3: Ja, ik moest wel.
1: Oh, jij was echt...
3: We hebben niet in dank afgenomen, hoor. Dan moest gewoon kleine Jasper toen ook gewoon stofzuigen.
1: Och jee, nou.
3: Ja.
1: Als jij dat even noteert, Niek, dan gaan wij het dadelijk wel horen.
2: Staat genoteerd.
1: Oké. Ja, Niek laat weer niks blijken. Ik ben altijd zometeen hoor je de uitslag. Eerst nog naar Madonna en zometeen nog Cresip. En dadelijk het nieuws van 7 uur.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
8: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
7: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. En CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
9: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een Mahnung aan ons.
7: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, 7:03. We gaan naar het Omroep Brabant Verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
11: Hey, goedemorgen. Er staan al wat files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintalm en Waardenburg. 13 kilometer vertraging is bijna 20 minuten al. Op de A16 Breda-Rotterdam. 5 minuten vertraging bij Zevenbergshoek. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Hendrik Ido Ambacht. 8 kilometer file. En bijna 10 minuten op de A50 Arnhem richting Oost. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file.
10: Dankjewel. We gaan zometeen natuurlijk op de maandag weer even bijbabbelen. Hoe het weekend is geweest. Of ja, hoe de week is geweest. Met onze eigen Jan Biggel. Zometeen meer.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè.
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
20: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
19: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
21: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk

0: In elke Deurlingerwinkel, maar ook online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobold. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
5: Met nu
6: Kei, goedemorgen.
7: Jordi Graat.

0: 20 september. Het wordt een mooie nazomerdag. Droog, ook wel een zonnetje. En 20 tot 21 graden.
1: Kleine blik in de geschiedenis. 21 september in 1937 kwam vandaag De Hobbit uit. Ging de boekwinkels in.
0: Ja.
1: 1955, een belangrijke dag voor PSV. Dan weet je dat meteen natuurlijk, Jordi. Dat was de dag dat...
0: Ja, PSV die speelt in een Europees kampioenschap van Rapid Wien.
1: Dat klopt. Ja, PSV was de eerste Nederlandse club die een Europees kampioenschap speelde. Verloren wel met 6-1.
0: Ja, dat was pijnlijk.
1: Van Rapid Wien. 1967 introduceerde vandaag Philips de kleurentelevisie.
0: Hey, ja, maar denk ik 3 of 4 kanaaltjes. We hebben 4 of 5 kanaaltjes toen.
1: Ja.
0: Volgens mij was het een van de eerste. Dat had je van die aan de zijkant, zeg maar, het speakertje en dan daarboven de drukknopjes.
1: Oh ja?
0: Ja, dat heb ik, volgens mij, ik ben een tijd geleden in het Philips Museum geweest en daar stond hij.
1: Dat zal wel, ja. Ja, Philips was de eerste. En 2012 was vandaag het Project X-feest.
0: Ja. Ik ben benieuwd of die familie daar nog wel eens op deze dag aan terugdenkt.
1: De laatste keer een documentaire over gemaakt? Met Netflix geloof ik dat zij erop terugkeek.
0: Ja, dat was echt een klein... Klein bommetje daar, wat er allemaal gebeurde.
1: Je zag hoe dat uit de hand liep.
0: Dan gaan we naar de jarigen van vandaag. Onder andere jarig. Liam Gallagher wordt vandaag 54 jaar. Alfonso Ribeiro, 55. En Stephen King, 79.
1: Zo,
0: potverdorie.
1: Van harte.
0: Bijna 80, die gaat goed. Verder in nieuws, Nick.
2: De kilometervergoeding wordt een belangrijk strijdpunt bij de cao-onderhandelingen. Dat schrijft het AD. Door de hoge brandstofprijzen moeten steeds meer mensen geld bijleggen om op hun werk te komen. Maar werkgevers zien het niet zitten om meer te gaan betalen. Toch is de kilometervergoeding voor de vakbonden het belangrijkste speerpunt bij de komende onderhandelingen. Ze willen dat de vergoeding in alle sectoren stijgt naar 25 cent per kilometer. Een man en een vrouw zijn gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk in Oosterwijk. Volgens meerdere getuigen ging het mis tijdens een inhaalactie waarbij 2 auto's betrokken waren. Een van de wagens ramde daarna een boom en kwam op het fietspad terecht. De weg was na het ongeluk een tijdje afgesloten. En dan wat ik voor 7e zei, jongeren die doen er niet meer aan. Jordi, je had het er meteen, jij zei meteen sparen.
0: Ja.
2: En Jasper, jij zei nou iets in het huishouden, bijvoorbeeld de kamer schoonmaken en zo, daar hebben ze geen zin meer in. Nee, het is iets anders waar ik het over had. De jongste generatie is niet meer van het tongen. Zoenen, dat gebeurt nog wel, maar steeds vaker zonder tong. Die tongzoen die lijkt te verdwijnen, want jongeren vinden het vies en iets raars. Op social media gaan dan ook steeds meer video's rond waarin jongeren elkaar aanraden om te zoenen zonder tong.
0: Nou, daar snap ik helemaal niks van.
1: Wat is dit nou weer?
0: Dat was vroeger toch in groep 8 als dat het eerste dat je weer een stap verder naar de volwassenheid ging.
1: Groep 8 al?
0: Ja, groep 8, ja. Ja. Ja, dat was wel... dat was groep 8. Ja.
1: Jij weet nog zo, kan het voor de geest halen?
0: Het was na een middagje zwemmen.
1: Neem ons even mee,
0: Jordi. Achter een boom in een parkje. Ja. Ja. En ik voelde mij daarna een compleet andere kerel. Ja, dat was echt... dat was echt top. Maar ja, toen in groep 8, als je begon met zoenen... Wat deed je dan? De wasmachine. Want je had toen daar helemaal geen idee. Je dacht gewoon van, je draait gewoon rondjes en je ziet wel wanneer het stopt. Dus zeker als je dan iemand tegenover je had staan die dat al ooit had gedaan natuurlijk. Ja, jij niet dan, Jasper? Jij weet het ook nog wel.
1: Ja, ik weet het ook nog wel. Volgens mij was dit toen al wel mijn vriendin. Dus ik denk dat het groep 7 of groep 8 inderdaad was.
0: Ja.
1: En dat ging met het spelletje Doen Durven Waarheid.
0: Och jee, dat was natuurlijk de ideale. Ja,
1: en dan had ik zo'n vriendje zo van tevoren gezegd. Als jij nou aan de beurt bent, dan moet je even zeggen...
0: Dat ik de...
1: van Jasper durven... en dan durf jij haar te zoenen. Dat durf ik wel.
0: Oh, heel slim. Goed geproduceerd.
3: En zoenen was dan dus toen tongen. Maar dat is dus
1: er was wel een tongetje erbij, hoor.
3: Ja. Dat is dus niet.
0: En op vuistjes,
1: hè? Wel zo na afloop zo even nog wegvegen. Ja. Want het was inderdaad, je gebruikte veel te veel.
0: Nee, met vuistjes en zo, dan had je... Dat was dan begon om 8 uur en dat was dan tot 10:30. En dan van 10:15 tot 10:30 was de kusjesdans bij ons. Nou, en dan werd... en daarna was het slowen. Slowen.
1: Zo. Ja,
0: op City to City met de Road. En dan werd er menig tong werd gebruikt, hoor, kan ik jou zeggen.
1: Hoe staat het bij jou, Nick?
0: Ik vind het zo raar ook.
3: Ik weet de leeftijd niet meer precies, maar ik kan me inderdaad dat ook nog wel herinneren. Ja, was volgens mij bij scouting of zo, heb ik bijgezegd.
0: Ja, zoiets zal wel zijn, meestal, was.
3: Maar
0: wat is het dan, zit ik echt te denken, dat jongeren dat niet meer willen?
3: Ja, ze vinden het dus vies en raar.
0: Ja. Maar goed, maar de rest maakt allemaal niet uit. Ik bedoel, het aantal SOA-gevallen loopt als een gek op. Volgens mij hebben we een paar maanden geleden daar ook nog een heel pistool over gehouden. Maar dan een keer met elkaar zoenen, dat mag dan.
1: Ah, heerlijk, man. Ik vind zoenen misschien wel het lekkerste wat er is.
0: Ik ook, maar
1: en gewoon vol overtuiging met tong.
0: Ja. zeker. Maar ook voor mij, wat mij betreft, het zoenen kan ik één ding zeggen. Bij mij thuis net de Efteling. Lange wachtrijen, korte rutjes.

0: is Simple Minds en Don't You Forget About Me. Maandagochtend, 10 minuten voor 7:30. En dan gaan we natuurlijk altijd even bellen met Jan Biggel. Jan, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Jordi, we zijn er weer. Hè.
0: Hoe gaat het? Maandag. Hoe gaat het?
1: Nou, het gaat keigoed, moet ik zeggen. Want we hebben weer een hele week meegemaakt. Hè, want Helga heeft haar ogen laten doen. Nou, best een oogspecialist, weet het niet. Dus die kan nou het zonder bril zien.
0: Oh, je dus, laat de laser ook echt.
1: Ik ben wel de schoonheidsspecialist, hè, want elk rimpeltje ziet ze nou.
0: Maar helemaal laten laseren, Jan.
1: Nee. Ik sta ervan te kijken. Ze hebben nou in 20 minuten allebei de ogen gedaan. Dan maken ze een incisie in hun ogen, weet het niet. Want ja, het is eigenlijk iets van niks. Binnen 20 minuten ben je klaar. Ze zetten er een lensje in. En ik heb er druppeltjes mee. En dat was het, ja.
0: Nee, joh. Oh, dat is natuurlijk helemaal... ik heb ooit jaar geleden mijn ogen laten laseren. Maar ik heb nu ondertussen weer lens, hoor. Na zoveel jaar. Dus, maar dat was toen echt een gezeik. Dat was echt 10 dagen dat je eruit lag. Want dan moest je allemaal blijven druppelen en... dat is wel verbeterd.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar op een bepaalde leeftijd gaat dat niet meer. En dan moeten ze die lenzen plaatsen. En ik moet eerlijk zeggen, dat gaat schijnbaar levenslang mee. Want die dingen die slijten niet, dus die zetten ze erin. En ja, die dingen blijven goed. Dus ja, ik sta ervan te kijken, jongen. Alleen, ze zien we goed. Alleen, nou, hebben we doktertje moeten spullen. Ik heb vroeger met doktertje gespeuld. Ja, dan hoef ik alleen maar druppeltjes te doen. Ik zeg, is dat alles? Ja, ik ben wel anders gewend. Dat was ik dan nog jong, maar ja, doe maar. Hè.
2: Ja, en ze was niet geschrokken toen ze alles weer scherp zag.
1: Nou, zover ben ik er niet gekomen om dat te vragen. Nee, maar ik vind het knap dat ze dat tegenwoordig wel allemaal kunnen, hoor. En dat in zo'n korte tijd.
0: Ja.
1: En hoeveel mensen dat doorkomen die je dan in en uit ziet gewoon. Ik denk, nou, dan wordt hier nog maar geld verdiend, want het kost wel een procent. Net, hè, dat we wel. Maar ja, dan heb ik ook wel, dat moet ik wel zeggen.
0: Ja, maar ik snap het ook wel, want het is natuurlijk, je bent en eventjes gewoon weer helemaal, alles zie je weer scherp, alles is weer beter. En je hebt geen gedoe weer met lenzen en dat soort dingen. Of brillen, of ik zou het ook nog wel een keer doen, hoor. Ik weet niet of dat nog kan bij mijn ogen, maar...
1: Nou,
0: ja.
1: Nou, weet je wat is het? Variofocus en een leesbril. En dan iedere keer, ze is al een paar keer van de trap afgevallen, door hem het laten doen. Want als ze dan naar beneden kijkt en je zit tussen het leesgedeelte en de variofocus in, dan worden die trappen langer.
0: Ja.
1: En dan maakt de gauw, ja, dan krijg je die inschattingsfout en dan maakt de gauw die fout weet het niet. En
0: ja,
1: dan is ze al een paar keer van de trap afgevallen. Dus ja, toen hebben we maar gezegd van ja, laat maar doen dan. Als dat beter is en je bent er dan in één keer vanaf. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ze is er super tevreden mee. Dus ja, ze blij is, ja, dan ben ik ook blij, hè, dat snapte dan wel.
0: Zo is het, hè.
1: Ze mocht er eigenlijk niet inspannen, dus ja, we mochten geen 5 keer seks meer per dag hebben. Dus ja, dan ben ik dan ook een plaat, Pietje. Best er dan weer op nul. Ik zeg, ik leek wel weer vrijgezel, joh.
0: Ja, jongen, zeg. Och, Jan, hè, er wel opgetreden ergens trouwens. Dat
1: is mijn kopzigheid.
0: Heb je er wel eens opgetreden?
1: Ja, zeker wel. Ja. Waar ben ik afgelopen weekend weer geweest? In Gaanderen, weet ik het allemaal. Oh nee, ook in Wieten nou. In Droge Ham. Jeetje mine, ook weer zo ver weg.
0: In Droge Ham?
1: Zit ik nou nooit meer dichtbij, joh. Want ik zit weekenden in Friesland.
0: Ja.
1: En dan weer in België. Ja, ik vind het wel allemaal leuk, hoor.
0: Het bestaat echt. Droge Ham. Het is een dorp in Achtkarspelen in de provincie Friesland. Ten noorden van Drachten.
1: Ja, dat is ver, ja.
0: Wat een pleurzend, ja. Jan.
1: 30 kilometer waar je zit in Dokkum, je zit gewoon te vissen aan de zee.
0: Joh.
1: Dat moet ik wel zeggen. Maar je moet wel zeggen, dat is het. Weet niet, bij sommigen, ik maak nou veel kermis mee en ik vind oliebollen lekker, weet niet. Maar dan moet ik wel altijd oppassen, want als ik dan in de wagen zit, weet niet, bij iemand, dan zit hij in de donkere, want het is altijd laat, als we naar huis rijden. En dan zitten we in die oliebollen, maar oliebollen suiker, weet niet. Dus dan zitten er nooit eten en te doen, weet je niet, op een gegeven moment die dingen zo aan de kant. En dan ben je wel handen een beetje schoon en poetsen, maar dan gaat ook eens de lampje doen. Ik kijk met een maat aan, helemaal wit, gezicht en alles in trui. En dan kijk ik naar mijn eigen, ik denk, kut, ik heb hetzelfde, weet je niet. Ik zeg tegen mijn maat, ik zeg, als de politie ons nou hoort afzitten, kunnen we mee naar bureau. Ik zeg, dat vooral als je artiest bent.
0: Ja, dan ben je wel even klaar, hè, Jan.
1: Jongen. Dat is wel lachen. Maar ik moet wel altijd zeggen, op zo'n kermis ook weer is altijd lachen. En dan kreeg ik, weet het niet, van de week had ik ook nog heel veel, was dat vorige week, ik weet het allemaal niet, had ik toch in een viskrom staan te zingen. Maar dan moet ik wel zeggen, dan kennen we vis van niks. En dan ben ik dan wel lachen, weet het niet. Ja, jongen, neem maar mee, weet het niet. Ik denk, ja, wel leuk, joh, allemaal. Het zijn wel allemaal leuke dingen in ieder geval die ik meemaak. En dat vind ik toch altijd wel belangrijk.
0: Ja, want nu komen allemaal een beetje zo de laatste tentfeesten en dat soort dingen eraan, toch? We gaan nu wel echt richting het najaar.
1: We gaan wel richting najaar, ja. Dan kun ik wel zien dat de agenda dat dan in een keer gedaan is. Want dan zijn de kermissen afgelopen. Dus ja, dan vallen tenminste die maandagen en dinsdagen vallen dan ook weg.
0: Ja.
1: Dus ja, ik zie maar wat er allemaal terecht komt en hoe dit allemaal loopt en het zijn eigen ontvouwt. Want ja, we moeten nog even wachten, want 30 oktober komt dat pas met nieuwe nut, weet niet.
0: Die komt ook weer aan,
1: dus, nou, dus. Ja, die is ook al klaar, dus dan ben ik weer eens mijn liedje af het maken van... Er moet dat clip er nog bij de carnavalsplaat, weet het niet. En nou ben ik dan eindelijk ook nog bezig met mijn liedje, want ik loop nogal achter voor april. Dan wou ik weer iets aparts hebben, weet het niet. Dus ja, daar zijn we nou mee bezig en dus dat wordt een beetje geknutseld, want dat liedje zit nogal moeilijk in elkaar. Maar ja, dat moeten wij nooit makkelijk maken, want dan is er niks aan.
0: Dat is de waar, dat is waar. Hé, hey Jan.
1: Ja, moeten wij ook een beetje ontplooien.
0: En weet je wat het is? Tegen die tijd dat jouw Helga weer helemaal gewoon helemaal hersteld is. En jij hebt er wat meer tijd. Dan kun je natuurlijk ook weer meer leuke dingen gaan doen samen. Misschien even een keer, echt een keer even naar het buitenland een paar dagen of zo.
1: Ooit nog, je bedoelt weer een keer lekker van Bill?
0: Nee.
1: Wat had je denken? Dan was er een vakantie in het buitenland. Nee, dat is niet echt met mijn trek. Daar hebben we het wel over gehad. Als dadelijk bij minder wordt, weet je niet.
0: Ja.
1: Ik zeg, en het is hier allemaal koud. Dan heb ik eens, misschien een week, twee weken.
0: Ja, is toch lekker.
1: Een landje en ik eens door. Nou. Ja, natuurlijk, als ik een keer een weekendje vrij heb, dan zoek ik daar wel uit. En dan last minute. En ja, mag ook allemaal niks meer kosten. Want vrouwen zitten van de ene kant zijn ze heel zuinig. En van de andere kant hebben ze geld in de hand. Waardoor ik nodig heb. De hand is gewoon dicht. En de hand is nodig. Het weet er niet.
0: Ja, herkenbaar,
1: dus
0: Jan.
1: Een gatje in het water maken.
0: Herkenbaar.
1: Dus.
0: Ja, ik weet niet beter.
1: Ja, maar
0: dus,
1: dat is gewoon leuk, ja. En ik moet wel zeggen, dat is ook lachen. Ik weet niet of je het ook last gehad hebt. Van heel lang vrijgezel zijn.
0: Ja.
1: Ik moet nog een hoop dingen leren. Want waar is het nou? En gaan wij uit eten.
0: Ja, Jan.
1: Je kent dat wel, hè?
0: Ja. Nou, ik laat Erwin, wacht even 2 seconden, Jan. Erwin de Hart. Ik zit nog met Jan Biggel hier op de lijn. Die gaat nu een verhaal vertellen over vrouwen met een gat in het zand. Wil je even meeluisteren?
3: Ja, zeker.
0: Ja, oké, Jan, kom maar door.
1: Oh nee, dat heb ik net verteld, maar ook met uit eten. Want ik maak nog dik fouten, want ik ben lang vrijgezel geweest. Dan gewoon uit eten. Ik bestel. Ik eet mijn eten op. We zijn klaar en ik wil gaan. Dus is ze tegen mij, ja Jan. Kun je dat niet anders doen? Ik zeg, hoezo? Ja, dit is ons momentje, sister. Dan moeten langzaam eten. Een beetje buurt en een wijntje erbij. Ik zeg, meid, goed luisteren. Ik heb hoger een keer mijn eten op. Ik wil naar huis. En dan kom ik een dag in de caravan en gaan we wat tegenover elkaar zitten. Zeg, dan praten we toch wel weier. Maar schijnbaar is dat bij vrouwen niet de bedoeling was een eetmomentje. Dat is dat een momentje tussen jou. Daar moet je heel lang over doen.
0: Ja.
1: Dus ik wou de rest een keer met me gaan eten. En toen hadden we door 3 uur binnen gezeten. Ik zeg, doe ik het nou wel goed? Nou, dan heb ik het goed gedaan.
0: Goed,
1: maar
0: dat
1: moet er wel naar binnen, joh. Want ja, als je vrijgezel bent, je gaat ergens eten en je eet
0: vroeger eten op
1: en je bent weg.
0: Ja, ik snap het.
1: Maar
0: ja,
1: met tweeën schijnt dat toch anders te werken. Ja. Maar dat vind ik nou ondertussen ook achter. Dus ja, dan gaan we dat de volgende keer ook maar weer goed doen.
0: Nou, Jan, volgende week gooi ik nog wel even wat dingen op. Om te kijken of dat ook bij jou zo is. Dat nu een beetje anders.
1: Dan zal ik kijken hoe groot dat gat in de hand wordt. Of dat groot wordt of dat dat nog kleiner kan maken. Maar dan gaan we volgende week dan wel over.
0: Hey, houdoe, hè.
1: Is goed. Hey, jongens, tot volgende week.
0: Houdoe.
1: Fijne uitzending nog. Houdoe.
0: Niek, het nieuws. Wat heb je zo meteen?
2: Nou, onder gaat het over een brand bij een garage in Ravenstein. En een Belgische influencer die wist niet wat hij meemaakte toen hij was geland op een vliegveld in Peru.
4: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, Koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Steunarts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teunarts in Sint-Hubert.
6: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
3: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teunarts.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
0: 2 minuten over 7:30. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Met de gebruikelijke files eigenlijk op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 11 kilometer. A16 Breda-Rotterdam, 20 minuten vertraging nu tussen Breda-Noord en afrit Dordrecht Centrum, 17 kilometer file. De file op de A27 geeft 10 minuten vertraging bij de brug bij Gorinchem richting Utrecht. Dan heb je nog een kwartier vertraging op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein, 10 kilometer file. En 5 minuten op de A59 richting Zonzeel bij Knopend Hooipolder.
9: Omroep Brabant.
0: Vandaag een prima nazomerdag, als je dat zo kan noemen. De zon die schijnt vandaag geregeld. Daarbij stijgt de temperatuur naar 20 of 21 graden. Zometeen krijg je alles van Weerplaza voor vandaag en de komende dagen. Wat betreft het weer, eerst naar het nieuws met Nick.
2: Bij een garage in Ravenstein is gisteravond een Amerikaanse pick-up door brand verwoest. Het vuur sloeg ook over naar een tweede auto, die raakte beschadigd. Begin augustus was het ook al raak bij de garage, die gespecialiseerd is in Amerikaanse auto's. Toen ontstond de brand bij de accu van een wagen. Dit keer lijkt het erop dat de brand begonnen is bij de achterkant van de auto. Meerdere mensen hebben gisteravond de brandweer geweld omdat ze een grote vlam zagen bij Shell Moerdijk. Bij de raffinaderij moesten ze door een storing afwakkelen en dat veroorzaakte de grote vlam die soms ook te horen is. Volgens de veiligheidsregio is het niet gevaarlijk voor de gezondheid. De vlam is nog tot het einde van de middag te zien en mogelijk dus ook te horen. Mathieu van der Poel heeft gisteren de 5e en laatste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. Van der Poel ging vrijwel meteen na de start alleen op weg en hij werd niet meer achterhaald. Luister naar de commentator van Eurosport.
10: Wat een prestatie heeft deze man neergezet. Van kilometerpaal 0 begonnen, 177 kilometer in de aanval en het afgerond. Deze man is klaar voor het WK.
2: Ja, hij reed dus gewoon de hele etappe gewoon in zijn eentje en hij won dus ook nog. De WK-wegwedstrijd is volgende week zondag. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is in de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Jarenlang nam de acceptatie van jongeren die homoseksueel zijn juist toe, maar inmiddels is de tolerantie dus gekelderd. Je hoort een onderzoeker.
11: Eigenlijk zie je dat ook in alle groepen. Dus bij jongeren op het VWO, jongeren op het VMBO, jongeren met en zonder een migratieachtergrond.
2: Ook zijn meisjes voor het eerst minder tolerant. Ongeveer de helft kijkt positief naar homoseksualiteit. Onder jongens is de acceptatie gedaald naar 22%. Belgische influencer wist niet wat hij meemaakte toen hij op het vliegveld van de Peruaanse hoofdstad Lima de aankomsthal inwandelde. Er begonnen honderden mensen te schreeuwen en hij werd ook omhelst door mensen. Wat bleek nou? Al die mensen die stonden te wachten op een zanger die in Peru heel erg populair is. Ja, ze dachten dus even dat die Belgische influencer die zanger was.
12: Geen miscommunicatie. Ik heb wel even een 10 seconds of fame gehad in Peru. Dat is wel echt ziek,
2: hè? Ja, je moet eigenlijk die video even bekijken. Maar het is inderdaad, ja, al die mensen staan dus kennelijk te wachten op iemand anders. Maar ze denken dus dat hij het is. Dus hij wordt echt om zijn nek gevlogen en zo. En hij weet eigenlijk niet wat hij meemaakt.
0: Sowieso grappig, hè? Als je echt op iemand lijkt. Of in ieder geval, hè, ook al denken mensen dan dat er iemand eraan komt. En dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Dat, ja, de kunst is natuurlijk om het zo lang mogelijk vol te houden. En die Belg die dacht na 10 seconden, oh, nu in één keer is iedereen weer weg.
13: Ja, dat
0: is ook wel zonde.
13: Maar hoe hebben ze dat ontdekt dan dat hij het niet is?
0: Ja, ik denk, ja.
13: Ik had het heel lang volgehouden. Ik was gewoon meegegaan, een of andere limousine ingestapt.
0: Ja. Ja.
13: Gewoon
0: ja.
13: Aan het podium volbluffen.
2: Ja, dat heeft hij misschien wel geprobeerd, maar dat is hem niet gelukt. Ja. En hij had nou toch in ieder geval iets van een video. Dus ja, dan
0: ja,
2: is,
0: ja, was dat in
2: is dat
0: geval,
2: toch weer geslaagd.
0: Ik vind het mooi. Ook een Belgische influencer. Maar goed, we gaan even geen grappen maken over...
13: Maak snel indruk daar.
0: Ja, precies. Zometeen het weer. We gaan ook ons spelletje doen. Raad de plaats komt er weer aan. Ons favoriete spel van de week. Dus ik ben heel benieuwd.

0: Shumba Wamba in een kei goedemorgen. 7:50, we gaan naar het weer. Alfred, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, wij zeggen allemaal het is vandaag een beetje een nazomerdag, maar dat is het ook echt, hè, vandaag.
1: Jawel, zo kunnen we het wel benoemen, hoor. Kijk, we beginnen niet heel erg warm op dit moment. Nee. Graad of 12. Er is ook best wel veel bewolking aanwezig. Dus als het zometeen echt wat lichter wordt, dan zien we niet direct overal gelijk het zonnetje uitbundig doorbreken. Maar ik ga er wel vanuit dat hij zeker vanmiddag steeds vaker tevoorschijn gaat komen. En dan oogt het allemaal heel vriendelijk. Briesje, wat er de afgelopen dagen stond, is duidelijk in kracht afgenomen. En dan is het vanmiddag met 19 à 20 graden inderdaad ideaal weer om naar buiten te gaan, de lunchwandeling, of als je echt volledig vrij bent, gewoon lekker van dat weer genieten. Het is niet te warm, niet te koud, het is ideaal weer voor deze fase van september.
0: Nou ken ik wel dit soort dingetjes, dat we beginnen lekker positief aan de week, maar houden wij dit vast, of komt er dadelijk weer een periode aan dat we rekening moeten houden met de regenjas?
1: Nou, je hebt hem wel nog wel een keertje nodig deze week. Er zit een dipje rond het midden van de week aan te komen. In de loop van woensdag en ook op donderdag dan verwacht ik toch tijdelijk meer wind, meer bewolking en ook af en toe even wat regen. Maar morgen bijvoorbeeld breekt in de middag toch ook wel weer af en toe de zon door. Is het een graad of 20. En ook later in de week krijgt de zon toch behoorlijk wat ruimte om te schijnen. En het zou mij niet verbazen als we zelfs richting het weekeinde 's middags door de 20 graden heen gaan. Dus na zomerweer zit er aan te komen. Maar dus een hele duidelijke tip midden van deze week.
0: Kijk, dat is voor 's nachts een beetje de dikke deken, hè, alsjeblieft.
1: Ja, het is niet meer zo zwoel in de nacht. Dus nee, dat ga je wel merken.
0: Ja, ik was afgelopen week in Spanje. Daar is gewoon nog 30 graden, man. Dat is echt wennen, hoor. Ja, potverdorie. Ja. We doen het er maar mee. Ik heb in ieder geval de truien klaar liggen op de bovenste plank.
1: Dan ben jij helemaal voorbereid.
0: Mag ik jou danken, Alfred, en een mooie dag.
1: Yo,
2: Raad de plaats.
0: Wij gaan naar ons spelletje Raad de plaats. Het is heel simpel. Je bent op dit moment ergens. Kan thuis zijn, op je werk, misschien ben je onderweg of ben je op een vakantieadres. Kan van alles zijn. Maar je bent ergens in een plaats. En wat ik al zeg, kan een dorp of stad zijn. Hoeft niet eens in Brabant te zijn, kan ook daarbuiten zijn. Het leuke van Raad de Plaats is dat wij voor jou een prijspakket binnen moeten gaan hengelen door te gaan raden waar jij bent.
3: Ja.
0: We gaan straks de klok starten, 1 minuut lang. En dan mogen wij jou vragen stellen die jij moet beantwoorden met ja of nee. Nou, uiteindelijk hopen wij dan ergens bij een stukje op de kaart te komen waar eventueel jij zou kunnen zitten. En na een minuut loopt de tijd af en dan mogen wij 1 plaats gaan noemen. Is dat de juiste plaats waar je op dat moment bent, dan hebben we voor jou het Keigoeiemorgen prijzenpakket. En als het fout is, dan moeten wij ons weer diep gaan schamen hier. En dan hoop ik dat je volgende keer nog eens een keer mee wil
3: zijn. Oh, ik ben ook zo slecht in dit spel.
0: Maar goed. Ja, het is ook, laat ik zo zeggen, het is ons favoriete spel. Omdat wij heel vaak ook meemaken dat we denken dat we keigoed zitten. Ja. En dan blijkt achteraf dat we compleet in de verkeerde hoek zitten. Maar goed. Mocht je op dit moment denken, ik wil wel meedoen, dan vinden wij dat superleuk. Dan mag je nu even plaats appen naar 06-573-28203. Dus niet waar je bent, maar alleen plaats moet je appen. Want wij moeten geraden waar je bent.
3: Niet verklappen waar je zit nu.
0: En dan maak je kans op het Keigoeiemorgen prijzenpakket. Dus doe vooral mee. Vinden wij superleuk. Als je denkt, wij willen... Jasper, ik en Niek is altijd nog een backup. Dus we zitten hier met 3 man sterk. Als je nou denkt, ik wil wel kandidaat worden van dit spelletje, dan mag je nu even plaats appen naar 06-573-28203. En dan...
3: Ik doe dit niet zo vaak, maar ik heb er vanochtend een goed gevoel over.
0: Nou, dat is... we gaan er gewoon voor.
3: Ik heb echt een goed gevoel.
0: Oké, dan komt dat vast wel goed. Stuur even een appje. Wie weet ben je zo meteen onze kandidaat. En dan hopen we dat we voor jou het Keigoeiemorgen prijspakket binnen gaan hengelen.

0: Rick Iglesias en Tired of Being Sorry.
1: Raad de plaats.
0: Nou, veel mensen die mee willen doen met ons spelletje Raad de plaats. Dat kan twee dingen betekenen. Of ze hebben heel veel vertrouwen in ons, of ze willen ons afzien gaan.
2: Nee, vertrouwen. Vertrouwen. Want als je vertrouwen in ons hebt, dan maak je ook kans op dat goede. Ja,
0: dat is waar. Dat is absoluut waar. Richard, kijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, je mag dit eigenlijk niks vertellen over waar je bent. Of ik wil heel veel aan je vragen over je weekend en zo. Maar alles wat je misschien zegt kan ons weer een richting inleiden.
2: Maar kunnen we hem wel even de vraag stellen? Heb je meegedaan omdat je vertrouwen in ons hebt? Of omdat je ons wil zien afgaan?
3: Alle vertrouwen, natuurlijk.
0: Goed zo, kijk, daar hou ik van. Wij gaan zo meteen de klok starten. We hebben een minuut de tijd. Je hoort vanzelf wanneer het einde is. We hebben allemaal dan vragen voor je. En die mag je dan met ja of nee beantwoorden. En uiteindelijk moeten wij dan een plaats gaan noemen. En dan hopen we maar dat het een goede plaats is. Ben je er klaar voor, Richard?
3: Yes, helemaal klaar.
0: Daar gaat-ie. Richard, ben jij in Brabant?
3: Ja.
2: Ben jij in het westen van de provincie?
3: Klopt, ja.
0: Oh, dat gaat goed. Ben jij echt, zeg maar, randje westen van de provincie?
3: Ja.
2: Oké, ben je in een stad?
3: Ja, een stad.
0: Ligt die stad aan een snelweg?
3: Ja.
2: Ligt die aan de A17?
3: Nee.
0: Heel goed, dat is goed, Jasper. Even kijken. Ligt rondom die stad liggen daar veel kleinere dorpjes?
3: Ja, dat wel.
0: Het is randje.
2: Is de N389 in de buurt?
3: En dat weet ik niet.
0: Oh, nee. Is het daar druk met carnaval?
3: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oké.
2: Ik durf wel een gok te wagen, denk ik.
1: Wat denken jullie?
0: Wij gaan even overleggen, Richard. Kom zo terug.
3: Oké.
2: Ja, ik zou zeggen het teleur.
0: Wat denk jij, Niek?
4: Ja, ik heb ingezoomd op Bergen op Zoom.
0: Ja, dat denk ik dus ook.
2: Oh ja, dat is nog helemaal echt randje.
0: Ja, hij zei randje. Ja, randje.
4: Ja, daar is het druk met carnaval natuurlijk.
0: Ja,
2: dat zou kunnen.
4: Ja, goed. Ja.
2: Wat denk jij dan, Jordi?
0: Ja, ik dacht dus ook richting Bergen op Zoom.
2: Ja, dus als jullie allebei Bergen... Ik kan er wel, dat is wel echt randje.
0: Dat randje is, ja.
2: Het is niet A17, maar dat is Roosendaal valt af.
0: Nee.
2: Ja, laten we Bergen op Zoom doen.
0: Richard... Is het Berg op Zoom?
3: Ja, het is Berg op Zoom.
0: Ja!
3: En ik kom uit de lucht, dus ik ben blij dat jullie toch Berg op Zoom weer
0: hebben. Oh man, ja. Nou, het is echt omdat jij gelukkig heel goed duidelijk zei... het is echt randje provincie. Want anders had ik gewoon compleet etteleur Breda die hoek opgezocht. Dus man. Nee, wij zijn hartstikke blij. Wij zijn in ons nopjes. En dat betekent dat we jou ook heel blij gaan maken. Want jij krijgt van ons het Keigoeiemorgen prijzenpakket. Gefeliciteerd.
3: Ja, supermooi, dankjewel.
0: Kom zo snel mogelijk naar je toe en werk ze vandaag, hè?
3: Jo, prima. Jullie ook.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
5: Zijn jij nou 200 euro?
6: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
13: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl.
14: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
15: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
18: Op het schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
17: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner vier titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
19: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest doorin, met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
17: De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dankjewel, 3 minuten over 8. We gaan naar het onderbrand verkeer. Erwin Dacht bij de ANWB. Hoe staat het met de spits deze ochtend?
21: Ja, het is wel weer redelijk druk op de A2 Den Bosch-Utrecht. Nu 20 minuten vertraging, 19 kilometer file tussen Rosmalen-West en Afrit Geldermalsen. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Knoopend Ridderkerk 27 kilometer langzaam rijdend verkeer. Je hebt ook een half uur vertraging. De file op de A27 Breda richting Gorkum is 11 kilometer lang vanaf Geert Rijdenberg. Een kwartier extra reistijd. Een kwartier ook op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En 10 minuten vertraging op de N65 Tilburg-Den Bosch tussen afrit Helvoort en afrit Kromvoort.
20: Dankjewel. We gaan dadelijk wel even jouw hulp inroepen. Want wij willen namelijk dat er bij iets in ieder geval Brabant goed vertegenwoordigd is. En ja, wie weet kun jij ons wel even een handje op weg helpen.
22: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
23: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
24: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
22: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
23: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
25: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
26: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
27: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
28: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.

0: SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
1: SVK Benelux.
0: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Kei, goedemorgen.
6: Jordi Graaf.

0: Goedemorgen.
1: Kei, goedemorgen, van harte welkom. Het is bijna 11 minuten over 8. Fijn dat je erbij bent op deze 21ste van september. Het was vandaag een mooie, prima dag. Droog, geregeld zon, 20 tot 21 graden.
2: Jaren vandaag, Femke Heemskerk, de zwemster, 39. Jason Derulo, 37 jaar. En onze eigen Elise.

0: Schaap wordt 44.
1: Dus vandaag de dag tegen Alzheimer. Het is ook de dag van de vrede. Dus ben een beetje lief voor elkaar. En het is Earth, Wind and Fire Appreciation Day. En ja, dan denken wij natuurlijk maar aan één ding, hè. Hier lekker op dansen.
2: Heerlijk.
1: Ja, dat is wel jouw ding.
2: Ik ga meteen wel een beetje meedijnen. En ik vind het grappig, want dit liedje zie je dan vandaag overal op social media weer voorbij komen.
1: Snap ik.
2: Want ja, het is maar één keer de 21st of September.
1: Dat is waar. Wij gaan naar het nieuws met Niek.
3: 8 op de 10 jongeren zegt dat hun telefoon een negatieve invloed op ze heeft. Dat heeft één vandaag uitgezocht. Er zitten ook positieve kanten aan, zoals het contact met vrienden. Maar het uren scrollen door social media zorgt ook voor een slechte concentratie, minder slaap. En ook zeggen jongeren dat ze moeite hebben met ontspannen.
1: Hebben ze gelijk in, maar dan denk ik nog, als je dan af en toe ziet, dan denk ik ook, dan mag zo'n jongere toch ook zelf even zijn telefoon wegleggen.
2: Ja, maar soms is het lastig. Ja. Ik vind het ook moeilijk, hoor. Ja. Als ik een serie lig te kijken, dan moet ik echt zorgen dat mijn telefoon niet op de bank ligt. Want dan ben ik alsnog graag mijn telefoon erbij pakken. Ja, en daar is dan niks te zien.
1: Nee.
2: Dan heb ik alles al lang uitgespeeld op Instagram of WhatsApp.
1: Ja, dat is ook lastig.
2: En toch blijf je scrollen, terwijl ik ben een serie aan het kijken.
1: Ja.
2: Dus ik heb soms echt dan zo de focusmodus aan. En dan leg ik echt, dat is heel sneu bijna. Dan ga ik echt met mijn telefoon naar de slaapkamer. En dan leg ik die onder mijn matras. En dan ga ik in de woonkamer, ga ik dan een serie kijken.
1: Godverdorie. Gaat het verder goed met jou?
3: Ja, zover gaat het bij mij dan. PSV en Guus Deel dan, die is door bondscoach Xavi Hernandez alsnog opgeroepen voor het Nederlands elftal. Ook AZ-spits Max Meerdink die mag zich alsnog melden. Komt omdat Justin Kluivert en Donjan Malen zich met blessures hebben afgemeld. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Zondag dan speelt Oranje tegen Servië. En dan de week daarna, dus volgende week, dan zijn er nog twee interlands. En vandaag is de laatste dag dat je kan meebeslissen over het nieuwe uiterlijk van de eurobiljetten. Na 20 jaar zijn de briefjes volgens de Europese Centrale Bank toe aan een opfrisbeurt. 2 maanden geleden presenteerde de bank al 10 verschillende ontwerpen. Die zijn allemaal gebaseerd op Europese cultuur of rivieren en vogels. En eind dit jaar dan wordt er definitief een besluit genomen over die nieuwe briefjes. En daarna wordt het nieuwe geld dan gedrukt en komt het dus in omloop.
1: Ik vind eigenlijk dat daar in ieder geval 1 of 2 Brabantse dingen bij moeten.
2: Oh,
1: ja, dat vind ik wel. Ik denk dat wij in onze provincie genoeg mooie dingen hebben.
2: Genoeg Europese cultuur.
1: Genoeg Europese cultuur.
2: We hebben rivieren, belangrijke rivieren.
1: Ja, we hebben het hier altijd over de regio Brabant, hè, waar zoveel kennis en kunde en noem maar op is. Dus ja, ik zou wel zeggen dat in ieder geval bij 1 of 2 briefjes in ieder geval iets van een Brabants ding komt.
2: Ja, ben ik het wel mee eens.
1: Ja. Dus
2: wat dan?
1: Ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Dat kan een gebouw zijn. Dat kan, weet je, bijvoorbeeld de
2: een persoon.
1: Ja, bijvoorbeeld, ik zou heel mooi vinden de Sint-Jan van Den Bosch.
2: Oh,
1: een briefje. Vind ik prachtig mooi.
2: Ja, zeker. Ja. Is niet cool. Ja, maar als blijkbaar rivieren ook een ding is, dan wil ik de Maas wel.
1: Nou, zo kom je al heel eind. Dus, maar ja, de vraag is natuurlijk ook een beetje, wat zou de luisteraar, die hebben nu vast wel iets aan het luisteren, denken nu, oh ja, dit mag er ook
2: al. Krijg je inspiratie.
1: Ja.
2: Oh, ja.
1: Stuur dat eens even door, jongens. Misschien kunnen wij een mooi lijstje maken en dan kunnen wij dat alsnog inleveren.
2: Ja, dat zou wel een goed idee zijn.
1: Dan willen wij dat
2: misschien, maar je mag ook dingen samenvoegen, hè? Want een briefje is best wel groot. 50 euro budget, daar kan flink wat op.
1: Ja, daar kan gewoon een hele rits op. Kunnen gewoon 4, 5 dingen op.
2: Dus dat we mooi een paar gebouwen maken. Combineren.
1: Ja. Wat moet er volgens jou op een briefje, op een eurobiljet? Laat het even weten via 06-573-28203. Wat is nou echt een Brabants ding wat eigenlijk niet mag ontbreken? Bijvoorbeeld op een 100 eurobiljet een worstenbroodje. Zoiets, weet je wel? Ja. Of een gebouw inderdaad. Of een,
2: en dat, we dan, dat dan ook de bijnaam van het 100 eurobiljet het worstenbroodje wordt.
1: Ja, nou, dan zijn wij een heel eind met elkaar. Laat het even weten, wat moet volgens jou absoluut op een eurobiljet? Gaan wij even verzamelen en uiteindelijk ook inleveren. 06-573-28203.

0: Chaka Khan en I'm Every Woman. Het is trouwens wel een mooi verhaal, want op de dag van vandaag, op 21 september 1979, was er een opvallend moment, omdat Chaka Khan die stapte namelijk van het podium af tijdens een groot concert, omdat ze namelijk dacht dat ze werd uitgejouwd.
1: Oh.
0: Dus dat ze iedereen boe riep, maar dat was serieus niet, was niet zo. Want daar zaten ook allemaal Bruce Springsteen fans binnen.
1: Ja.
0: En die riepen natuurlijk allemaal Bruce.
1: Oh.
0: Dus die, ja, goed. Want na Chaka Khan zou namelijk Bruce Springsteen met zijn band optreden.
1: Oh ja. Dus ook wel vervelend voor Chaka Khan dat eigenlijk iedereen voor Bruce kwam.
0: Uiteindelijk wel, ja.
1: Maar ja, dat zou ik ook weglopen. Ja, dan kan Bruce eerder.
0: Maar goed, het is een waanzinnig nummer. Hè?
1: Tuurlijk.
0: En het is jammer dat het zo moest zijn. Tegen mij roepen ze ook vaak boe. En dat is dan ook zo.
1: Ja.
0: Ja, wij wilden van jullie weten, want het is vandaag de laatste dag dat je dingen kan inleveren, suggesties. Wat moet er op de nieuwe eurobiljetten komen? Want ze zijn een beetje toe aan een opfrisbeurt.
1: Na 20 jaar, hè, voor het eerst worden ze helemaal anders.
0: Ja, worden weer helemaal anders. En wij vinden eigenlijk wel dat er ook in ieder geval wat Brabants in moet. Ik bedoel, het is allemaal leuk en aardig, helemaal die eurobiljetten. Maar als je dan gaat kijken naar de mooiste provincie van Nederland, dan zit je uiteraard bij Brabant. En dus vroegen we aan jou, stuur even naar de Omroep Brabant app wat suggesties. Wat moeten wij inleveren bij de Europese Centrale Bank, waar ze eens over na moeten denken als het gaat om Brabantse plekken.
1: Ja.
0: En mensen waren echt wel, verrassend ook wel.
1: Ja, creatief komt veel binnen. Erik die zegt bijvoorbeeld een fles Schrobbeler.
0: Ja, oké.
1: Okay. Zou ik graag willen toevoegen.
0: De kruik.
1: Ja, dat we dat dan op het 5 euro biljet doen. En dat we dan afspreken dat het dan ook een kruik altijd maar 5 euro kost.
0: Ja, ik weet dat er altijd mensen van Schrobbeler luisteren naar dit programma.
1: Een soort kruik voor een kruik.
0: Die kunnen het meenemen in de vergadering.
1: Ja. Wat een goed idee. Ja. Connie, die zei nog het bloemencorso.
0: Oh, dat vind ik wel een hele goeie.
1: Ja.
0: Maar dat is ook echt zeker omdat ik... ik weet dat in Zundert komen echt mensen uit, denk ik wel 30, 40 verschillende landen komen kijken naar dat bloemencorso. Maar ook echt vanuit heel Europa en ook vanuit daarbuiten hoor. Maar Europeanen komen echt veel naar Zundert voor het bloemencorso.
1: En het is echt een stukje Europese cultuur.
0: Ja, ik vind het wel een hele goeie. Ja.
1: Iemand stel nog voor een 3 uurkes bankbiljet.
0: Altijd goed, ja. Maar dan wordt het wel een duur pilsje als het 5 euro zou zijn. Dus dat zou ik misschien niet heel snel doen, maar oké.
1: Verder wordt nog vaak genoemd de Brabantse vlag.
0: Ja, natuurlijk, ja, dat snap ik wel. Ja,
1: ja als we dat met een tientje biljet doen, dat is dan een beetje rood.
0: Ja.
1: Dan kunnen we daar hoef je alleen maar wat
0: dingen
1: te voegen. Het Evelion wordt vaak genoemd.
0: Ja, Evelion is natuurlijk een iconisch gebouw. Gebouw. Dat zijn natuurlijk van die dingen, dat snap ik wel, ja.
1: Maar je kan misschien wel, als je bijvoorbeeld het Evelion en dan nog 3 of 4 andere gebouwen, en je zet die samen op een biljet.
0: Ja.
1: Dat kan mooi worden.
0: Het
1: Draaiend Huis in Tilburg wordt ook nog wel eens genoemd.
0: Draaiend Huis, ja. Oh, volgens mij is dat wel zo dat de helft van de Tilburgers die vindt het iconisch en de helft van de Tilburgers willen vanaf. Dus ik weet niet of dat nou het allerbeste is.
1: Ik vraag me ook wel af, kijk, een draaiend huis op een eurobiljet staat die stil.
0: Ja.
1: Dus hoe zie je dan nog dat het een draaiend huis is?
0: Nou, wij gaan dit lijstje gewoon even inleveren, toch? We gaan gewoon even naar de site van de Centrale Bank en dan leveren dit gewoon in. En mocht het nou zo zijn dat er iets op komt, dan houden we je op de hoogte.
1: Ja.
0: Maar dankjewel voor alle suggesties.

0: James Bay en The Best Fake Smile. Dadelijk naar het nieuws met Niek.
1: Ja, onder andere gaat het over een vechtpartij in Roosendaal, waarbij ook geschoten is. En Bert van Bert en Ernie krijgt een andere stem.
0: Och, ja.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikken specialist.
3: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
3: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
4: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
5: Dat is genieten.
6: Met Rousseau chocolade.
4: Kijk op rousseau.nl.
3: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
0: Het is exact 8:30. Wij gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Hoe staat het met de files? Hadden wij graag willen weten van Erwin de Hart. Maar die is denk ik nog even koffie halen.
7: Erwin? Zou hij zelf in de file staan?
0: Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen.
7: Er staat toch heel wat?
0: Ja, er staat echt heel veel. Dus dat is sowieso hartstikke fijn. Ik zou zeggen... doe jij maar gewoon lekker de files, hoor.
7: Nou, dan begin ik bij de A16, Breda richting Rotterdam... tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht staat 10 kilometer. 20 minuten ben je daar lang onderweg. Komt omdat een te hoog voertuig daar over de weg is gereden. A27, Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg... en industriegebied Avelingen, 10 kilometer. Een half uur doe je er daar langer over. De A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam... tussen knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht. 13 kilometer, bijna een half uur langer onderweg... door een ongeluk. En op de A73 is de rechter rijstrook dicht vanwege een kapotte vrachtauto. En ik hoor Erwin!
0: Ja, hallo? Erwin.
8: Ja, zijn er al bijna...
0: Ja, al lang. 9:30, hè. Ja, we zijn er bijna
8: zelf
0: drie.
8: Maar af ook.
7: Ja. Nee, ik heb de A16, de A27 en de A29 gehad. De rest laat ik nog voor jou.
8: Oh, ja, nou, dat is hartstikke fideel van je. Ik heb nog een file op de A50, Arnhem-Os bij Ravenstein, 10 minuten vertraging. En de A73, Maasbracht-Nijmegen tussen Kuik en Wijchen, 6 kilometer file, 10 minuten vertraging.
9: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, het is echt een prima dagje hoor. Het is droog, het is aangenaam, het is 20 tot 21 graden... en de zon die gaan we ook nog geregeld zien. Tijd voor het nieuws, Niek de Vries.
1: Bij een vechtpartij op straat in Hosmalen zijn gisteravond schoten gelost. Bij de politie kwamen om iets over 8 meldingen binnen... van omwonenden van de Bernadettestraat dat ze schoten hadden gehoord. Agenten hebben daarna buurtonderzoek gedaan. Ze hebben niemand gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Een man en een vrouw zijn gistermiddag gewond geraakt... bij een ongeluk in Oosterwijk. Volgens meerdere getuigen ging het mis tijdens een inhaalactie... waarbij 2 auto's betrokken waren. Een van de wagens ramde daarna een boom en kwam op het fietspad terecht. De weg was na het ongeluk een tijdje dicht. En PSV is niet langer koploper van de Eredivisie. De AZ voert de ranglijst nu aan omdat de Alkmaarders zelf wonnen van Telstar... en PSV gisteren met 3-2 verloor van Twente. Coach Peter Bos baalt.
10: Je wil graag wedstrijden winnen. En dat had vandaag gemoeten. En gekund. Maar het gebeurt niet. Het werd op een gegeven moment gelijk en dan verlies je hem zelfs ook nog.
1: De competitie ligt nu 2 weken stil vanwege een interlandperiode. De eerstvolgende wedstrijd voor PSV is op vrijdag 9 oktober thuis tegen Heerenveen. Het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Ze gaan uitzoeken of die bijvoorbeeld kunnen worden ingezet om reserveonderdelen te maken om snel gevechtsschade te repareren. De printers worden gemaakt door een Chinese fabrikant en dat is pijnlijk, vinden Nederlandse ondernemers. Dat moeten we ook in ons land kunnen, vinden ze, zegt deze tech-redacteur van het FD.
11: Onder andere Additive Industries, dat is een bedrijf in Eindhoven. Die hebben ook meegedaan met de aanbesteding. En die zeggen zelf, we waren voor die aanbesteding al heel lang in gesprek met Defensie... om die opdracht binnen te halen. Dus toen was er nog geen sprake van een aanbesteding. En toen heeft het ministerie besloten om het Europees aan te besteden. Daar hebben ze aan meegedaan en uiteindelijk dus verloren van die Chinese partij.
1: Over de aanbesteding worden kamervragen gesteld. En dit is toch wel een dingetje, vind ik zelf tenminste. Na ruim 50 jaar stopt Paul Hane als stem van Bert uit Sesamstraat. Dat heeft hij gisteren bekendgemaakt. Ook de stem van Grover wordt een andere. Aanleiding voor Paul Hane om te stoppen is het overlijden van zijn collega en vriend Wim T. Schippers in juni van dit jaar, die de stem van Ernie deed.
12: Hé, hey Bert! Word wakker, Bert!
13: Waar ben je nou, Ernie?
5: Ik mis je.
1: Ja, dat was dan een onderdeel van, van die video die hij gisteren heeft gemaakt. Paul Hanen die wil na al die jaren ook nieuw talent een kans geven. En hij wordt ook, dat vind ik dan wel mooi, betrokken bij de zoektocht naar de nieuwe
0: Maar dat vind ik heel goed. Ja, want dan kun je namelijk echt gewoon heel langzaam het weer over laten vloeien.
12: Zo is het. Dan moet het echt een soort kloon worden. Dus een stem die dan heel erg lijkt.
0: Ja.
12: Op die van Bert en op die van
0: Ernie. Weet ik niet per se hoor. Je mag natuurlijk ook gewoon op een gegeven moment weer een beetje... Ja, niet dat het helemaal anders moet zijn, maar ja, het is heel moeilijk om een stem echt helemaal hetzelfde te houden. Je gaat op een gegeven moment toch een beetje wat anders horen. Ja.
1: Ik denk inderdaad dat je jongen een beetje je eigen weg daarin
0: moet. Hetzelfde bijvoorbeeld de stem van Samson, weet je wel. Die lijkt heel erg nu op de stem van Danny Verbiest, die natuurlijk niet meer is. Maar je hebt nog wel het idee dat het Samson is.
12: Ja,
0: dus dat moet een beetje blijven.
12: Ja, alhoewel ik toch wel, als ik hem hoor, dan denk ik, het is niet mijn Samson.
0: Nee, is jouw Samson
12: niet? Nee, het is niet mijn Samson. Hij kijkt ook moeilijk uit zijn ogen tegenwoordig, Samson.
0: Ja, die zijn de drank, hè. Die, Wij gaan zo meteen naar een hele bijzondere familie. Hoe dat zit, blijf luisteren. Eerst Michael Jackson.

0: Het is een hele club bij elkaar. Clean Bandit, Anne-Marie en David Guetta en Cry Baby. Ja, uitgedost in een piratenpak, festivals in binnen- en buitenland af. En dan heb ik het niet over een simpel carnavalspakje, nee. Maar een pak dat van top tot teen helemaal klopt. Henk Kok uit Tilburg gaat met zijn gezin regelmatig namelijk naar fantasy festivals. Henk, kei goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En je had een leuk weekend, begreep ik, hè?
1: Jazeker. We zaten afgelopen weekend bij Bentefestijn in Loon op Zand.
0: Ja.
1: En ja, dat was gewoon weer heel erg gezellig.
0: Ja, want wat jij gaat met je gezin, hè, met jouw vrouw en je zoon. En ik vroeg me echt af van wanneer is dat ooit gestart? Wanneer hebben jullie aan de keukentafel gezeten, misschien tijdens het eten, en gedacht, wij gaan met elkaar eens even naar die festivals?
1: Nou, dat is niet helemaal aan de keukentafel begonnen. Ik heb een klein bedrijfje en dat doet dingetjes voor horror-events, Halloween-events. En ik werd uitgenodigd of ingehuurd in Lisse voor een evenement dat heette Haunted Castle toen.
0: Ja.
1: En de organisator die zei van, joh, ik heb in de zomer ook nog een leuk evenementje. Misschien wil je langskomen, het heet Castlefest. En ja, hier heb je een aantal tickets tot ergens in augustus. En wij zijn daar naartoe gegaan en hebben zoiets van, ja, als niks voor ons is, dan gaan we
0: gewoon. Ben je ook weer weg, ja, natuurlijk. Ja.
1: Maar ja, het is toch iets anders gelopen.
0: Wat grappig, zeg.
2: En wat moet ik me nou voorstellen bij zo'n festival? Kun je een soort plaatje schetsen hoe jouw afgelopen weekend eruit heeft gezien?
1: Ja, dat kan ik zeker. Sowieso, op een fantasy festival is een hele gemoedelijke sfeer. Ik ben ook wel eens op Lowlands geweest. En als daar al het publiek weg is, dan is het één grote puinhoop. En om een of andere reden zorgen de mensen op een fantasy festival ervoor dat gewoon het grasveld een grasveld blijft en niet bezaaid met plastic bekertjes. Mensen kunnen zijn wie ze willen zijn. Dus als je een piraat wil zijn, een vampier of de Grim Reaper of weet ik veel wat, dan ben je dat. En de enige feedback die je daarop krijgt is positief. Mensen kraken elkaar niet af.
2: Maar zijn er optredens of zijn jullie gewoon vooral met z'n allen lekker een drankje aan doen? Of wat gebeurt er tijdens het festival?
1: Nou, precies wat je zegt. Een festival is een beetje muziek, marktkramen en horeca. En op alle drie die fronten is het binnen de fantasywereld toch wel echt anders dan op andere festivals. Zoals bijvoorbeeld een Lowlands. De muziek die heeft altijd zijn roots wel een beetje in de folkmuziek. Ook wel, ja, laat ik daar maar op houden, anders wordt het te lang verhaal. De marktkramen, het soort kleding dat er verkocht wordt. Er staat ook iemand met een grote hamer op een blok gloeiend ijzer te slaan. In de hoop dat het een mooi sieraad wordt. De drank van keuze, dat is mede.
0: Ja. Het is wel heel divers als ik het zo hoor. Er is echt van alles te doen.
1: Er is van alles te doen, inderdaad. Ja.
0: Wanneer kregen jullie, zeg maar, niet. Ik snap, uiteindelijk denk je van, nou, ik word enthousiast en dan krijg je er lol in. En is dan ook echt dat jullie zo'n jaaragenda hebben met elkaar binnen het gezin? Van, nou, die gaan we doen, die gaan we doen, die gaan we doen. Want het is best wel, volgens mij, in korte tijd geëxplodeerd die wereld, toch? En de festivals daarin.
1: Ja, dat klopt. Ik ben zelf net nog eventjes de agenda afgegaan. Het meeste zit natuurlijk gecentreerd om de zomer heen.
0: Tuurlijk, ja.
1: Tot nu toe hebben we er 12 gedaan. En er komen er nog 3.
0: Oké, ja, dat bedoel ik. Dat dacht ik al.
1: Daarvan zijn er 2 nieuw dit jaar. Eentje was in Engeland. Dat is Fantasy Forest Libertalia. En de andere, dat was in Appeltern. Dat was Runeheim. Echt een geweldig festival trouwens.
0: Ja.
1: Mocht je een keertje kennis willen maken met dit wereldje, is dat echt een festival waar je naartoe moet. Maar volgend jaar komen er ook weer 2 nieuwe bij. Te weten Drakenvuur en Pixie Spirit Fest.
0: Zo, nou.
1: Er komen steeds meer festivalletjes. We proberen het rustig aan te doen. Rustiger aan te doen. Maar om een of andere reden lukt dat niet helemaal.
0: Nee.
2: En ben je nou altijd hetzelfde verkleed? Of hebben jullie een soort verkleedkist waar verschillende opties in zitten?
1: We hebben wel verschillende kostuums. En het is maar net wat we even makkelijk vinden. Over het algemeen gaan we toch wel als piraat. Op zo'n festival leer je mensen kennen. En heel veel mensen kom je gewoon vaker tegen. En als je dan zo'n groepje met piraten hebt, ja, dat mixt lekker gewoon. En Dan blijf je wel een beetje hangen bij de piraat, zeg maar.
0: Ja, het is wel heel leuk omdat jij ook echt met je gezin natuurlijk allemaal die festivals afgaat. Maar ik dacht wel bij mezelf, jullie moeten dan inderdaad ook wel echt regelmatig even een verjaardagje missen of wat nou. Want jullie zijn dan als gezin natuurlijk weg. Het is niet dat er eentje thuis blijft.
1: Dat is zo, ja. Ook de dieren die we hier hebben, die moeten gevoerd
0: ja,
1: worden.
0: Ja, ook toch, ja, natuurlijk, ja.
1: Dus inderdaad, het is af en toe een beetje moeilijk met de agenda. Maar we komen eruit.
0: En Henk, even voor mij, hè, want jullie gaan dan naar een aantal van die festivals. Zijn er dan ook van die festivals waar jullie dan zeg maar nu al zeggen van we zijn erbij? Of bekijken jullie het echt gewoon kort van tevoren? Van we kunnen wel of niet gaan?
1: Over het algemeen wel vrij ver van tevoren dat ze in elk geval in de agenda verschijnen.
0: Ja.
1: En heel soms dat we op een gegeven moment zeggen van joh, laten we even een weekendje overslaan. Dat we inderdaad zeggen van nou even niet. Maar dat is dit jaar ook niet heel vaak gebeurd.
0: Heb je een favoriet? Of hebben jullie een favoriet?
1: Dat zou best wel als Castlefest kunnen zijn. Mm-hmm. Waar het allemaal begonnen is. Dat is ook het evenement waar mevrouw en ik zonder onze zoon naartoe gaan.
0: Ah, ja.
1: En ook dat is dit jaar niet helemaal gelukt, want hij is nu vrijwilliger bij Castlefest.
0: Oh, ja, is hij er alsnog? Oké, dan kom je in ieder geval elkaar nog wel even tegen, maar dan wel op een andere manier.
1: Precies.
0: Hey, Henk, tot slot. Stel voor, jij wordt gebeld en ze zeggen tegen jou, wij willen in Tilburg ook zo'n prachtig festival gaan maken. En jullie zijn zeg maar de hoofdpersonen. Hoe zou dat er dan uitzien? Wat zou je dan zeker erbij willen hebben? Of wat zou voor jou zeker een must zijn op zo'n festival?
1: Als ik mijn ideale festivalletje mag samenstellen.
0: Ja, zeker.
1: Dan ga ik eventjes wat bands opnoemen.
0: Okay.
1: Dat begint met Yibenis Privateers. Dat is een Zweedse piratenband. En als je me een dag voorbereidingstijd geeft, dan kan ik een TED-talk erover houden van 20 minuten waarom dat de beste band ter wereld is.
0: Oké.
1: En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de Trouble Notes. Die maken instrumentale muziek, maar dat draait om een violist. Uh-huh. En dat is trouwens de violist waar mijn zoon door geïnspireerd is om ook de viool op te pakken. Wij zijn dus ook zelf een bandje die spelen.
0: Ja, heb ik gezien. Ja.
1: Dus, maar in elk geval de Trouble Notes en Yibenis Privateers. En als we dan toch bezig zijn, Harmony Glenn mag er ook bij.
0: dat wordt een drukke bedoeling, dat hoor ik al.
1: Maar op zo'n fantasy festival, zeker als Castlefest, ik denk dat er al 40 mensen of zoiets spelen.
0: Fantastisch zeg. Oh.
1: En qua horeca, ja, ik vind het schoorsteenbrood altijd heel erg lekker.
0: Het schoorsteenbrood, kijk, ja. Daar
2: moet je even over bijpraten.
0: Gaat hier een wereld voor ons open, ja.
1: Inderdaad, van mij mag de medestand van Marcus, die mag er ook wel staan. Dus dan vermaken wij ons wel.
0: Mocht het zover zijn, Henk, dan laat het ons even weten. Dan komen wij kijken.
1: Is goed.
0: Dankjewel, en super bijzonder dat jij met je gezin dit allemaal doet. Echt heel mooi.
1: Oké, dankjewel.
0: Fijne maandag, hè.
1: Van hetzelfde. Hoi hoi.
0: Ja, zo zie je maar, hè. Keimooi.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucy Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan aanstaande woensdag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag. Alleen woensdag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
10: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Werk aan Mechanica die het doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
14: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn er zelf gaan gebruiken.
13: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
15: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk, ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
13: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. 9:02. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Hoe is het met de maandagochtendspits?
17: Ja, die is er nog steeds wel een beetje. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Meer dan 20 minuten vertraging tussen Knoopend Empel en Waardenburg. In 8 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. 11 kilometer file. Komt ook door die afsluiting van de brug tussen Dordrecht en Papendrecht op de N3. Daardoor gaat iedereen via de A16. De A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 9 kilometer file, 25 minuten vertraging.
16: Dankjewel. Ja, het is 9 uur geweest. Zometeen ons ratje. Daar geven we natuurlijk weer een slinger aan. Dan mag je weer wat aan gaan vragen. En wie weet, ga ik zometeen jouw plaat wat draaien hier op Omroep Brabant.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
19: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
20: Zeg het!
19: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
21: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
22: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
21: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
22: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
21: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
22: Oké, ga ik op letten.
21: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
22: Doe ik.
21: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.

0: bekijken. Discounter.nl. Groots in kerst, klein in prijs.
1: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
2: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
3: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
1: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier. Bij Avenue.

0: uit de Zero's. Trick Me.
1: Goedemorgen.
0: Kijk, goedemorgen, van harte welkom. Het is 14 minuten over 9. We zijn er weer bij. Laatste uur alweer van de ochtendshow voor deze maandag, de 21ste van september. En het wordt een mooie nazomerdag. Het is droog, geregeld zon en 20 tot 21 graden.
2: 21 september, dat betekent ook dat de herfst begonnen is.
0: Ach, kijk.
2: Ja.
0: Weer samen onder een dekentje.
2: Blaadjes vallen van de bomen.
0: Verder start
2: vandaag de week tegen het pesten. Dat is vooral op basisscholen. Is een heel leerproject wat dan begint. En vanavond dan start het nieuwste seizoen van De Slimste Mens.
0: Kijk, oh, dat heb ik van de week nu over gehad, ja. Slimste mens komt er ook weer aan. Ja.
2: Of jij dat zou zijn?
0: Oh, bij lange na niet. Nee, maar dat weet ik van mezelf. Nee, absoluut niet. Nee. Ik denk dat ik bij een aantal categorieën nog wel een heel eentje kom. Maar ja? Er zijn ook een aantal categorieën, dan sta ik als een hecht in de koplampjes te kijken. Ja. Dat is helemaal niet erg. Verder in nieuws, Nick.
3: Buurtschap Kerkakkers heeft de bloemencorso van Valkenswaard gewonnen met hun wagen de Maharaja van Dharavi. Daarmee werd het publiek meegenomen in een weerwar van steegjes in India. Het buurtschap won ook de paradeprijs en de innovatieprijs. Slecht nieuws voor de frietfans. De aardappeloogst valt flink tegen. Door de kurkdroge zomer zijn er minder aardappelen. En de aardappelen die er zijn, die zijn ook nog eens een stuk kleiner. Dat betekent stijgende prijzen. Al zegt een boerder in de Telegraaf wel lachend bij dat er door de kleine aardappelen waarschijnlijk wel meer frieten in je bakje zitten.
0: Ja, ja. Ook dat wordt weer duurder. Ja, ja, dan sta je dadelijk,
3: mooi, de personeelskosten natuurlijk nog ook weer een beetje opgehoogd en zo.
2: Dus, en de olie, ook weer duur.
0: Ja. Ja, dus, ja, we kunnen net zo goed zelf even. Het is jammer, want ik vind dat juist lekker. Af en toe een frietje bij de
2: heerlijk, man.
0: Bij de frieten.
2: Lekker.
0: Daar hoort er toch ook een beetje bij.
2: Ja, tuurlijk.
0: Eerlijk is eerlijk. Maar ja, als we het nog
2: veel mensen hebben ook een vaste frietdag, hè?
0: Ja.
2: In de week.
0: Ja,
2: die hebben dan vrijdag of zondag is dan frietdag.
0: Hadden wij vroeger altijd op vrijdag. Bij opa en oma. Ja,
2: oh, ja.
0: En dan was het om 5 uur. Om 5 uur was het friet eten.
3: Verzamelen.
0: En om 5:15 zat je op het toilet.
4: Goedemorgen.
0: Goed, we gaan naar het ratje. Dan gaan we weer een slinger geven. We hebben weer een categorie. Wat is de categorie?
2: Ik heb me laten inspireren door het nieuws.
0: Ja.
2: Dingen die te vies zijn om met je tong aan te raken.
0: Oh ja, want we hadden een uur geleden in het nieuws. Of 2 uurtjes geleden in het nieuws hadden we dat jongeren niet meer willen tongzoenen.
2: Nee, dan vinden ze te vies.
0: Jongeren vinden het niet meer fijn om even. Nou, terwijl ik toch denk, nou, weet je.
2: Eerlijk, lekker.
0: Een potje tong worstelen, dat hoort er ook gewoon bij. Goed voor de ontwikkeling. En,
2: maar goed,
0: heb ik ook net nog opgezocht. Het verbrandt heel veel calorieën.
2: Ah, houd toch op.
0: Ja, echt. Zoek het
2: echt?
0: Ja, 100%.
2: Tongen verbrandt toch geen calorieën?
0: Ja, een klein beetje. Omdat jouw spieren en je bent helemaal in verroering.
2: Ben je nog steeds zo'n wasmachine? Dat je zoveel rondjes draait en...
0: De meeste meiden waar ik mee heb gezoend, die waren afloop misselijk. Dus dat kan alleen maar aan één ding liggen. Dat is de wasmachine die ik deed. We gaan een slinger geven aan de hand.
2: De letter L is het geworden.
0: Ach jee, ja, nee. Dingen die te vies zijn om met je tong aan te raken met de letter L. Laat het weten via 06-573-28203. En dat mag van alles zijn. Dat mogen etenswaren zijn. Dat mag iets zijn, een object of wat dan ook. Het is allemaal welkom. En vraag dan ook meteen je plaat aan. Want dan is het voor ons weer helemaal top om een kwartiertje te vullen met leuke muziek. Dus 06-573-28203. Denk jij als je... Ja, wat is met je tong te vies om aan te raken met de L? En wat wil je horen? 06-573-28203. En Bas die komt met een lantaarnpaal. Dat lijkt me ook wel echt heel smerig. Ja.
2: Gadverdamme.
0: Ja, dat lijkt me echt heel goor. Ja. Dat is ook soms van als je dan met kleine kindjes of zo... en die doen dan zeg maar hun mond over ergens iets over. Hè, waar we dus helemaal geen weten hebben dat het eigenlijk heel vies is.
2: Ja. Die stopt alles in de mond. Ja,
0: goed. Bas die wil met deze beginnen. Vind ik wel mooi. Frank Boeijengroep, Kronenburg Park. Laten we daar mee aftrappen. En de rest tot 9:30 is helemaal in jouw handen. Dus laat maar weten wat je wil horen. 06-573-28203.

Shakira, Burna Boy en Die Die. En Floor die komt met Lama Spuug. Vond ik toch best wel goed verzonnen. En die wil echt een plaat horen, een iconische plaat uit de jaren 90, namelijk Real to Real. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Uit de jaren 90, Real to Real en I Like to Move It. Wij gaan zo meteen naar het nieuws met Niek.
1: Onder andere gaat het over een grote brand bij een champignonkwekerij in Overloon. En het gaat over een vondst in Amerika. Daar werd een schilderij van een paar tientjes gekocht, maar het blijkt meer waard te zijn.
2: Ook zo last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Wil je een interieur dat eigentijds voelt en toch tijdloos blijft? Met Design on Stock kies je voor relaxed zitcomfort, fris Nederlands design en meubels waar je elke dag blij van wordt. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ontdek je wat wonen echt eigen maakt.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
0: Het is 9:30, we gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Waar staan nog de files? Erwin de Hart bij de ANWB.
6: Nou, hier komt het antwoord. Dat is op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Zaltbommel. 4 kilometer, 5 minuten vertraging. Een kwartier op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergsehoek. 3 kilometer en bijna 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht 5 kilometer file.
5: Omroep-Brabant.
0: Staat vandaag een prima dag te wachten, hoor. Het is droog, het zonnetje gaat af en toe schijnen en we gaan naar de 20 of 21 graden. De rest van de week blijft het zo. Enige uitzondering is woensdag. Dan kan er ook een spatje regen gaan vallen. Het is tijd voor het nieuws van Niek.
1: Een lood van een champignonkwekerij in Overloon staat in brand. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Op het terrein van de kwekerij aan de Messeloseweg staan twee loodsen. De brand woedt in één van die loodsen. In de andere loods wonen ook mensen. Zij wisten zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Bij de brand komt veel rook vrij. Bij een garage in Ravenstein is gisteravond een Amerikaanse pick-up door brand verwoest. Het vuur sloeg ook over naar een tweede auto. Die raakte beschadigd. Jood verslag even Noël van Hoofd.
7: Ik sprak net de eigenaar en die wil eigenlijk niks zeggen. Hij was zichtbaar aangeslagen. Want dit is hele slechte reclame, zegt hij. Mijn klanten blijven straks weg. Nou, op camerabeelden zou te zien zijn dat de brand is aangestoken. Wie het heeft gedaan of waarom, dat weet hij niet. Hij noemt de persoon een snotneus.
1: Begin augustus was het ook al raak bij deze garage die gespecialiseerd is in Amerikaanse auto's. In Duitsland zijn gisteren in twee deelstaten verkiezingen gehouden. In deelstaat Berlijn won de linkse partij Die Linke. En in Mecklenburg-Vorpommern is de rechtsradicale AfD de grootste geworden. CDU van bondskanselier Merz verloor in beide deelstaten enorm. Toch wil hij wel aanblijven. JNWS-correspondent Gimbal Duk.
8: De vraag is of de partij hem ook die tijd geeft en hem ook blijft steunen. Want ook in de partij is er natuurlijk nu heel veel onvrede over het presteren van Merz. Juist ook omdat ook in deze campagne keer op keer naar voren werd gebracht door kiezers dat zij juist vanwege Merz niet meer op de CDU willen stemmen.
1: En de komende dagen wordt meer duidelijk over zijn positie. Dan nog naar Amerika voor zo'n verhaal dat je eens in de zoveel tijd hoort. Een kunstverzamelaar had in Michigan bij de verkoop van een complete inboedel een schilderij gekocht voor $30. In eerste instantie omdat hij het gewoon mooi vond. Maar hij bracht het voor de zekerheid toch maar even naar een expert. Nou, die heeft nu geconcludeerd dat het om een schilderij gaat van Gertrude Abercrombie. Kennelijk een vrij grote naam als het gaat om surrealistische kunst. Nou, dat schilderij wordt binnenkort geveild en het brengt waarschijnlijk tussen de 1,5 ton en 2,5 ton op. Ja, dat is toch niet echt voor een schilderij dat voor $30 is gekocht.
0: Ik hoop nog altijd op een kunst- en kidsmoment ergens. Dat ooit in mijn leven nog gaat gebeuren. Ik heb ook tegen onze oma gezegd, ik zeg alle zooi van vroeger tegen die tijd ga je ogen sluiten. Ga ik eens even langs wat kunstverzamelaars. Ja. En wie weet, ja, dat is toch waanzinnig.
1: Ja, je hoopt dat er zoveel tijd zo eens een keer voorbij komen.
0: Dat is natuurlijk zo en zoveel geluk. En je moet daar het is ook maar in welke staat is zo'n schilderijtje. Zeker. Want dat zie je vaak wel bij kunst en kitsch, weet je wel. Dan hebben ze iets gevonden. En dan blijkt dat dus echt inderdaad van honderden jaren geleden zijn. Maar als dan al iets ontbreekt of iets glinstert niet meer of wat dan ook. Dan gaat er meteen €10.000 vanaf. Dus zo zijn ze dan ook weer. Ja, wat dat betreft kun je beter in het Louvre een flauwe foto hangen. Dan heb je meer lol dan van dit. Maar 1,5 ton is wel goed, hè?
9: Nou, zo. Of misschien dus wel 2,5.
0: Ja. Maar denk jij dat je nog ergens ooit een keer zoiets gaat vinden?
9: Nee, ik kan me niet voorstellen.
0: Het lijkt me wel een mooie hobby om als zeg maar verzamelaar, of in ieder geval een beetje rommelmarkten opkoper.
9: Ja, daar gebeurt het dus ja, ik hoop af en toe altijd. Ja. Als ik dan weer ergens op de Meimarkt loopt in Tilburg, weet je wel, dan denk ik toch altijd, nu ga ik iets vinden.
0: Ja, maar dat is meestal 's nachts om 2 uur met 25 bier in graag. En dan kan ik jou vertellen, dan vind jij niks.

Dit is Sonjeu en It Feels Like Home hier in een kei goeiemorgen. We gaan zometeen natuurlijk even ouderwets terugblikken op de show van vandaag. Maar eerst even alvast een klein beetje ook vooruitblikken op de komende tijd. Want er komt zoveel leuks aan met die kei goeiemorgen. Ja. Ik kan er twee dingen over zeggen. En dat is alvast een beetje om in gedachten te houden. Er komt binnenkort iets aan wat betreft eten. En er komt binnenkort ook iets aan wat betreft de laatste dagen van het jaar. Gaan jullie erover nadenken? Komende tijd wordt alles duidelijk. En dan hoop ik dat jullie met ons mee gaan doen. Wij zijn er al een tijdje mee bezig met beide dingen. En wij kijken er echt enorm naar uit om samen met jullie naar de laatste maanden van 2026 te gaan.

0: Oasis en Wonderwall. Het is 9:45, even terugblikken op de show van vandaag. Ja, het was maandag, dus belden we weer met vriend van de show, Jan Biggel. Ja, en die zat weer op de praatstoel.
1: Nou, nee,
0: ik laat Erwin, wacht even 2 seconden, Jan. Erwin de Hart. Ik zit nog met Jan Biggel hier op de lijn. Die gaat nu een verhaal vertellen over, over vrouwen met een gat in de zand. Wil je even meeluisteren?
2: Ja, zeker.
0: Ja, oké, Jan, kom maar door.
1: Oh nee, die heb ik net verteld, maar ook...

0: me uit eten, want ja. Ik maak nog dik fouten, want ik ben lang vrijgezel geweest.
1: Nou ja, het hele verhaal ging erover dat je als je met je vriendin of je vrouw uit eten gaat, dat je rustig moet eten en ook echt het een momentje moet maken met je vrouw of vriendin, want het is niet even snel hapslik weg en weer door, want zo werkt het namelijk niet in de grote mensenwereld.
2: Ja, je gooit er een kwartje in.
1: Ja, en Jan die had nog wel even wat andere verhalen. En verder belde ik met Henk Kok uit Tilburg. Hij en zijn gezin gaan regelmatig naar Fantasy Festivals. En dat is een festival waar iedereen verkleed komt en waar het volgens Henk altijd hartstikke gezellig is.
3: Een Fantasy Festival is een hele gemoedelijke sfeer. En ja, mensen kunnen zijn wie ze willen zijn. Dus als je een piraat wil zijn, een vampier of de Grim Reaper of weet ik veel wat, dan ben je dat. De enige feedback die je daarop krijgt is positief. Mensen kraken elkaar niet af.
1: Nee, het is keileuk. We hebben een hartstikke leuk gesprek gehad met Henk. En ik denk ook wel dat er ongetwijfeld weer luisteraars zijn die nieuwsgierig zijn naar zo'n Fantasy Festival.
2: Zeker.
1: En er zijn er ook heel veel in Brabant overigens. Dus hou dat vooral in de gaten. Dit en nog veel meer zat in de ochtendshow van deze maandag, de 21ste van september. Gaan wij naar Björn van der Doelen.
4: Ons moeder is jarig en om weten hoe dat gaat.

0: de 50.
1: You too, kijk. Nee, ik ga wel voor één,
2: Ja, is goed.
1: Ja. Okay, maar U2 is ook al, daar kan je ook wel 2 weken voor vullen.
2: Langer dan dat, volgens mij. Maar je moet een keuze maken. En dan wordt het is grappig dat... Nee, niet grappig. Sommige mensen worden boos.
1: Waarom?
2: Maar omdat er een bepaald liedje niet bij zit.
1: Of
2: bepaald...
1: maar in sommige gevallen is dat wel...
2: Maar je wil niet, mensen worden heel snel boos.
1: Och, nee, alles. Je moet niet boos worden, joh. Ben je gek.
2: Dus, maar ook bijvoorbeeld over artiesten die niet in de Bonte 50 naar voren komen. Weet je, zijn mensen haken ook af. Want was er iemand die zei van, er staat geen Gloria Estefan in. Ja.
1: Ja.
2: Heel veel artiesten die ik niet kan plaatsen.
1: Omdat het er
2: maar 50 zijn. En het is ook het idee. Het is ook een beetje geintje. Dus je moet het niet te serieus nemen. Gewoon lekker van genieten. Dus 1 of 2.
1: Zo is het. Ik ga voor 1.
2: Okay,
1: zometeen Brabants Mond met Hubert Mol. En die heeft er weer zin in. Van het begin van de nieuwe week. Je bent weer lekker helemaal uitgerust van de motor.
2: Zie ik er zo uit?
1: Jazeker. Ja, nee.
2: Laat ook even eens vliegen. Dus,
1: ook nog. Kijk.
2: Ja. Een geval met de hond.
1: En wij zijn er morgen weer.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
12: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
13: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sanctie is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
15: Goedemorgen en van harte welkom. Het is even na tienen. Je bent wakker gemaakt. Goedemorgen met Jasper en met Jordi. Alles is weer een beetje zoals het gewoon hoort te zijn. Het is zondag geweest, het is weer maandag. Tot en met vrijdag kun je wel luisteren naar de reguliere programmering van Omroep-Brabant. En daar zit wat waars in. Zoals vandaag bijvoorbeeld. Ik heb een fraai cadeautje voor je klaar liggen. Het is een muts. Ja, het begint toch een beetje kouder te worden. Het is herfst. Het is een muts, sokken. Alle dingen die met de vliegerij te maken hebben. En als je denkt van, hé, dat lijkt me leuk zeg, met een origineel pakketje rond te lopen, dan heb ik een mooi cadeautje voor je. Moet je wel even geduld hebben, gaat allemaal gebeuren. En dan is het ook al tijd voor de ultieme Bond 50 vandaag.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
10: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
20: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
19: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
20: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
21: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
22: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
23: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
22: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
24: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
25: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
26: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
27: Hoe kom ik hier weg?
26: Vragen die over je toekomst gaan.
28: Hoe word ik beter in mijn vak?
26: Of één die je wakker houdt.
29: Hoe begin ik weer met werken?
26: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
30: Dit
31: in Mil, Reuzel en Riethoven.
32: Dit is

0: Het is een lekker wakker wordertje, toch? Nou is het al 10 uur, dat weet ik, 9:15 is het al. Misschien dat je al heel druk bezig bent, dat je al heel vroeg bent begonnen vanmorgen om een beetje op tijd te kunnen thuis zijn. Dat je druk aan het werk bent. Maar toch, even lekker een momentje voor jezelf, een bakje koffie, een kopje thee erbij. En dan zo'n liedje van Al Jarreau, Morning Mr. Radio. En daarvoor hoorde je voorbij komen een liedje van Mumford & Sons.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Hubert Mol op Omroep Brabant.
0: Goedemorgen. Heb je het gehoord? Het Amerikaanse schoenenmerk Converse heeft excuses aangeboden voor een online reclamecampagne. Ja, in die campagne stond de foto die volgens veel critici online. En die foto had veel weg van beelden van de racistische Amerikaanse groep Ku Klux Klan. Ja, en nu probeert dat schoenenmerk Converse. Probeert natuurlijk bij ons in een. Een goed voetje te halen.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.
2: Dit is

Pony van Ginuwine, geproduceerd overigens door Timbaland. En dat hoor je wel, dat er een sausje overheen is gegooid, wat het extra lekker een beetje zwoel maakt eigenlijk, zo'n liedje op een maandagmorgen. Maar we horen niks meer van de man. Waar die is gebleven, ik heb geen idee. Dus blijft het hierbij en kunnen we verder met The Real Thing.

0: En dat je dat weet. Het is maandag, het is 10 uur geweest. Dus tot 1 uur is dit Brabants Band. You to me are everything. En dat je dat goed in je oor knapt. Het was the real thing. 50 jaar geleden was het een hit. 50 jaar geleden. Nou, we hebben dat feestje al gevierd op de radio zo'n beetje. Met de top 1976. Maar er gaat er veel meer gebeuren. En daar komen deze teen nog bij je op terug. Want je wordt verwend. Het is op de kop af zo'n beetje 10:30. Nick de Vries, goedemorgen. Wat zit er in je bulletin zo meteen?
1: Het gaat onder andere over een grote brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon. En Nederland is wereldkampioen puzzelen.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag. Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: Ik wil nog een klein dingetje met je bespreken, want ik zie op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom bij Breda-West is een ongeluk gebeurd zojuist en daarom zijn de twee rijstroken afgesloten.
4: Omroep Brabant.
3: We kijken maar even naar het weer voor vandaag. Het is een zonnige dag, droge zonnige dag, bij een temperatuur die een graad of 19 graden inhoudt. En er staat een matig windje. Tijd voor nieuws, Nick de Vries.
5: Een lood van een paddenstoelenkwekerij in Overloon staat in brand. Medewerkers ontdekten die brand. Je hoort verslaggever Noël van Hooft.
6: Het rook raar en toen ze gingen kijken zagen ze dat in een ander gedeelte van de loods het aan het branden was. Die brand zou ontstaan zijn bij de elektra aan het dak. De eigenaar van de kwekerij die heeft rook ingeademd. Er kwam roet uit zijn neus en hij wordt op dit moment nagekeken in de ambulance.
5: De brand woedt in een van de twee loodsen op het terrein aan de Merseloseweg. In de andere loods zit ook een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Meerdere mensen hebben gisteravond de brandweer gebeld omdat ze een grote vlam zagen bij Shell Moerdijk. Bij de raffinaderij moesten ze door een storing afwakkelen en dat veroorzaakte de grote vlam die soms ook te horen is. Volgens de veiligheidsregio is het niet gevaarlijk voor de gezondheid. Die vlam die is nog tot het einde van de middag te zien en mogelijk dus ook te horen. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is in de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Ook zijn meisjes voor het eerst minder tolerant. Ongeveer de helft kijkt positief naar homoseksualiteit. Onder jongens is de acceptatie gedaald naar 22%. Je hoort een onderzoeker.
7: Eigenlijk zie je dat ook in alle groepen. Dus bij jongeren op het VWO, jongeren op het VMBO, jongeren met en zonder een migratieachtergrond.
5: Ja, volgens de onderzoekers is het belangrijk dat er zowel op school als thuis meer over het onderwerp gesproken wordt. Nederland is wereldkampioen puzzelen geworden. Te danken aan Maartje uit Delft. Zij wist op het WK in Spanje het snelste een puzzel van 500 stukjes te maken.
8: 3, 2, 1, and done! 2758 voor Maarten van der Meer from the Netherlands.
5: Ja, zij maakte dus een puzzel van 500 stukjes in ruim 27 minuten tijd. Dat is volgens mij echt heel erg snel. Ja, ze wint er in ieder geval het WK mee. Ze was,
3: ik doe er 6 dagen over.
5: Ja, nou daarom. En dan leg je het weer eens een keer aan de kant. Ja, dan denk je, nou, bekijk er een paar dagen naar. Ja, dit was dus echt een enorme hal vol met mensen die dat allemaal snel konden. Ze was 1,5 minuut sneller dan de nummers 2 en 3. Die kwamen uit Duitsland.
3: Ja. Zeg, wat mij toch een beetje bezighoudt, is, ik hoorde vanmorgen ook het heel verhaal dat die jongen niet meer willen tongen. Daar hebben ze geen zin in. Vinden ze vies en zo. Maar ze seksen zich helemaal suf. Heel, dat snap ik dan. Dat is ook vies dan. Maar goed, okay, dat doen ze dus wel. Hè. Stoppen hem overal in. En homoseksualiteit is ook weer een ding. Daar vinden ze ook weer wat van. En ja, ze hebben geen zin om te gaan werken. Ze willen, wat is er aan de hand, joh?
5: Ja, je kijkt mij weer aan alsof ik daar...
3: Ja, de antwoord. Ik misschien heb je antwoord. Ja, jij hebt contact met de meest slimme mensen op deze wereld.
5: Nee, maar het valt mij ook wel op, inderdaad. Ik vind het echt wel op zich echt schokkende cijfers.
3: Ja, dat vind ik ook
5: gewoon
3: bizar, joh. Het is bizar, hoe kan het? Wat is er gebeurd? Ja, oké. Okay. Nou goed, als je een antwoord hebt, ga je antwoord zoeken?
5: Dat zal ik gaan doen.
3: Oké. Dat ChatGPT geloof ik ook niet meer. Dankjewel, Nick. Zo meteen eens even kijken wat het koffertje van Mol zit. Daar komt vast wel weer iets bijzonders uit waarvan je denkt van, nou, dat vind ik een aanstekelijk liedje. En dat is het in dit geval.

0: Nou, dat wil ik best wel zeggen waar ik heen ga. Voorlopig blijf ik even hier, maar straks dan ben ik op pad. En ik wil je best wel zeggen waar ik daarheen ga, maar ja, dan moet ik even goed over nadenken waar ik dan heen ga. En mijn heesters was dit. En toen zat ik even te kijken. Jullie verwachten van mij dat ik over de artiesten informatie heb. Dus ik denk van, wat kan ik nou vertellen over Emma Heesters? Dat zij werd bekeken op Instagram met een jurkje aan. Dat lijkt me op zich niet zo opvallend, maar gewoon met een jurkje aan. 50.000 mensen kijken daarnaar. Oké. En toen dacht ik, nou, goed, dat is informatie, daar kunnen we niks mee. Kijk even verder. En toen kwam ik bij relevante informatie. Dat ze het huis wat ze aanvankelijk had gekocht met haar Wesley hoed is in de verkoop gegaan, omdat het uit is met Wesley hoed. Nou, dat is informatie. Vond je het boeiend? Ik niet.
1: Het koffertje van Mol.
0: Maar het kan wel leuker worden als we het koffertje van Mol open doen en dat ik er wat moois uit kan halen. Het is een, wat ik al eerder zei, aanstekelijk liedje. Het heet I'm on Fire, is van Bruce Springsteen. Het liedje zit een beetje in de sfeer, en dat hebben ze ook zo bewust bedacht. Het zit een beetje in de sfeer van Johnny Cash. Het ritme van Johnny Cash heeft het te pakken, maar je kent dat liedje vast en zeker. Ik ga het zo meteen nog een keer voor je draaien, dan komt het wat weer opborrelen. Aanvankelijk waren het de drummer en de pianist die het liedje hebben gemaakt, en die hebben het al eerder gespeeld, die voelden het al uit. En later werd het dus voor de complete band van Bruce Springsteen werd het een hele grote hit. Tot 2001. En toen weten we, de Twin Towers die werden aangevallen, en toen werd het liedje niet meer gedraaid op de sowieso Amerikaanse radio, omdat het heet I'm on Fire. Ja, en dat zegt voldoende. Alles staat in vuur en vlam. Dus die Amerikanen die hebben toch wat liedjes geboycott, waarmee een associatie gelegd zou kunnen worden met de ramp met de Twin Towers. Maar vandaag, uit het koffertje van Mol, I'm on Fire.

River of Dreams van Billy Joel. Het plaatje heeft een hoes. En die hoes, dat was een schilderij van zijn ex-vrouw. Een toenmalige vrouw. En hij was er heel trots op, dus hij gebruikte dat als hoes. Dan was er een blad, de Rolling Stone. Dat is toch een gerenommeerd blad. Toonaangevend blad. Die plaatsen het als de 50 slechtste albumhoezen aller tijden. En daar was hij niet blij mee, Billy Joel, kan ik je vertellen. En wij waren wel blij met dat liedje. Want dat liedje was buitengewoon succesvol. The River of Dreams. En dan nu een liedje van Douwe Bob, net uitgebracht. Had het al eerder gemaakt, maar het lag op de plank. I can st-

0: note to self.
1: Er is één man in de wereld die mij keer op keer weet te bevredigen. Douwe Bob voor de prachtige liedjes. Note to self, zo heet het liedje. Het is een tijd geleden uitgebracht. En hij had het niet op plaat gezet. Hij had het wel een keer gespeeld bij Eva Jinek in het programma. En daar kreeg hij heel veel reacties op. En toen heeft hij toch maar uiteindelijk op plaat gezet, uitgebracht nu dus. En toen zei hij ook nog over de country, want hij gaat steeds dieper de country in. En toen zei hij, als ik rijk wil worden, moet ik stoppen met country. Maar ik vind muziek maken net wat belangrijker. Ach, dan zorgt het universum wel voor je. Dancing in the Street, Martha Reeves en de Vandellas, tot aan het nieuws.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
11: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker €57 miljoen en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS-journaal.
14: Hartelijk dank. Met zometeen weer tijd voor de ultieme Bonte 50. Als je er straks naar Jordi hebt geluisterd. Jordi en Jasper, heb je al de twee fragmentjes kunnen beluisteren? In ieder geval kan ik je zeggen dat U2 deze week centraal staat.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
18: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
17: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
18: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
17: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
18: Oké, ga ik op letten.
17: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
18: Doe ik.
17: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
16: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
19: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
23: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
24: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportion.nl.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Brabants Bond en Bermol.

0: Het is een lekker ding, het liedje. Voordat er weer alle boze appjes binnenkomen. Het is een lekker plaatje. Eén pad, afkomstig van Shocking Blue, de band van Robbie van Leeuwen. En ja, Robbie zou toch wel zeggen, we hebben gekozen voor Mariska Veres. Omdat zij een prachtige stem heeft, maar ook omdat ze er goed uitzag. En we moesten onszelf ook verkopen.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: En Ed van Ceters in ieder geval alvast genoegdoening gegeven, want hij vindt het plaatje hartstikke leuk. En ik zie het terug, als ik het dossier van Ed even bekijk, dat hij redelijk kritisch kan zijn over platen. Eentje terug zie ik daar staan, kutplaat. Dus hij is kritisch, Ed. Maar met deze heb ik je plezier gedaan, dat is goed om te weten. Goedemorgen, uur 2 van het programma Brabants Bond, met zometeen de ultieme Bond de 50, twee liedjes van U2.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.
0: Welke dat zijn, we zetten ze zo meteen na deze van Kenny B voor je op rij. Het lijkt alsof het een crimineel is, hè? Kenny B hebben we hier in de uitzending. Kenny B en Parijs, de grootste hit tot op heden van hem.

0: Het is Kenny B, Kenny B, Kenny B uit Tilburg. Oorsprong uit Suriname. En je kunt heel lang met hem kletsen over de politiek. Dan raken we niet uitgepraat. Ik praat wel eens met hem en dan over de politiek. En dan hebben we daar toch wel onze eigen gedachten over. En we zitten vaak toch ook wel op één lijn. Dat is wel heel goed eigenlijk.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: En dat is niet de lijn van het huidige kabinet, kan ik je vertellen. Maar dat heb je zelf ook al in de gaten. Want de lijn is een beetje afwijkend, hè. Ze zijn de rechte lijn zijn ze een beetje kwijt. Ze dwalen een beetje af. Het gaat van links naar rechts. En ze weten niet of ze van links naar rechts gaan. Misschien moeten ze als informateur toch nog maar eens even Rob Kemps raadplegen van links naar rechts. En misschien dat hij dan eenduidigheid kan geven over het probleem. Ik heb je verteld dat we de twee hebben uitgezocht van U2.
1: De ultieme Bonte 50.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Welke is het vandaag dan voor jou? Is het With or Without You of is het New Year's Day? Nou kun je zeggen van ja, ik hou van U2, maar dit zijn allebei niet mijn liedjes. Maar het is toch belangrijk dat je keuze maakt. Want het gaat voor de ultieme Bonte 50. Het is een hele bijzondere lijst met 50 bijzondere fraaie liedjes daarin. En bijzondere bands, dito. En daar hoort U2 toch ook wel bij. En dan heb je vandaag de keuze uit With or Without You. Iedere dag een keuze, iedere dag 2 liedjes. Tot en met donderdag. En dan vrijdag hebben we 4 liedjes. En dan kiezen we het allerbeste liedje. Welke is het voor jou vandaag? 06-573-28203. 06-573-28203. En de vraag is, hoor ik wat van je?

0: over de machteloosheid dat je iemand kwijt bent en dat je die niet meer kunt vastpakken, niet meer kunt grijpen. Daar gaat het je over. Het gaat, in principe was de aanleiding was een vriend van de gitarist. Die had een zoon en die zoon was een avondje wezen stappen en is niet meer teruggekomen. Hij was dus blijkbaar overleden. En dat was een heel triest verhaal, maar je kunt het heel, heel breed doortrekken over die machteloosheid. Uncharted eigenlijk, hè. Dat is het vrij vertaald over het feit dat je iemand zomaar kunt kwijtraken waarvan je hield, waarvan je nog steeds houdt, maar die is er niet meer voor jou. En dat is een beetje gek eigenlijk, en daar komt het liedje op neer. Het is een prachtig plaatje, vind ik, Kensington. Het is tijd geworden zo'n beetje voor het nieuwsoverzicht. Het is bijna 11:30. Niek, wat zijn zo meteen de hoofdonderwerpen?
1: Onder andere gaat het over een grote brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon. En de Engelse voetbalclub Oxford United is door het stof gegaan. Je hoort zo waarom.
2: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Je kunt overal op je gemakje doorrijden. Er zijn geen files. Een beetje voorzichtig zijn, maar er zijn geen files. Dat is goed om te weten, toch?
5: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag een droge dag. Het is een zonnige dag. Het is een dag met een matig windje, kracht 2 en 3 zo ongeveer. En de temperatuur kan oplopen tot 19 graden. Het is tijd voor het nieuws, gebracht door Niek de Vries.
1: Een lood van een paddenstoelenkwekerij in Overloon staat in brand. Medewerkers ontdekten de brand nadat ze een rare lucht hadden geroken. De brand zou ontstaan zijn bij de elektra aan het dak. Jot verslaggever Noël van Hoofd.
6: Omdat de brand in het dak zit, noemt de brandweer het een lastige brand. Daarnaast kunnen ze er ook heel moeilijk bij, omdat het pand op instorten staat. Eerder trok de rook nog over een vakantiepark. Daar hebben ze het advies gekregen om ramen en deuren te sluiten. En op dat park zit ook een sportgelegenheid. Nou, daar was een school op dat moment aan het sporten en die zijn naar huis gestuurd.
1: In het dak van de loods zit asbest. De brandweer onderzoekt nu of het zich verspreid heeft. De arbeidsmigranten die in de andere loods wonen kunnen dus niet zomaar terug en ook de bewoners van 2 bungalows op het terrein kunnen niet terug. Bij bouwloodsen van carnavalsverenigingen in Best is vannacht ingebroken. De dieven zijn er vandoor gegaan met in ieder geval kabels, haspels en audioapparatuur. Op het terrein aan de Eindhovense weg Zuid bouwen 10 verenigingen aan hun praalwagens. De verenigingen komen vanavond bij elkaar om de gevolgen van de inbraak te bespreken. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. In eerste instantie was het niet de omroep zelf die het woord gebruikte, zegt deze redacteur van Pointer.
7: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken. En ook steeds vaker als complot, in de complotvariant.
1: De omvolgingstheorie is een rechtsextremistische complottheorie, stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De Engelse voetbalclub Oxford United is door het stof gegaan nadat ze een nieuwe kledinglijn hadden uitgebracht. En het ging om shirts met op de achterkant de tekst United 93... als verwijzing naar het oprichtingsjaar 1893 van Oxford United. Maar ja, die club realiseerde zich niet dat United 93 het vluchtnummer was van een van de vliegtuigen die werd gekaapt bij de aanslagen op 9/11... De club die zegt dat de kleding nooit in de verkoop had mogen komen en heeft de collectie ook per direct uit de handel genomen.
0: Ja, er is toevallig iemand die heeft net wat over het hoofd gezien.
1: Zo is dat. Ja,
0: het is
1: dat
0: wel een menselijk dingetje, toch?
1: Ja, het is een menselijk dingetje, maar ja, het is wel pijnlijk. Ja,
0: het is
1: in dit geval is gewoon heel pijnlijk.
0: Ja,
1: maar daarom denk ik dat ze wel het juiste doen door het in ieder geval uit de handel te nemen.
0: Ja. Niek, dankjewel.
1: Yes.
0: Fijne dag. Zometeen nog eens een keer luisteren naar die 2 fragmentjes van YouTube. En dan, als je nog geen beslissing hebt genomen, is het wel belangrijk dat je beslissing neemt en dat je mee dat laat weten. Dat vind ik wel belangrijk. Het gaat om 2 liedjes van YouTube. YouTube staat deze week centraal voor de Ultieme Bonte 50. In dit geval With or Without You. Nee, ik bedoel te zeggen dat ja, het gaat toch wel door zonder jou ook of met jou. Maar nee, dit is de titel van YouTube, een grote hit geweest. En die andere New Year's Day met die vette gitaar solo die erin zit van die Edge is ook beschikbaar. 1 of 2. Ik wil het graag van je weten.

0: Zou moet de schrijver zich gevoeld hebben op een veerboot die nogal behoorlijk op en neer deinde. Hij had het idee dat mensen een beetje rondliepen op dat schip, op die veerboot, alsof ze een soort Egyptische dans deden. Walk like an Egyptian. En daar komt het vandaan, de Bangles, hoor je. Nog één keer luisteren dan, voor de laatste keer.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme bonte 50.
1: U2 staat deze hele week centraal. Ik hoop dan ook wel dat het jouw band is. Ja, en als het niet je band is, dan hoop ik dat je professioneel kunt luisteren en dat je kunt zeggen, oké, het is niet mijn band, het is niet mijn muziek, maar dit vind ik wel goed gedaan. Dat vind ik goed op elkaar gezet. Het is 1 of het is 2. Dat wil ik graag van je weten. Via 06-573-28203. 06-573-28203. En ik ben tot 1 uur te bereiken, sowieso, op dat nummer. Daarna dan neemt Koen het over in dit geval. Maar voor nu even en bepalend voor de winnaar van vandaag, welke van deze twee voor U2.
2: Omroep Brabant presenteert
0: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
0: is deze week de Omroep Brabant tip.

0: Dat lekkere, fijne, rauwe stemgeluid van Amanzi, zo heet ze. Ze komt uit Brighton, ze is opgevoed in Zuid-Afrika. En ja, we dachten, dit keer laten we nu eens even wat gewicht in de strijd gooien.
1: De ultieme Bonte 50.
0: En behoorlijk wat gewicht in de strijd gegooid. Wat in de hoogte tekort komt, wordt gecompenseerd. En dan, welke is het nou vandaag geworden met de meeste stemmen? Ultieme winnaar is deze New Year's Day van YouTube. Ik zou haast zeggen, gelukkig nieuwjaar.

Er zit iets, als je goed luistert, er zit wat folkies in. En dat vind ik mooi. Ik zat even naar de lucht te kijken hier buiten bij Omroep Brabant boven Zonnebreugel. En dan deze plaat erbij. Daar word je heel rustig van. Ik word er wel blij van ook. Renegades heet het liedje. Het is van Ex-Ambassadors. En je had wat mij betreft, ja, het is afgelopen liedje, je had hem een klein beetje harder mogen zetten hoor. Geen enkel probleem. Nee, dat had ik helemaal niet erg gevonden. Nee, als je maar voorzichtig bent met je oortjes.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Hey, Remon!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
10: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
11: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabantdeur. Kijk op brabantdeur.nl.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
11: Brabantdeur. Hörmann kwaliteit, persoonlijk advies en vakkundig geplaatst.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Zometeen ga ik het hebben over vliegtuigen die toch gemiddeld al... ik denk dat ze al 70 jaar oud zijn, 60 jaar oud zijn misschien wel. Het zijn Harvards. Er komt een bijzonder Harvard-dag aan. Die wordt gehouden op vliegbasis Schilderijen. En daar zou je naartoe kunnen. Maar ze hebben ook een heel leuk welkomstpakket hebben ze samengesteld. Dat pakket, dat zou een mooi cadeautje voor jou kunnen zijn. Als je tenminste, ja, je raadt het al, blijf luisteren.
16: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
22: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
23: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Brabants Bond en Bermol.

0: Lionel Richie heeft altijd de goede bestemming. Ik denk dat hij wel is aangekomen. Het heet My Destiny.
1: Brabants Bond met Hubert Mol.
0: Ik heb het daar even nagezocht. Die Harvard, dat vliegtuig, dat is een prachtig vliegtuig. Ach, ik ben er zo jaloers op dat ik er niet in mag vliegen. Maar het is een prachtige kist. Hij bestaat 80 jaar. Het is een opleidingsvliegtuig. En er komt dus een speciale dag. En nou goed, dat is een speciale vliegdag. Komt er aan, noem het zo maar even. Met dat type vliegtuig op vliegbasis rijden. En om daar wat extra aandacht voor te vragen, het is toch een feestje wat wordt gevierd, hebben ze een leuk pakket samengesteld. Dat zou een mooi cadeautje voor jou kunnen zijn. Er zit een muts in met een embleem erop. Er zit een badge in. Er zit meer zelfs. Er zitten sokken in, van die hele bijzondere sokken. Niet zomaar sokken die ik aan heb, gewoon ordinaire sokken. Nee, er zitten leuke sokken in die met de vliegerij van doen hebben natuurlijk. En er zitten veel meer in. Dat kan voor jou zijn als je zo meteen luistert. Ga er zo dadelijk over bellen en we gaan erover praten. Dat is ook heel erg leuk.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol.
2: Dit is Brabant.

0: Het is een hele slanke dame. Ze ziet er prachtig uit op het podium. Je denkt echt, hè, toen destijds, bij het leven en welzijn van Prince, dan zie je Sheila E. op het podium komen en dan denk je, wie komt daar aan? Wat is dat voor iemand? Wie is dat? Is dat zijn manager? Is dat een CEO? Wie is dat? En dan blijkt dat Sheila E. te zijn die achter de percussie staat. En dit was nog een keer The Glamorous Life. De 80ste verjaardag van de Havertvliegtuigen in een Nederlandse dienst, dat wordt gevierd komende zaterdag op 3 oktober. En dat wordt heel groot gevierd op vliegbasis Gilsrijen. Ze pakken flink uit. Ik heb Debbie Landsaat aan de telefoon. Zij is van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht, zo heet dat voluit. Debbie, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag, Hubert.
0: Even voor de duidelijkheid, want het is op vliegbasis Gilsrijen. Maar het zijn hele oude vliegtuigen. Vliegen die daar nog gewoon dagelijks rond dan?
1: Nou, dagelijks, dat is overdreven. En ik hoorde je zeggen, aanstaande zaterdag met 3 oktober is nog een weekje verder.
0: Ja, is 2 weken, hè? Ja, 2 weken.
1: Ja. Wij hebben wel een aantal historische vliegtuigen die we heel graag vliegend houden met de stichting. En er wordt ook hard aan gewerkt door 250 vrijwilligers om dat op welke manier dan ook voor elkaar te krijgen. En op dit moment zijn er nog een aantal van onze Harvards in onderhoud. Maar de bedoeling is, als het weer meewerkt in ieder geval, dat 1 à 2 van onze Harvards de luchtruim kunnen kiezen. Samen met nog een aantal andere Harvards uit Duitsland en België.
0: Ja. Kun je mij zeggen waarom dat toestel nou dat vliegtuig nou zo bijzonder is? Want het is een lesvliegtuig geweest en het staat er steeds, 80 jaar oud. Maar wat maakt het nou zo spectaculair om het te zien?
1: Ja, het is gewoon, het sluit alleen in geval, hè. Als zo'n kist opstart en hè, het is gewoon mooi. Hoe omschrijf je iets wat gewoon mooi is? Er zijn zoveel liefhebbers voor. We hebben een gele uitvoering en we hebben een camouflage uitvoering. En er is meer zo'n blanke uitvoering, zal ik het dan maar noemen. En we hebben zelf ook een blauwe uitvoering staan, waar je mensen wel in mogen gaan zitten en selfies mogen maken. Dus we hebben echt ook heel veel verschillende uitvoeringen. Dat is er ook zo mooi aan. Okay. En er zijn er ook bij die op het oude nest terugkomen, die ooit op Gilsrijen zijn geweest en verdwenen zijn, maar nu toch terugkeren voor deze dag.
0: En hoeveel staan er dan? Hoeveel heb je er bij elkaar gesprokkeld?
1: Er zijn nog steeds ontwikkelingen, maar we gaan richting de 10 stuks.
0: Oké. Okay. Dus, maar wat zegt die ontwikkelingen dan? Wil dat zeggen dat er nog bijkomen of dat er afgaan?
1: Ja, dat kan beide. Je weet het nooit in de historische luchtvaart natuurlijk, hè. Ik bedoel, als iemand zich aanmeldt om te komen en hij start toch dus de kist en het is niet veilig om te vertrekken om wat voor manier dan ook, dan ben je met handen gebonden natuurlijk.
0: Ja, maar dat is net als met een auto, hè. Mijn auto die wil ook misschien niet doen en die doet het ook. Dus dat weet je niet.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou is het een bijzondere dag. Wat gaat er die dag dan gebeuren? Want ze gaan vliegen of kan ik ze bekijken? Want je had het net al over dat ik erin kan zitten, bij eentje in ieder geval. Dus hoe ziet zo'n dag er dan uit?
1: Nou, het is het is een soort festivalterrein. Het is op de vliegbasis Gilsrijen, bij het gedeelte waar onze vereniging zit, onze stichting zit. Daar is een foto-expositie te zien. We roepen ook iedereen op die nog leuk beeldmateriaal heeft. En bijzondere verhalen, trouwfoto's die er gemaakt zijn, noem maar op. Er hoeven echt geen de mooie, perfecte fotograaffoto's te zijn. Daar mogen ook de mislukte beelden zijn van vroeger met het kleine toestelletje. Daar gaan we een expositie van inrichten. Dus iedereen mag daar dingen voor aanleveren. Er komt ook een gast. Spreker die alles aan elkaar zou praten, die interviews zou doen met de vliegers, met de technici. Er komen infostands, je kan merchandise kopen. En ja, als het weer mee gaat werken, ja, dan hopen we uiteraard dat er een paar gaan vliegen.
0: En dat weet je natuurlijk nooit met het weer. Hè? Maar de vraag is natuurlijk altijd bij de liefhebber, kan niet mee?
1: Nou, dat zal 3 oktober niet lukken. Maar wij hebben altijd wel, als je flying partner bent, dat is eigenlijk zeg maar, dat zijn onze donateurs. Die hebben 1 keer per jaar de mogelijkheid om zich in te schrijven om mee te kunnen vliegen. Dan moeten we wel heel eerlijk bekennen dat afgelopen jaar er niet van gekomen is door safety issues. Maar zodra onze kisten weer vliegwaardig zijn, dan is daar altijd een speciale dag voor waar ze voor zich kunnen inschrijven. hebben en de mogelijkheid hebben om mee te vliegen, ja. Maar 3 oktober gaat dat niet lukken.
0: En nou zijn ze 80 jaar oud, hè? Dat hebben we net geconcludeerd. Ja. Hoe lang gaan ze nog mee, denk je?
1: Nou, als we in ieder geval genoeg flying partners behouden en genoeg vrijwilligers om eraan te sleutelen, dan gaan we gewoon nog 80 jaar door. Okay. Hè? En het moet natuurlijk allemaal gegund zijn om... om het te kunnen blijven doen. Hè? Dat we de ruimtes blijven, mogen blijven gebruiken en genoeg mensen hebben om het allemaal in orde te houden.
0: Ja. Nou kunnen mensen informatie vinden, want het is heel veel wat je nu vertelt. Mensen, jullie hebben een site, www.kluhv.nl. Dat staat voor Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht.nl. Dus www.kluhv.nl, daar vinden ze alle informatie. Ook wat je net zei over die foto's, als mensen foto's hebben. En er zijn heel veel open dagen geweest op Gelsrijden toen het nog mocht, toen het nog kon. Dus wellicht, maar het hoeft niet per se op Gelsrijden te zijn, toch? Als het maar mooie foto's zijn. Dus
1: het gaat om de Harvard. Ja, het gaat om de Harvard op zich,
0: Dus daar kunnen mensen contact met jullie opnemen. Jullie hebben een mooi pakket samengesteld. En dat is een mooie tegemoetkoming om een beetje het feest te vieren. Een luisteraar krijgt dat pakket via 06-573-28203. 06-573-28203. En dat wordt een pakket met, daar zit een muts in, er zitten sokken in, er zitten petjes in, er zitten kleine goodies in. En er is een muts, daar staat die ook op, hè? Die Harvard staat erop, hè?
1: En die sokken... Het is een Harvard pakket. Het is een volledig Harvard pakket. Okay. Overal staat, hangt de Harvard aan.
0: Dat is echt dus voor de liefhebber. 06-573-28203. Zeg Debbie, ik wens jou en alle genoten daar heel veel plezier. En dat het een hele mooie, prachtige dag, zonnige dag mag worden. Dat er veel mag worden gevlogen. En feesten. Is
1: ja, zeker. Er is altijd iets lekkers te verkrijgen. Okay. En, er zijn ook nog tickets te verkrijgen. Okay, dus mensen zijn hartstikke welkom.
0: Okay. Debbie, dankjewel. Veel plezier daar bij jullie.
1: Graag gedaan.
0: Tot ziens.
1: Dankjewel. Dag. Houdoe.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: dus.
1: Het zingt lekker mee. Hij is 80 jaar geworden trouwens, Benny Jolink. Dat was ik onlangs. De boer is er altijd troef. Het was even normaal. En we zetten de joker in. Stef, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je kunt ook echt alles, hè.
2: Je kunt echt alles, hè. Nou, ik kan veel, maar niet alles.
1: Ja, maar wel heel veel. Je bent al verder gekomen dan ik aan ben je.
2: Tussen de 20 en de 30, hè? Ja,
1: wat voor
2: nou, op.
1: Ik ben deze week jarig.
2: Ben jij deze week jarig?
1: Ja, oh, Stefke toch.
2: En hoeveel kaarsjes moet je uitgaan?
1: Ach, dat ga ik niet zeggen. Het is te veel.
2: Daar heb ik geen lucht meer voor op die leeftijd.
1: Nee, joh, ik zit gewoon aan de zuurstof. Hou op zich. Stef, wat zit er in het nieuws?
2: Nou, een grote brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon. En een straatartiest in Londen, die wist niet wat hem overkwam.
3: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikken specialist. Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt. De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
1: Even kijken naar het verkeer, hoe staat het ervoor? Nou, volgens mij kun je op redelijke wijze doorrijden. Even kijken of dat er nou gekke opstoppingen zijn, dat ik dingen zie staan. Ja, en ik neem deze toch even mee. Het is 4 kilometer, maar wel 10 minuten. A29, dat is Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel, daar dus 4 kilometer.
5: Omroep Brabant.
1: Hoe zit het met het weer vandaag? Gaat het 19, zonnetje schijnt. Staat een matig windje. Daar kunnen we het mee doen, toch?
2: Dat vind ik ook.
1: Ja, ziet er goed uit. Straks weer plaza en dan weet je precies. Tijd voor nieuws. Stef.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
2: Een loods van een paddenstoelenkwekerij in Overloon staat in brand. Medewerkers die ontdekten de brand nadat ze een rare lucht roken. De brand zou ontstaan zijn bij de elektra aan het dak. Je hoort een bewoner van het erf ernaast.
6: Ik zag vanmorgen een grote rookwolk. En toen denk ik, wat is hier nu aan de hand? En toen bleek dat het de hele loods in de fik stond. Ik schrok nogal, ja. Want ja, het is heel heftig, hè?
2: In het dak van de loods zit asbest en de brandweer onderzoekt nu of het zich verspreid heeft. De arbeidsmigranten die in de andere loods wonen, die kunnen dus niet zomaar terug. En ook de bewoners van 2 bungalows op het terrein kunnen niet terug. Bij een garage in Ravenstein is gisteravond een Amerikaanse pick-up door brand verwoest. Het vuur sloeg over naar een tweede auto, die raakte beschadigd. Volgens de eigenaar is de brand aangestoken. Dat is volgens hem te zien op beelden van beveiligingscamera's. Begin augustus was het ook al raak bij deze garage en die is gespecialiseerd in Amerikaanse auto's. In Berlijn komt de partijtop van de CDU bijeen. De partij van bondskanselier Merz die leidde gisteren een historische nederlaag bij deelstaatverkiezingen. Volgens NOS-correspondent Gimbal Duk wordt in ieder geval besproken hoe de opmars van de AfD kan worden gestopt.
7: Daarop lijkt de partij ook geen antwoord te hebben. De zogeheten brandmauer, het helemaal afsluiten van die partij, op geen enkele manier mee samenwerken. Ja, dat heeft de partij niet klein gekregen. Ook het overnemen van standpunten en ook het asielthema echt op de voorgrond zetten, ook niet. En daarnaast natuurlijk ook hoe kunnen we de eenheid in de coalitie behouden.
2: De CDU haalde in Mecklenburg voor Pommeren de kiesdrempel niet. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de partij bij een deelstaatverkiezing geen zetel heeft behaald. En een straatartiest in Londen, ja, die wist even niet wat hem overkwam. Want de man die zong midden in het centrum een nummer van Coldplay, toen ineens Chris Martin, de zanger van de band, naast hem stond en mee begon te zingen.

0: dream. Oh my god, where is going? Ah.
1: Ja, die straatartiest die noemt het een moment om nooit te vergeten.
2: Ja, maar dat snap ik. Dat is toch... Ik zag dat ook een keer bij Teddy Swims.
1: Ja, ook.
2: Die doet het ook regelmatig, maar die deed dat ook. En ze zat ook een keer bij met de Pet Shop Boys, een van de Pet Shop Boys.
1: Die en Ron Stewart heeft ook ooit een keer aangesloten bij een straatmuzikant.
2: Het is natuurlijk wel heel stoer dat je er staat en dat je denkt van, potverdikke, die doet het wel heel goed. Blijkt het Chris Martin zelf te zijn. Dat is wel heel stoer.
1: Ja, dat is fantastisch.
2: Heel erg leuk. Hey Stef, was dit de eerste keer dat je het niet las?
1: Een van de eerste keren, ja.
2: Ja. Ja, nee, dat kan niet. Het is of de eerste keer of je hebt er een keer meer gedaan.
1: Ja, één keer meer, maar dat is natuurlijk om mee te kijken. Hè? Een beetje te kijken,
2: maar dan niet zelf gelezen? Of
1: nee, dan niet. Ja, één keer, maar dat is niet te benoemen, zeg maar.
2: Ja, ik vind dat je het wel goed doet.
1: Nou, dank u zeer.
2: Ja, ik denk dat je goed. Ik denk dat je gewoon blijven kunt.
1: Ja, we gaan ons best doen, hè?
2: Ja, nee, Anneke zit daar, dus ik loop... Die zat een wortel te eten, joh.
1: Een wortel?
2: We zaten een wortel te eten.
1: Dat is wel gezond.
2: Ja, oké. Okay, dus,
1: waar heb jij bij dan? Is beter dan...
2: Ja, ik heb nog niks. Ga zo meteen soep eten met ballen, hoop ik. Dus ik ben benieuwd wat eruit komt.
1: Ja, is toch een wortel beter, ja.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Stef, over nu weer, hè. Joep. Tot zo, hoi, hoi. Dan ben ik met zometeen uitgebreide weersverwachting van Weerplaza. En ik heb nog wat leuke liedjes te gaan uit dat blauwe koffertje van Mol dat altijd gevuld is.

0: klein gedeelte van het oeuvre van Elton John te pakken met deze Cold Heart van Elton John en Dua Lipa. Alfred Soek van Weerplaza, goedemiddag.
1: Hai, goedemiddag.
0: Nou, we gaan toch nog volgens mij, maar dat kun je beter beamen dan ik. Gaan we toch nog een leuk weekje tegemoet zien?
1: Jawel hoor, ja, dat denk ik wel. Er zit één lage drukgebied op de weerkaart die er onze kant op komt. En die bepaalt vooral het weerbeeld in de nacht van woensdag op donderdag. Dan valt er nog wat regen. Verder is het eigenlijk droog met bij tijden flinke zonnige momenten. Nou, dat hebben we nu bijvoorbeeld ook te pakken. Op de meeste plekken schijnt die zon best goed. Afgewisseld met stapelwolken. Blijft de rest van de middag zo. Het is nu een graad of 18 en 19 al op sommige plaatsen. En daar komt nog een graadje bij. Briesje uit westen of noordwestelijke richting. Nee, gewoon een prima dag om erop uit te trekken. Vanavond wordt het wel wat sneller fris. De wind die valt weg en vannacht dan raakt het bewolkt. En morgen ben ik bang dat we toch een groot deel van de dag tegen een wat grijze wolkenlucht aankijken. Hardnekkige bewolking die pas in de loop van de middag wat gaten gaat vertonen, zodat nog wel af en toe de zon doorbreekt. Vergelijkbare temperatuur. Dus ja, wat dat betreft een beetje twee dezelfde dagen. Alleen qua zonneschijn valt het morgen dus wat tegen. En dan in de nacht van woensdag op donderdag, dan valt er dus wat regen. Donderdag even een stevige wind, maar ook de dagen daarna kunnen we toch vooral over vriendelijk weer spreken. Misschien dat we zelfs in het weekeinde temperaturen gaan pakken die ruim boven de 20 graden zitten. Ja, dan mag je het na zomer met een hoofdletter noemen.
0: Oké. Nou, lekker allemaal die temperaturen. Ik hoor jou niks zeggen over regen. Ik hoor je niks zeggen over externe omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat het allemaal misloopt. Dus het gaat lekker door.
1: Ja, ik denk het wel, ja. Ja.
0: Nou, mooi. Moet ik nog iets vragen aan je? Ben ik iets vergeten te vragen? Of was het een beetje simpel natuurlijk allemaal zo?
1: Nee, ja, wat ik zeg, er gebeurt niet zoveel.
0: Nee, het is een beetje saai voor jullie, hè?
1: Ja, nou ja, goed.
0: Geen tornado's, geen orkanen. Alfred. Ja, sorry.
1: Nee, nou ja, dan zoeken we het wel buiten de landsgrenzen. Okay, komt goed.
0: Oké. Alfred, dankjewel, hè.
1: Jo, alsjeblieft.
0: Dank je, tot de volgende dag. Hoi, doei.

En tot het eind van je gedraaid. Zo hoort dat. Ik moet even zeggen dat we hebben daar straks dat pakket uitgedeeld. Dat havenpakket, dat vliegtuigpakket, mutsen, sokken en bedjes en dat soort dingen allemaal. Joke Akkermans, van harte gefeliciteerd. We zorgen ervoor dat het jouw kant uitkomt. Alsjeblieft.

0: ren, lady, ren. Thomas zag daar, Paul de Munnik. Tijdens hun eerste huwelijk. Later zouden ze even uit elkaar gaan, omdat ze elkaar even bij waren. En zo kan het soms wel eens gaan in een goed huwelijk ook. Dat ze toch even elkaar uitgekeken waren, uitgeluisterd waren. En toch weer teruggekomen. En ze zijn sterker dan ooit teruggekomen. Zo gaat het in het leven. Maarten Kortleven, verbazingwekkend dat jij er bent. Wat is er gaande?
1: Het lampje moet aan, anders dan kan ik niet praten.
0: Je kunt ook wel roepen, Gotte, gewoon.
1: Hallo, ja, ik ben er!
0: Zeg maar, jij bent er, waar is Koen dan?
1: Ja, die is even, dacht je er niet. Van mij is hij er morgen wel weer, maar komt helemaal goed. Dus ik ben er en ja, ik val wel met mijn neus in de boter. Althans, ja, ik pak dan ook gelijk wel even de ruimte die ik heb.
0: Want?
1: Ik heb een fantastische 90s classic dadelijk. Koen duikt altijd even de 90s in.
0: Oh ja.
1: Oh, dat is een liedje, daar kijk ik nu al naar uit.
0: Ja, maar...

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De nieuwe Bet2GTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Bet2GTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Hey Remo!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
12: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
13: in Mil, Reuzel en Riethoven.
14: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
15: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
16: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Nou, dat is een toeval, hè. Die dame van de NOS die zegt... Het is zo lekker weer buiten, stapelwolken. Ik zit precies naar buiten te kijken op dat moment hier in de studio... en ik denk bij mezelf, wat een lekker weer. Nou, dat werd bevestigd door wat er werd gezegd. Het is gewoon een prima dag, wat dat betreft. En hier op de radio heel veel lekkere muziek... om jouw middag mee door te komen. Misschien heb je net de boterhammetjes achter de kiezen. Nou, lekker dan, kun je weer door. Mocht je nog aan het eten zijn, eet smakelijk. Ik ga heel veel lekkere liedjes draaien, zeg ik het al... Koentje is er even niet, maar ik pas op de winkel. Hard, all I wanna make do, of all I wanna do is make love to you. Ik struikel er bijna over. Die komt zo meteen als eerste, maar verder ook nog Nance Barkley en Olivia Rodrigo. Allemaal in aantocht.
19: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
25: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
26: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
27: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
28: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
27: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Wijn in de Middag. Maarten Kortlever.

0: CeeLo Green en Danger Mouse. Samen noemden ze zichzelf Gnarls Barkley. Hun hele grote, dikke hit. Uit de Zero's. Crazy.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: En het bestaat nog, hè. Ze bestaan nog, Gnarls Barkley. Begin dit jaar een nieuwe plaat uitgekomen nadat ze 18 jaar stil zijn geweest. 18 jaar niks van gehoord. En toen in één keer, poef, was daar een nieuw album. Ja, ik heb dat één keer geluisterd. Het was toch niet helemaal mijn

Nee, niet mijn kopje thee. Het oude werken is gewoon het beste. En daar hadden ze het eigenlijk wat mij betreft bij mogen laten. Bleek ook wel uit de recensies, want werd niet zo heel goed ontvangen. En dat voor wat betreft CeeLo Green. Welkom bij deze fonkelnieuwe wijnende middag in een fonkelnieuwe werkweek. Het is 1:15, het zonnetje schijnt. En zo kunnen we prima de week beginnen, denk ik dan. Ja, toch? Ik in ieder geval wel. Met heel veel lekkere liedjes. A Flock of Seagulls komt er straks ook nog aan. En nu eerst een dame. Ja, ik ben een beetje stiekem verliefd op haar. Ik heb het wel op de Taylor Swifts van deze wereld. En nog meer van die popprinsesjes. Nou, dit is de nieuwste. Olivia Rodrigo, haar laatste album is ook echt geweldig. En van dat album is dit Stupid Song.

geweldige, gigantische jaren 80 classic. A Flock of Seagulls and the more you live, the more you love. We gaan langzaam richting 1:30. Onze Stef is al binnen met het laatste nieuws. Maar eerst nog een drankje erbij. Met Bots en 7 dagen lang. Wat zullen we drinken?

0: Wat zullen we drinken 7 dagen lang? Ja, jij bent niet zo van drinken, geloof ik, hè?
1: Ik drink vrij weinig alcohol.
0: Ja, precies. Ja. Dus, maar dit kan ook over water gaan, hè? Of
1: ja, dat
0: cola,
1: drink ik genoeg. Ja.
0: Ja, precies, dat soort dingen. Hopla! Het is bijna 1:30 inmiddels en het is een beetje omgekeerd. Weer ineens Stef daar als nieuwslezer, maar die man die kan alles, dames en heren. Dus hij heeft alles bij
1: ik
0: elkaar.
1: Ik doe mijn best. Ja,
0: hij heeft alles bij elkaar gezocht. Waar hebben we het zo meteen over?
1: Nou, een ongeluk met een stadsbus in Tilburg en een bizarre wending na een inbraak.
0: In onze provincie of ergens anders?
1: In onze provincie.
0: Oh, bizarre wending na een inbraak. Nou, zometeen alle details.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SWK Benelux.
2: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: Er waren eens 3 zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
6: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
0: Het is buiten, nou ja, een komen en gaan van die leuke Hollandse wolkjes. En dan daarna weer een zonnetje. En daarna is het weer even wat meer betrokken, maar verder wel droog. En prima weer, zo'n graad of 20.
7: Omroep Brabant.
0: We gaan richting... Oh, dit was hem al. Dit was alweer het weer. We gaan richting het nieuws met onze Stef.
1: Ja, goedemiddag. Een ongeluk met een stadsbus zorgde vanochtend voor een ravage op een brug aan de Kolhovenlaan in Tilburg. De chauffeur van de bus verloor de macht over het stuur en ramde een reling. Die reling doorboorde de bus en ging dwars door een passagiersstoel heen. Er zat op dat moment maar 1 passagier in de bus en zowel de passagier als de chauffeur zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Tandartspraktijken in Brabant krijgen steeds vaker te maken met boze en agressieve patiënten. Zo zijn bij tandartspraktijk Steenbergen in Os boze patiënten bijvoorbeeld wekelijkse kost. Het personeel voelde zich daar niet meer veilig en daarom hebben ze een noodknop, camera's en doen ze vaker de deur op slot. Beroepsvereniging KNMT en andere praktijken herkennen dit beeld. De omstandigheden waaronder kinderen in een noodopvang leven zijn inmiddels tot onder de ondergrens gezakt. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na ruim 2 jaar onderzoek. Zo'n 7000 kinderen in een noodopvang worden structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt NOS-verslaggever Jeroen de Jager.
8: En dan leiden ze aan gebrek aan privacy, ze hebben geen onderwijs daar. Er is fysiek geweld, er is seksueel misbruik, stress, slaapgebrek, suïcidaal gedrag. En daar moet de minister actie op ondernemen. Hij moet die onveilige situaties opheffen, dat die kinderen op een andere manier opgevangen worden.
1: De situatie moet binnen een 1/2 jaar verbeteren en zo niet, dan moeten de kinderen dus worden verplaatst. En een inbraak bij een timmerbedrijf in Veldhoven kreeg een bizarre wending. 2 inbrekers die probeerden er vandoor te gaan, maar die renden een doodlopende weg in. Nou, er stond een hek van dik 2 meter. Ze klommen er overheen en gingen er vandoor. Alleen even later kwam 1 van die inbrekers teruggelopen en vertelde aan de eigenaar dat hij de ambulance moest bellen. Nou, wat bleek? Niet de eigenaar, maar 1 van de inbrekers was iets kwijtgeraakt die nacht. Een deel van zijn ringvinger. Ja, dat is niet al te best. Toen de politie er ook was bijgekomen, nou, toen begonnen ze een zoektocht naar dat stukje vinger. Waarschijnlijk afgebroken of afgevallen door het klimmen over het hek. Nou, dat viel natuurlijk niet mee, want het was donker. Nou, uiteindelijk is die vinger gevonden en nog naar het ziekenhuis gebracht om te kijken of we nog iets kunnen doen.
0: Bah. Maar of dat is gelukt, dat weten we niet.
1: Dat weten we nog niet, nee.
0: Jemig. Wat een verhaal, joh. Bah, man. Oh, dat moet pijn. Oeh.
1: Ja, het lijkt me ook geen fijne...
0: En dan ook zo, ik zie het nu voor me ook, want ik ben beelddicht. Oh. Nee, ja, die vinger zie ik ook voor me. Maar ik zie het ook gewoon stomzinnig voor me dat ze met het lampje van de GSM, bij wijze van spreken, daar een bol aan het uitkampen zijn. Ja. Op zoek naar een stukje vinger, jongen. Oh, wat een toestand. Nou, goed. Dankjewel. Over een uur, dan is Stef er weer. Meer nieuws natuurlijk op Web en App. Bal, wat een verhaal toch. Nou, sterkte als je aan het eten bent. Dat hoef je nu niet meer, denk ik. Maar goed. Dit is Toto en Africa.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn elementen.

0: afgelopen weekend gedraaid in Nu Al Wakker. En misschien dat het daar wel is opgevallen, ik weet het niet. Maar ik vind dit een heel leuk, charmant liedje. Van een zanger waar ik ook nog nooit van gehoord had. Zijn naam Tom Graus. En hij zingt een liedje over Breda. Helemaal anno nu. En ja, ik loop ineens in Breda rond. En ik krijg weer een zwak voor de stad waar ik heel lang heb rondgelopen als werkzame radioreporter begin Zero's. Tom Graus en Breda.
1: Hey, het ding is met Breda, het is een soort van aanzichtkaart. Al die mooie singles, blijf je leven lang waard. Zal het nooit vergeten hoe het hier gegaan is. Al die mooie mensen en de jointjes waren gratis. Bij Paradijs, hier gingen we op reis. Rondje rond de wereld aan en waren we weer wijs. Rondje rond de stad, shit verkeerde pad. Wie de fuck is dat? Was het snel

0: Als je even rust wilt, nou dan ga je naar het Nonnenveld. Waar Johnny Euro rustig zijn euro stelt. Of door de Baronietlaan zonder om te keren. Drink je nog even een snel bakje bij de heren. Van de PK'tjes kan je echt wat teren. Het is moeilijk om die super sandwich af te weren. Van het Maspos naar de markt. Met je bootje naar het park. Even heel de straat rond en met regen voor de buizen. Met een mooie zomeravond zit je bij je thee uit.
1: Hey, weet je wat de dingen zijn, Breda?

0: en Breda.
1: Ja, is toch een lief liedje? Ik vind het een lief liedje. Tom Graus, dit jaar uitgekomen volgens mij. Breda, een ode aan de stad De Parel van het Zuiden. Ik vind het een leuk liedje. En dit was een leuke originele aanvraag. Dus dank daarvoor. En ook dank voor alle andere suggesties. Misschien dat ik er nog eentje uit ga pikken, weet ik nog niet. Even kijken, want ik heb nog zoveel andere leuke dingen. Dus ja, het is proppen geblazen. Wijn in de middag, maar dan met Maarten. Op Omroep Brabant, het is 2:15.

0: erbij. Gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Waar

En wat een geweldig grote dikke hit was dit toch, hè? Man, I Need. En dat gaat niet over dat ze een vent nodig heeft. Nee, want die heeft ze op zich wel. Maar ze zoekt een vent die ook echt een vent is. Die gewoon met zijn kop erbij is, om het zo maar te noemen. Niet eentje die afwezig is en gevoelsmatig uitstaat. Nee, de dames hebben behoefte aan verbinding en aan steun en aan af en toe een praatje maken. Dat soort dingen zijn ook belangrijk. En dat is eigenlijk wat ze zoekt in die mannen. Dan maakt het niet uit wat hij nou precies is. Of hij nou dik, dun, klein, groot is. Nee, als hij er maar gewoon een beetje is. Hè? Zo simpel kan het eigenlijk al zijn. Dat is een goede tip van Olivia Dean. Hè? Doe er allemaal wat mee, mannen van Brabant. Dan komt het uiteindelijk echt allemaal goed. Nou ja, geen garantie, maar ik denk dat het goed komt. Ja, komt goed. We gaan langzaam richting 2.

0: is een lekkere categorie guilty pleasure eigenlijk, dit liedje. Mixed Emotions and You Want Love. Het is, ik zeg al, op bijna 2 uur. Zometeen het RWS-journaal even bijpraten. Daarna natuurlijk weer een vol uur, chockvol met heel veel lekkere liedjes.
1: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
16: Heijn. DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
17: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
18: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel. Er raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar 1 passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het klinkt een beetje alsof de glazenwasser daar op de achtergrond bezig is. Wat zijn ze aan het doen bij de NOS? Alsof er een ladder werd neergezet. Goed. Nou, het was hier niet in ieder geval. Hier is alles rustig. Ik zit in mijn uppie in de studio en ik heb er helemaal zin in. Ik ben helemaal zen, maar daar was de toestand. Ik hoor allemaal gerommel op de achtergrond. We zijn filevrij in Brabant. Dat is ook mooi. Gewoon lekker rustig doorrijden en genieten van al die fijne liedjes. Wat dacht je bijvoorbeeld zometeen van Earth, Wind & Fire... maar ook straks nog Janet Jackson. En natuurlijk even terugspoelen naar de 90's. En daar heb ik zin in, want dat is echt een fantastische plaat.
21: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
22: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
27: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
28: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
26: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
28: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
29: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
30: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
31: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Yola slaag je voor de looks van nu, voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Yola.
30: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Wijn in de Middag. Maarten Kortlever.

0: Roxy Dekker en Bare Minimum.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, die Roxy Dekker, daar staat geen maat op, hè. Is echt niet te doen met die dame. Ze heeft binnen een paar seconden de Ziggo Dome volledig uitverkocht voor volgend jaar. En afgelopen dagen stond ze ook in de Ziggo Dome, maar dan met de streamers. Dat hele soort van feestje van Guus Meeuwis noem ik het altijd maar. Dat ontstond tijdens corona. En daar sluiten allerlei bevriende artiesten bij aan. Het is een soort Vrienden van Amstel, maar dan anders eigenlijk. Ja, daar was Roxy Dekker ook bij aanwezig. Want dat is inmiddels een van de grote sterren van het land. Als je alle sterren bij elkaar verzamelt als Guus zijnde, dan hoort zij er ook bij. En iedereen was wel trots op Roxy. Omdat, als je toch binnen een paar seconden de Ziggo uitverkoopt, ik denk dat Guus er voor in zijn handen knijpt. Als dat lukt. Ja, toch? Of Agda de Munnik, of, noem eens iemand, Fleming. Een paar seconden, hè? Moet je even nadenken. Een paar seconden, vloep. De verkoop gaat nu open. Uitverkocht. Zo moet je het zien. Ja, dat is niet te doen. Goed. Roxy Dekker dus, ook hier te horen op Omroep Brabant. We gaan straks naar de 90s toe. Dat is altijd in dit programma. Ik hou ervan. Koen ook. Die is opgegroeid in de 90s. Ik ook. Ietsje ouder was ik. Maar ik heb wel een fijne plaat eruit gehaald. Ik ga er zo meteen van alles over vertellen. Maar eerst naar Janet Jackson, ook een kind van de 90s. Maar die was ook in de jaren 80 al actief met What Have You Done For Me Lately?

0: en klaar.
1: Even spoelen naar...
0: Naar de jaren 90 uiteraard, want daar draait het hier om. Naar een liedje van een band die ja, nooit heel grote hits scoorde in de hitlijsten, want daar waren ze veel te alternatief voor. Maar dit liedje, ja, dit is dan misschien wel... Ja, dit is dan de grootste hit tussen aanhalingstekens. En eigenlijk heeft die band een scheidhekel aan dit lied. Om het maar zo even plat te zeggen. Dit liedje, dit is namelijk veel te simpel, veel te commercieel in de ogen van de band die daarna ja, volop aan het experimenteren sloeg en heel veel bijzondere muziekstukken heeft gemaakt. En dat vonden ze eigenlijk allemaal een stuk beter te pruimen dan dat liedje op die debuutplaat, waarmee ze eigenlijk doorbraken naar het grote publiek. Maar dat grote publiek heeft dat liedje altijd wel gewoon omarmd en daar zijn ze van blijven houden. Zelf ja, vinden ze er dus niet zoveel aan, spelen ze het ook eigenlijk niet meer. Maar het is nog wel een classic die overal weer terugkomt. Stond ook weer in de top 1976 en is gewoon echt een fantastische song. Ik ben blij dat ik hem kan draaien. Het gaat over Radiohead, de Beatles van de jaren 90 noem ik ze altijd, omdat ze zo experimenteel waren en echt alle kanten opgingen. En ja, niks schuwde eigenlijk. Die debuutsingle, dat is Creep. En let vooral op dat die dan op een gegeven moment lekker zo knal erin knalt als dat refrein erin komt. Geweldig.

0: Van meldingen tot achtervolgingen. Van hulpverlening tot onverwachte situaties.
1: In Brabants Blauwe krijg je een uniek inkijkje in het dagelijkse werk van de politie in Brabant.
0: Loop mee met de mannen en vrouwen in blauw. Brabants Blauwe. Nu op Brabant Plus.
1: Hier zie je jouw Brabant.

0: Overbaas Graffiti van Ed Sheeran, die weer volledig in de belangstelling staat. Niet op de manier waarop hij het eigenlijk zou willen. Want ja, al die toestanden rondom zijn concerten, zijn voorprogramma geschrapt omdat hij te pro-Palestina zou zijn. En nou, hele toestanden, mensen die hem zijn gaan boycotten. Hij heeft weet hoeveel tienduizenden volgers verloren in een paar dagen tijd. Hij stond huilend op het podium. Er is zelfs een Iers radiostation dat hem nu in de ban doet. Die draaien hem gewoon niet meer. Dan denk ik, jongen, doe toch normaal. Alleen maar omdat, en dat vergeten heel veel mensen, de stadion-eigenaar waar Ed Sheeran in staat, die wil geen pro-Palestina-boodschappen op het podium. Het is niet Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran heeft, sterker nog, die heeft eigenlijk niks erover gezegd zelfs.
0: Nee, maar ja, iedereen schuift het Ed in zijn schoenen. Wat had Ed dan moeten doen? Had hij dan moeten zeggen van oké, dan ga ik er ook mee stoppen. Doei. Ja, dan is Ed failliet, bij wijze van.
1: Ja, dus, ja.
0: Dat had, maar misschien had hij dan ballen moeten tonen en had hij moeten zeggen van oké, bekijk het allemaal maar, ik kap ermee. Maar had hij het ook nooit goed gedaan? Waren er ook weer mensen boos geweest?
1: Boze fans.
0: Oh, toestand. Goed, allemaal blij dat we Ed niet zijn, in ieder geval. Laten we daar maar ophouden. Hallo dan, daar bent u. Wat zullen we eens doen voor nieuws? Wat heb je zo meteen?
1: Nou, ik heb een gigaboete voor een techbedrijf en een bijzondere verjaardag in Nuenen.
0: Dit en meer zometeen.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Ik zit ondertussen even te kijken. Ja, heb ik nou... Hallo, verkeer.
5: Hey, hallo.
0: Nou, Rijn,
5: ja,
0: zeg.
5: Ja, het is wat.
0: Rijn toch, je hebt wat gevonden.
5: Ik heb wat gevonden.
0: Daarom, ik was even van mijn apropos. Ik denk, Rijn, nou wat.
5: Ja, want ik zag hem nog op Omroep West staan. Dus dat betekent dat er al een hele tijd geen files meer zijn geweest.
0: Nee.
5: Nee.
0: Maar nou, wat heb je te melden?
5: Nou, een file aan het randje van de regio. De A16 richting Rotterdam. Daar beland je in de file op de Moerdijkbrug tot afrit Dordrecht Centrum. 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging.
0: Je moet maar vanuit Brabant die kant op moeten.
5: Precies.
0: Rijn, dankjewel weer, hè.
5: Tot straks, jullie.
3: Omroep Brabant.
0: Het is buiten heerlijk weer. Hier en daar een wolkje, maar ook de nodige zonneschijn. En dat bij een graad of 20 vanmiddag. Het nieuws dan, Stef van Duinhoven.
1: Een loods aan de Eindhovense weg Zuid in Best stond vandaag vol gas. Dieven braken afgelopen nacht in en sloopten een gasmeter, waardoor het gas vrij kwam. Diezelfde nacht sloegen inbrekers ook toe bij andere loodsen in dezelfde straat. De netbeheerder kwam naar de plek om het lek te dichten en de politie doet nog onderzoek. De Brabantse waterschappen willen dat bedrijven strenger worden aangepakt als ze schadelijke stoffen lozen in hun afvalwater. Ze pleiten voor strengere regels samen met de provincie en de omgevingsdienst. Waterschap Brabantse Delta werkte de plannen als eerste uit. Het waterschap gaat vaker controleren en uitzoeken waar vervuilde lozingen vandaan komen. Google die krijgt een boete van ruim €400 miljoen. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Je hoort NOS-verslaggever Aida Brands.
6: De Amerikaanse techreus maakt al jaren ongevraagd gebruik van locatiegegevens van de gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan locatiegegevens vanuit Google Maps of de app. En volgens Europese regels mag dat niet. Google heeft nu 6 maanden om hiermee te stoppen.
1: Ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan volgens de wet mag. En een bijzonder feestje in het zwembad van Nuenen.
0: Hiep de piep.
1: Ja.
0: Wat is er aan de hand?
1: Ja, wat is er aan de hand? Een van de vaste badgasten, die werd 100.
0: Och toch.
1: Giel die plonst 3 keer per week in het zwembad voor het seniorenzwemmen. En lokale omroep Nuenen, die ging even langs. En wat hij nou zelf ervan vindt dat hij 100 wordt?
7: Ik vind het gewoon, maar...
8: Ja? Een bubbelbad en wat nog meer allemaal?
7: Dit is een sauna dan en dan gewoon zwemmen en een bubbelbad. Ja, er is pijn, hè, en zo, of pijn in de rug, hè. Dat masseert toch, hè?
1: Ja, dat masseert lekker. Nou ja, Giel die vermaakt zich dus prima. En hij wordt met de taxi gebracht en neemt mandarijntjes mee voor mensen. En heeft er dus genoeg vrienden
0: ja,
1: inmiddels.
0: Ik vind het helemaal fantastisch.
1: Ja, dit is fantastisch.
0: Is echt helemaal fantastisch. 100 en dan gewoon plonzen 3 keer per week. Wat geweldig.
1: Ja, ik weet zeker, als ik een beetje in de toekomst kan kijken, als ik 100 ben, kan ik er niet meer, hoor.
0: Nee?
1: Nee, daar ben ik niet sportief genoeg voor.
0: Ja, maar ergens heeft Giel ook een keer de knop omgezet, denk ik.
1: Dat is waar.
0: Het is gewoon een kwestie van beginnen en de discipline houden.
1: Ja, ik vind het wel goed. Ja, en inderdaad, wat hij zegt, weet je, kwaaltjes komen van het bubbelen weer een beetje weg. Hij eet mandarijntjes, heeft een babbeltje.
0: Mandarijntjes meenemen, kletsen, gezellig. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ik wil die man nog een keer horen, gewoon. Gewoon, daar komt hij nog een keer, Giel.
7: Ik vind het gewoon, man.
0: Ja, dat is toch geweldig?
8: Een bubbelbad en waar nog meer allemaal?
7: De sauna dan en dan gewoon zwemmen en een bubbelbad. Ja, als je pijn hebt en zo, of een pijn in de rug, hè. Dat masseert toch, hè.
0: Ja, dit is geweldig. Goed, dikke proficiat, Giel, geweldig en goed gezongen daar. Nieuws natuurlijk op web en app. Zoek het daarop. Wij gaan richting DJ Chesto. Dit is The Business.

0: Carlos Santana en zijn beroemde gitaar die minstens zoveel credits opeist. En Michelle Branch die zong mee The Game of Love.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Ja, over meezingen gesproken. Wat dacht je van de volgende plaat? Daarmee kun je pas echt lekker meezingen, want we gaan naar de jaren 90. Dit liedje, dit origineel, stamt al uit de jaren 70. En deze meezinger, die stamt dus uit de jaren 90, dik 20 jaar later. En deze meezinger, die heeft het origineel eigenlijk zo vernacheld in die zin, dat als je het origineel op de radio hoort, dat je automatisch, althans dat heb ik, automatisch deze versie begint te zingen. Je gaat de tekst aanvullen, want dat hebben ze gedaan. Ze dachten op een gegeven moment, hé, dat is een leuk grapje. Dat refreintje, dat laten we beantwoorden door het publiek. En dan krijg je dus Living Next Door to Alice. Who the fuck is Alice, roept iedereen dan. En daarna gaat het liedje gewoon weer door. Nou, in het origineel van Smokey, Living Next Door to Alice. En dan is het even stil en iedereen vult dat dus op die manier nu in, dankzij de versie van Gompie uit de jaren 90. En die heb ik er nu eens bijgepakt. En ik weet zeker, je gaat meezingen gewoon. Waar je dan ook bent, je gaat even meezingen. Living Next Door to Alice. En dan, wat mij betreft, met de hele werkvloer of de fabriekshal of waar je dan ook bent, of gewoon in je uppie in de auto. Who the fuck is Alice? Zo simpel is het. En die Alice, trouwens, die bestaat helemaal niet. Dus die vraag is nog gerechtvaardigd ook. Who the fuck is Alice? Nou, dat is helemaal niemand. Ja, die bestaat gewoon niet. Dus, zing mee met Gompie en Alice. Hoe de

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Anton en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

9 to 5. Ja, ik hoop dat je ook langzaam richting de klok van 5 uur werkt en dat het dan weer voorbij is. Maar anderen die moeten gewoon keihard doorwerken. Dolly Parton, ja, weer helemaal terug, hè. En natuurlijk wel vanwege haar overlijden. Maar ze wordt lekker veel gedraaid op de radio. En dat vind ik op zich prima, want het zijn fijne liedjes. Dan nu een dame waar ik in het begin niks van moest hebben, dit liedje. Ik dacht van, blijf er van af. Maar uiteindelijk vind ik het toch wel tof gedaan. Bebe Rexha en Faithless. Dit is New Religion.

0: Robert Thicke en Pharrell en Blurred Lines, dikke hit in de jaren 10. Het is bijna 3 uur, zometeen een update van de NOS, van het wereldnieuws. Daarna nog een uurtje wijn in de middag.
1: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
10: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken? Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe online campagne. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Mariette Krol met het NOS Journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim €400 miljoen. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Rijn van de ANWB, hallo dan.
15: Hi,
0: nog
15: hallo.
0: Steeds aanwezig. Half uurtje geleden ook al zowaar.
15: Ja, ja.
0: Nog steeds daar bij de Moerdijk of inmiddels wel weer anders gevonden?
15: Nou, sterker nog, 15 kilometer file in totaal. Dus zo. Het begint iets drukker te worden. Op de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam, daar loopt het verkeer 5 minuten vertraging op. En op die andere brug, op de A29 richting Rotterdam, op de Haringvlietbrug, staat ook 3 kilometer aan file met een kwartier vertraging. Dan de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Made en knooppunt Hooipolder loopt het verkeer 5 tot 10 minuten vertraging op.
0: Dankjewel, hè.
15: Alsjeblieft.
0: Het laatste uurtje wijn in de middag gaat zo meteen beginnen met heel veel fijne liedjes. Wat dacht je zo meteen van Gotye en Kimbra, maar ik zie ook ABBA nog. En hitje van nu, de Bauza, komt er ook nog aan.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
20: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevard Os.nl.
3: Toe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
5: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Wijn in de Middag. Maarten Kortlever.

0: Take a chance on me. Goedemiddag.
1: Wijn in de middag.
0: Op Omroep Brabant. Ja, je had het al gemerkt. Koentje die is er even niet. Maar ik pas op het winkeltje. En het is gezellig. Ik heb goede muziek bij me. Nou, dan ben ik al gauw tevreden. En in de app ook hier en daar is een hallo of hoe is het? Nou, dat is alleen maar leuk. Wil je wat kwijt? Stuur vooral een berichtje. Krijg je nog antwoord ook. En geniet ondertussen lekker van het zonnetje. Het wordt überhaupt de hele week volgens mij best wel oké weer. Hè? Ik zat even te kijken in de buienradar. Maar het is redelijk rustig zomerweer. En volgend weekend dan ruim boven de 20 graden. Niks meer aan doen komend weekend. Maar dat is nog vroeg, hè. Het is nog een hele week werken, maar de maandag zit er al bijna op. Dus zo moet je er ook maar weer naar kijken. Ik heb zo meteen nog een lekkere meezinger. Een klassieker van Eigen Bodem. En dat is niet dat het nou zo'n ultra vrolijk liedje is, maar het is wel echt een classic. Toen deze gasten dit uitbrachten, ja, toen wilde iedereen weten, wie zijn dit? Wie zijn dit? Nou, zo meteen hoor je wie en wat en hoe.
2: De lunch is naar binnen.
0: En dat zeker.
2: Het werk weer hervat.
0: En nou, wat dacht je?

0: uit Noorwegen. De Bauza. En Magnetic.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, altijd in het programma van Koen even zo'n klassieker van Nederlandse bodem. En de ene keer is dat Nederlandstalig, maar dat kan net zo goed Golden Earring zijn, hè. Maar nu wel in het Nederlands. En dat is maar goed ook, want de tekst, ja, daar draait het wel om in dit liedje. Die tekst die was misschien wel te spitsvondig voor een popliedje, maar toch kwamen ze ermee weg. Sterker nog, het werd een hele grote, dikke hit voor een cabaretduo. Want eigenlijk komen ze uit het cabaret, uit het theater. En daar zat een liedje in. En toen dachten ze van, nou ja, laten we dat ook eens gewoon uitbrengen, als liedje zijnde. En dat sloeg in als een bom. Veldhuis en Kemper. Want daar gaat het om. En dan weet je al precies wat er aan gaat zitten komen, want daarna hadden ze eigenlijk nooit meer echt een hit. Maar dit sloeg in als een bom. Omdat het ook vol met allerlei leuke textuele geintjes zat eigenlijk. Hè. Dan denk ik dan, Jim and the Idols was, ja, dat was toen op dat moment helemaal recht in de roos, want we zaten vol in de Idols gezelligheid. Nou, ik wou dat ik jou was, is vandaag die klassieker van Nederlandse bodem. En een klassieker is het, want ik weet zeker over 20, 30 jaar dan hoor je deze nog zo af en toe eens voorbij komen. En meezingen, dat mag. MUZIEK

0: is een leuke gedachte. Ik wou dat ik jou was, maar...
1: Of je nou echt moet willen.
0: Nee.
1: Die is meestal niet.
0: Nee, joh. Wees gewoon...
1: Meestal is het een teken dat je niet tevreden bent met jezelf.
0: Ja, daarom. Wees gewoon blij met wie je bent. Je bent mooi, je bent prachtig en dat soort dingen allemaal. Nou, krijg je zomaar mee op een gratis maandagmiddag. Och, toch. Het is bijna tijd voor het nieuws van 3:30. En Stef is alweer de studio ingeslopen met het laatste nieuws bij elkaar verzameld. Wat hebben we zo meteen?
1: Nou, nieuwe Brabantse restaurants in de Michelin-gids. Oh. En de gebroeders van de Kerkhof, ja, die vinden weer iets van PSV.
0: Ik ben nog nooit in een Michelin-restaurant geweest. Maar toch vind ik het altijd interessant om te horen.
1: Ja, toch?
0: Ja, ik ben benieuwd. Zometeen dus de details.
2: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
2: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
4: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
2: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
5: Hey bouwtopper. Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
0: De maandagmiddagspits is al losgebarsten. Rijn van de ANWB weet precies waar ze vaststaan. Rijn, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ja, we gaan naar de eerste files van de avondspits. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar beland je in de file tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht. 7 kilometer met 5 minuten vertraging. Ook op de A58 Tilburg richting Breda rijdt het langzaam. Tussen Tilburg-Reeshof en Bavel 5 tot 10 minuten extra. En dan nog de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en Waspik ben je 5 minuten langer onderweg.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Buiten een mix van wolken en opklaringen. Het blijft allemaal droog en dat bij een graad of 20 in Brabant. Het brengt ons op 3:30 het nieuws met Stef.
1: Ja, goedemiddag. Twee Brabantse restaurants zijn opgenomen in de Michelin-gids. Het gaat om Petit in Oederode en Ovum in Grave. Ook 7 andere zaken in Nederland zijn toegevoegd. De plek in de fijnproeversgids is nog wel iets anders dan een Michelinster. Die worden over 2 weken uitgereikt. Ze staan nu in ieder geval wel op de radar van Michelin.
0: Het is een Bib Gourmand, heet dat zeker, volgens mij.
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Bib Gourmand. Goed, ga door. Ik krijg honger.
1: Een auto is vanochtend over de kop gevlogen na een botsing met een vrachtwagen op de A58 bij Breda. De bestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na de botsing lag de weg bezaaid met onderdelen. Ook de vangrail in de middenberm van de snelweg raakte beschadigd. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong die worden dan gevangen door middel van kleine stroomschokken. De EU die heeft dat jaren geleden verboden op aandringen van onder andere Frankrijk. En je hoort staatssecretaris Erkens.
8: De technologie die zorgt voor minder bodemberoering, minder brandstofverbruik, een heleboel voordelen die zowel vanuit het perspectief van de visser als ook in het kader van verduurzamen kunnen helpen. Alleen zag je dat Nederland toentertijd er veel meer gebruik van gemaakt heeft dan toegestaan was. En daarom is het toentertijd verboden geworden.
1: Erkens die trekt 1,3 miljoen euro uit voor de herintroductie van de pulsvisserij. En de gebroeders van de Kerkhof, die zijn klaar met PSV-keeper Matthee Kovar. Gisteren leed PSV uit bij FC Twente, de eerste competitie-nederlaag. En de twee club-iconen die wijven de doelman aan als een van de schuldigen. Ook in de voorgaande wedstrijden vonden Willy en René al dat Kova niet best stond te keepen. Tijd dus om reservekeeper Nick Olij een kans te geven, aldus de gebroeders.
9: Ja, misschien moeten we wel eens Bos eens na gaan denken om iemand anders in die
10: op te stellen. Gewoon Olij erin te zetten. Als je 6 wedstrijden 10 van die knikkers om te noemen heeft gekregen, dan denk ik bij mijn eigen, ja jongens. Dan vind ik gewoon dat hij tegen Heerenveen dat gewoon Olij die kans moet krijgen. Klaaruit.
9: Helemaal met hem eens.
1: Trainer Bos die heeft even de tijd om na te denken over die suggestie van de heren. Want PSV die speelt door de interlandbreek pas weer op 9 oktober. En de podcast die kun je op alle platforms beluisteren.
0: Ja, ben nou wel benieuwd of Bos deze podcast zo af en toe ook onderweg naar huis beluistert.
1: Dat zou wat zijn, hè? Wat hij iets doet
0: helemaal gek van die twee af en toe, denk ik.
1: Als al die kritiek.
0: Als het precies goed. Nou, inderdaad, in alle podcast-platforms... dubbele woordwaarde te vinden. De Willy en René PSV-podcast. Check hem uit. Zeker de moeite waard. En meer nieuws natuurlijk op App & App. Hierdoor met lekkere muziek. Wat dacht je van Paul Simon? Dit is Late in the Evening.

Afrojack en David Guetta. En Hero, lekker portie energie in de middag. Nu dan wel even een klein tandje terug. Maar dit is een heel mooi, lieflijk liedje uit de 90's. Juan Luis Guerra. En de gitaren. En Burbujas de Amor.

0: Cresip and Go to Sleep. Hallo dan.
1: Ja, hallo.
0: Ja.
1: Ik heb een soort jetlag.
0: Heb je een jetlag?
1: Ja, want ik heb de hele week kei goeiemorgen gedaan. En nu is het ineens een heel andere tijdstip.
0: Ja, een andere tijdzone ook.
1: Ja, zone ook, zeker, ja. Ja.
0: Dus, daar gaan we dan.
1: Daar gaat hij, de pianist.
0: Ja, ja. Ja. We hebben namelijk onze John en...
2: Wat zal hij doen?
0: Ja.
1: Ja.
2: Wat zal hij kiezen?
0: Nou, wat zal hij kiezen?
1: Nou,

0: Nie dus, hè?
1: Ja, Nie.
0: We hebben twee liedjes weer.
1: Nou,
0: en ik ben heel benieuwd welke jij gaat kiezen. Komt-ie. The Greg Kin Band en Jeopardy.
1: Ik hoor het.
0: Ja. Of wordt het...
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, Duke. Ah,
0: ja, Duke, zeker. Ja, zeker. Ik denk het te weten, maar je mag nog heel even nadenken. Gewoon voor de vorm.
1: Oké.
0: Okay. Goed zo.
1: Nou, doe ik dat.
0: En wat hij dan verder in Afslag Zuid nog gaat doen, dat hoor je ook zo meteen. Na Rauwenhersen.

0: en Zigeunerin. Zometeen Afslag Zuid met John van Vroenhoven.
1: Ja.
0: Voordat je je keuze maakt, eerst even, wat gaan we daar
1: doen? Wat gaan we doen? Nou, we hebben een drukke show. Sowieso gaan we het hebben over de week van het werkgeluk. Er gaat een Brabantse huisarts de overheid voor de rechter slepen, omdat we te weinig doen voor de gezondheid van kinderen.
0: Oké. Okay.
1: Die gaan we mee bellen. En puzzel jij wel eens?
0: Ja, maar dan vaak van die boekjes met van alles
1: erin. Oh ja, maar ik bedoel dus meer de legpuzzel, zeg maar.
0: Vrouwenlief wel.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Is die snel?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oké, okay, nou, dit weekend kwam...
0: daar zijn wedstrijden voor, hè?
1: Zo, nou, het is wereldkampioenschap.
0: Ja, joh.
1: Hoe snel leg je 500 stukjes?
0: Zijn die dat onder het halve uur
1: en
0: zo, hè?
1: En wij Brabanders schijnen daar dus
0: goed
1: in te zijn.
0: Ja, ja, natuurlijk. Ja.
1: Dus daar gaan we straks mee bellen.
0: Goed. Wat mag het zijn?
1: Duke.
0: Joh.
1: Ja, zeker. Die zag hem niet aankomen.
0: Dat dacht ik al.
1: Ja, precies.
0: Dat dacht ik al. Mensen, maak er een hele fijne maandagmiddag van. Zometeen veel plezier met John. En morgen is Koen wel weer op zijn plek, volgens mij.
1: Oh, is die vakantie?
0: Nee, dat is volgens mij over een paar weken.
1: Oh, dan. Ja.
0: Houdoe. En zo en

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
11: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel, Rijn Baatman. Zouden wij dezelfde planner hebben?
16: Ja, ik denk het. Want volgens mij was jij hier vrijdagochtend ook.
15: Ja, en de rest van de vorige week ook in de ochtend. Maar nu zit je in de avond, net zoals mij.
16: Ja. Dat hebben we zo afgesproken.
15: Ja, toch? Precies. Nou, vertel, waar gaat het mis op de brand te weg?
16: Nou, het begint drukker te worden, onder andere op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk doe je er 10 minuten langer over. Ook op de A58 richting Tilburg, 10 minuten vertraging tussen Ulvehout en Tilburg-Reeshof. En op diezelfde A58 richting Breda heb je vanuit Tilburg ook nog vertraging. Bij Bavel 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Tussen knooppunt Hintham en Nuland kun je er 5 minuten bij optellen.
15: Oké, Rijn, dankjewel. Tot later. Zometeen afslag Zuid staat op het punt van beginnen. Het is 3:04. Het is maandagmiddag. De maandag zit er alweer bijna op, maar nog niet helemaal. Wordt gezellig tot 7:00. Zometeen onder andere dit liedje te horen. De Shapeshifters, Lola Sien, dat en meer. Zometeen in afslag Zuid.
17: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
18: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
20: Volido. Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
21: Interessant. Wat verdien jij dan?
20: Zo open bedoelen ze vast niet.
22: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
22: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
25: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
26: Tuurlijk wel!
25: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
27: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
28: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
27: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
29: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
30: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
31: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
30: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
31: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue.
32: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan aanstaande woensdag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag. Alleen woensdag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
33: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: Afslag Zuid. John van Groenhoven.

0: terug naar het begin van deze eeuw, 2004, om exact te zijn voor de Shapeshifters en Lola Sim.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met John van Groenhoven.
0: Goedemiddag, en Marjolein is van de partij. Van harte welkom bij Afslag Zuid voor deze

0: politie. Actie deelname aan de Ramadan-vieringen wordt daarmee ook aan banden gelegd. En dit is een dag waarop de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren in 4 jaar tijd is gekelderd. Nog maar 22% van de jongens staat daar positief tegenover. Ook gaat het opvallend veel slechter met het mentale welzijn van meisjes op de middelbare school. Dat blijkt allemaal uit onderzoek onder Nederlandse tieners. Dat is wel wat, hè?
1: Ja, het is best wel heftig. Want als je ook kijkt naar, volgens mij 5 jaar geleden of zo, was het gemiddelde was iets van 76%. Of zo, gewoon goed. Ja. En nu is het 36 op een gemiddelde.
0: Ja.
1: En inderdaad, meisjes zijn dan nog iets hoger dan jongens. Maar het is, ik vind het echt verdrietig.
0: Dus we zijn helemaal terug bij af.
1: Waar gaat het dan over?
0: Ja, is echt ongelooflijk. Ik vind het een hele slechte zaak. Ja. Een hele slechte ontwikkeling ook.
1: Ik vind het ook een inge ontwikkeling. Hoe kan dat nou? Ja, waarom is dat zo?
0: Het schijnt te maken te hebben met toch die manosfeer en social media en die influencers alles wat, daar gaat er toch een hele grote groep beren in mee.
1: Ja, echt
0: bang om zeg maar voor mietje te worden uitgemaakt.
1: Dat flikker. Ja. Homo.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, degene die het hardste roepen zijn het meestal zelf.
1: Maar, mijzelf, ja. Dus, nee, maar het is wel... Ja, ik bedoel, ik lees dit en inderdaad, ik hoor ook bij die groep... en dan denk je, jeetje.
0: Ja. Nee, ik ben heel open-minded. En ik vind het een hele slechte zaak.
1: Ja,
0: heel erg. Hey, en de Amerikaanse media CNN, MSNBC en Politico... die stappen naar de rechter omdat president Donald Trump... ja, daar heb je hem weer... de toegang heeft tot het Witte Huis heeft ontzegd. Ja, dat geloof je het niet, hè?
1: Wat een gast, hè?
0: Ja. Nieuwsorganisaties stellen dat hiermee de persvrijheid... en het recht van burgers op onafhankelijke journalistiek wordt bedreigd. Trump kondigt namelijk via social media of asociale media... net zo je wil... aan dat de 3 media niet langer welkom zijn in het Witte Huis... omdat zij volgens hem nepnieuws verspreiden. Dus toen journalisten toch verschenen, werd hun toegangspasjes ingenomen... en Trump waarschuwde bovendien dat het mogelijk ook andere media zullen worden aangepakt.
1: Ja, we lachen erom, maar dit is natuurlijk ook doodinge. Want dit gaat ook richting een dictator kant op.
0: Ja.
1: Want hoezo bepaalt hij wat een mega nieuwszender als CNN
0: wat nieuws
1: mag
0: is.
1: Doen?
0: En of dat nepnieuws is. Ja. Dus als hij het er niet mee eens is, dan bombardeert hij het tot nepnieuws.
1: Precies, dan is het ineens niet waar.
0: Nee, dat is echt ongelooflijk ongekend. En ik vind het ook wel opvallend. Je leest nu steeds meer berichten van Amerikanen die zeggen tot hier en niet verder. Arrivederci, ik ben er vandoor. Ja. Ik ga naar Europa.
1: Ja, dat snap ik wel. Ik denk wel dat als jij daar woont en jij bent gewoon een beetje... Nou, zoals ik denk, het grootste gerust van de mensen die gewoon denkt... iedereen moet gewoon zijn ding kunnen doen. Ja. Dat dit je aardig in de nek gaat hijgen.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar ja, het is het wel tijdelijk. Want hij gaat toch een keer de boel verlaten.
1: Hij is gelukkig al wat ouder,
0: ja. Precies. inderdaad. Ja. Hey, wat vind je van deze? Ja, ik ben benieuwd.
2: Oh, wat is het toch fijn met Johnny en Marjolein. Ze zijn weer op je radio. Are you ready? Let's go!
1: Ik weet het niet. Ik moet er wel om lachen, maar ik vind hem niet bijzonder genoeg, denk ik.
0: Goed, we zitten helemaal op één lijn.

0: on the 12th. Terwijl het 9 minuten voor half 5 is, maak ik het heel ingewikkeld mee. Dat besef ik mezelf. Somber in de afslagzijde op Omroep-Brabant. Het is deze week week van het werkgeluk. En dat is misschien wel helemaal niet zo'n gek onderwerp. Want op je werk breng je toch een groot deel van je tijd door. En dan is het wel zo fijn als je dan een beetje naar je zin hebt. Werk is tenslotte meer dan alleen je salaris. Er zijn ook je collega's, de sfeer, waardering en het gevoel dat je iets doet wat bij je past. Toch heeft ruim een kwart van de Nederlanders één of meerdere slechte werkdagen per week. Hoe zit het bij jou, Marjolein? Heb jij,
1: altijd goed.
0: Ja.
1: Maar dat klinkt heel nep. Ja. Als al in onoprecht, maar dat is echt waar.
0: Ja,
1: wij hebben gewoon echt het geluk, en dat spreek ik ook direct in wij, omdat ik weet hoe ons team daarin staat.
0: Ja.
1: Wij hebben echt van onze hobby ons werk gemaakt.
0: Ja, dat klopt.
1: En elke dag denk ik, nou, lachen.
0: Ja, het is geen
1: ik
0: werk.
1: Ga weer daarheen.
0: Ja, dit is heel raar om uit te leggen. Mensen zeggen dan ook wat tijdstippen en vind je dat dan niet vervelend? Dan zit je alleen in de studio en is dat dan...
1: Nee, het is er is toch altijd wel altijd... een ding wat niet leuk is, zeggen mensen.
0: Dan is het niet.
1: Nee, sorry, ik heb dat niet. Nee. Als dat wel zo is, dan zeg ik, dat hoef ik even niet te doen.
0: Precies. Nou, dus wij zijn eigenlijk wel benieuwd hoe dit bij jou zit. Ben jij gelukkig op je werk? De app staat voor je open. Duimpje omhoog is ja, ik ben dolgelukkig op mijn werk. En duimpje omlaag is nee. Als ik voor altijd vakantie zou hebben, zou het helemaal goed zijn. Laat ons weten via de app 06-573-282-03. En uiteraard mag dat ook anoniem. En dan gaan we je gewoon niet bij naam noemen. En dan gaan we ook niet je baas bellen. Alhoewel dat misschien wel heel leuk zal zijn. Maar goed, doen we niet. Zo zijn we dan ook weer.

0: Hij hoorde Elvis op de radio en zat in de gevangenis, deze man, Barry White. Een paar maandjes voor het stelen van autobanden. Hij dacht, dat ga ik niet meer doen, ik ga zingen. Gelukkig maar. You See the Trouble With Me. Een van de liedjes die deze man uitbracht. Zijn naam is Barry White. Hi, I'm Barry White. Geen ander kan dat zo mooi doen als Verkon dat. Hè? Want hij is niet meer onder ons, helaas. Wie onder ons is, is onze Stef. En met het nieuws, waar ga je het over hebben zo meteen, Stef?
1: Nou, tandartspraktijken die krijgen vaker te maken met agressieve patiënten. En het presenteren van het weer, ja, dat gaat wel eens fout.
2: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
3: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SWK Benelux.
8: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Het Omroep-Brabant verkeer met Rijn Baatmans van de ANWB. Rijn, goedemiddag.
10: Goedemiddag. 80 kilometer file in Brabant. Onder andere op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht. 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook op de A50 richting Os rijdt het langzaam tussen Sint-Oederode en Veghel-Noord. 5 kilometer met ook hier 10 minuten vertraging. Dan de A59. Ook 10 minuten vertraging in de richting van knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. En dan nog de N279 Den Bosch richting Roermond. Je loopt een kwartier vertraging op tussen Veghel en Boerdonk.
0: Oké, dankjewel. Tot over een half uur.
11: Op Brabant.
0: En vanmiddag is het op de meeste plaatsen nog zonnig. Blijft droog. De temperatuur schommelt zo tussen de 19 en 20 graden. Vanavond eerst helder. Later dan neemt de bewolking toe. Koelt het af aan een graadje of 11. 3 minuten over 4:30. Het nieuws met Stef van Duinhoven.
1: Tandartspraktijken in Brabant die krijgen steeds vaker te maken met boze en agressieve patiënten. Zo zijn bij tandartspraktijk Steenbergen in Os boze patiënten wekelijkse kost. Je hoort praktijkmanager Miranda Bressers.
12: Nou, je merkt dan dat ze echt gaan schreeuwen. Van, het is jullie schuld en wij kunnen het toch niet betalen. En wat is dat hier voor een boel? En jullie willen mij niet helpen. En dan echt boos worden en eigenlijk willen vechten of weet ik veel wat.
1: Het personeel voelde zich daar niet meer veilig. En daarom hebben ze een noodknop, camera's en doen ze vaker de deur op slot. Beroepsvereniging KNMT en andere praktijken die herkennen dit beeld.
0: Is dat echt niet normaal? Je wordt geholpen omdat je aan je tanden iets hebt, dat je tandpijn hebt. En dan ga je zo tekeer.
1: En dan ga je boos, want het is te duur.
0: Ik zou het wel weten hoor, als ik tandarts was.
1: Ik ook, wegwezen toch? Oh. Ja, precies. En een flinke klap voor carnavalsverenigingen in Best. In verschillende loodsen waar werd gebouwd aan de wagens is ingebroken. Dieven hebben onder meer kabels en audioapparatuur meegenomen. Op het terrein aan de Eindhovenseweg Zuid bouwen 10 verenigingen aan hun praalwagens. Dat was allemaal een volle gang. Wat de gevolgen zijn is nog onduidelijk. En een 21-jarige man uit Eindhoven is opgepakt bij de grens met België nadat hij rondreed met een grote hoeveelheid lachgas. Toen de marechaussee de bestelbus van de man controleerde, vonden ze 324 lachgasflessen. Het busje van de man viel op, want de vering was zwaar ingedrukt en dat zou dus kunnen betekenen dat de bestelbus te zwaar beladen was. De Duitse bondskanselier Merz die wil zich blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Dat zei hij op een persconferentie. Er werd rekening gehouden met een mogelijk vertrek van Merz vanwege het verlies van zijn partij CDU bij de verkiezingen van gisteren. Toch is het nog onrustig binnen de partij. Je hoort NOS-verslaggever Gimbal Duk.
11: Wat er ook opvalt is dat her en der ook CDU'ers zijn die openlijk oproepen tot vertrek. Bijvoorbeeld de CDU-leider in Hamburg. Dus ja, Merz is eigenlijk nog altijd niet zeker of hij de steun van zijn hele partij ook achter zich heeft.
1: Bij deelstaatverkiezingen verloor de partij flink, waaronder in Berlijn. En een klein foutje gisteravond op tv bij het RTL Weer werd per ongeluk een verkeerde opname uitgezonden. Weerman Mark de Jong die versprak zich en die wilde eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. En je ziet hem dan op een gegeven moment door allerlei verschillende weerkaarten bladeren, terwijl hij moppert dat het allemaal niet zo goed gaat.
13: Met lekker najaarsweer? Nee, doe maar even over. Dit sloeg nergens op. Sorry. Voorjaarsweer. Hopla. Even terug. Huppa. Even naar het begin. Nee. Dat is die. Zo, sorry.
14: Oh, maar hij dacht dat het opgenomen werd of zo.
1: En ze hebben de verkeerde opname. Dat is eigenlijk de opname waarbij hij het fout deed en opnieuw wilde beginnen.
0: Die hebben ze ingestart.
14: Die hebben ze ingeplakt. Ik dacht dat dit al live was. Ja, en dat hij niet door had dat het live was. Ik denk, hoe kan dit nou gebeuren? Oh, ach, wat knullig. Het is gewoon een editfoutje.
1: Een editfoutje, ja.
14: Ach, ik vind het ook wel grappig. Het is wel onschuldig.
0: Ja, maar ik weet, zo zie je ook dat het ook daar allemaal, dat het ook achter de schermen, precies, gewoon menselijk is.
14: Ja, en ik snap het ook. Je doet een keer een foutje en dan zeg je inderdaad, als het opgenomen kan worden, is heerlijk. Dan zeg je, ah, doen we even nog een keer. Ja,
1: nog net, hè, zonder scheldwoorden, gewoon rustig. Ja.
0: Maar zou die misschien een iets mindere werkdag hebben gehad? Zou zomaar kunnen, hè? Ja, dat hij het op dat moment niet zo fijn vindt op zijn werk.
14: Dat denk ik.
0: Nou ja, wij zijn benieuwd. Als hij nou een duimpje omhoog zou sturen of een duimpje omlaag. Ja. Hè, want we zijn op zoek naar jou. Ben jij gelukkig op je werk? Duimpje omhoog in de app. Ja of duimpje omlaag? Nee. 06-573-2203. Nou, deze tandartsen. Ik zal er even erbij pakken. Ja. Oh, ik zou het doen, hoor. Ik zou zeggen,
14: kom even terug in
0: die
14: stoel,
0: meneer. Ja,
14: met je grote mond.
0: Precies.
14: Gaan we die even aanpakken, die grote mond.
0: Hoppakee. Goed. Goedemiddag, dit is Afslag Zuid voor de maandagmiddag. Shawn Mendes nu op je radio. If I Can Have You.

0: Amanzi, I gave you grace. Deze week Omroep Brabant tipplaat. Ja, wij hebben jou een vraag gesteld. Wij zijn eigenlijk benieuwd of je net zo gelukkig bent als dat Marjolein en ik zijn als betreft het werk. Het is week van het werkgeluk. En een duimpje omhoog in de app betekent dat jij ook gelukkig bent met je werk. En een duimpje omlaag, dat mocht dus ook anoniem. Denk je van, liever morgen, gisteren nog dan vandaag dat mijn werk stopt. Marjolein. Hoe is het werkgeluk onder onze luisteraars?
1: Ja, hoog gelukkig. Ben ik echt blij mee? Ja, gelukkig. Nicoline die zei, jazeker, al 18 jaar tevreden met mijn werk. Ik heb vooral erg leuke collega's. Ja, die doen het hem, heb ik het idee.
0: Ja.
1: Het werk is, dat als dat maar prima is, zeg maar het werk zelf, want je collega's,
0: ja, dat is wel belangrijk. Als je iedere dag naar je werk moet en je hebt een hele vervelende collega.
1: Ja, dan kan je werk nog zo leuk zijn. Ja, nee, heb je dan niks aan. Hansie zegt ook, jazeker, tot aan de laatste dag. Ik balde zelfs dat ik met pensioen moest.
0: Oh.
1: Ja, en Pierre, die heeft een heel mooi nieuws voor ons ingesproken.
0: Oké, let's go.
2: Nou, of dat ik gelukkig ben op mijn werk, ik mag weer gaan werken. Is dat wel John en Marjolein? Na 7,5 jaar ga ik de stap terugzetten de bakkerij in. Afgelopen week stage gelopen. Perfect. Eindelijk de juiste operatie op het juiste moment. Ik ben, wat er ook is daarboven, dankbaar. Goedjes, Pierre uit Rijen.
1: Nou, ik vind dit zo mooi.
0: Ja, mooi.
1: Dan is iemand dus ziek geweest, 7,5 jaar niet aan het werk gekund. En dan nu, omdat het echt geen onwil is, omdat hij juist heel graag wil, gaat hij gewoon weer 3 dagen in de bakkerij werken.
0: Wat goed zeg.
1: Ja, waanzinnig.
0: Echt onwijs mooi.
1: Ja, echt tof. Marcel die zegt ook nog, happy met mijn werk. Elke ochtend fluitend ernaartoe. Nog kleine 7 jaar tot pensioen. Of een kleine, ze bedoelt hij denk ik. Nog een kleine 7 jaar tot mijn pensioen. Ja,
0: kleine doet hij in de pauze.
1: Ik dacht al, wat gaat hij doen? Gaat hij klein zitten? Dan zit je op een kraan of
0: nee,
1: zo.
0: Nee, kleine doet hij in de pauze. Ja.
1: Hij zegt, als ik maar gezond blijf, want dan kan ik gemakkelijk nog een paar dagen per week ook dan daarna nog blijven werken.
0: Ja.
1: Martijn die is ook blij, die zegt als vrachtwagenchauffeur inmiddels al 30 jaar. Ik heb nog altijd schik in het vak, hoewel het wel ietsje minder leuk is als vroeger. Maar hey, je moet er zelf ook wat van maken, hè?
0: Nou, absoluut. Dat is denk ik de kern van de waarheid. Er zit misschien altijd wel iets dat je van denkt van nou, dat vind ik niet leuk, maar je moet er zelf iets van maken.
1: Zo is het ook.
0: Hartstikke mooi. Nou, fijn dat onze luisteraars ook vrolijk fijne mensen zijn.
1: Ja, dat
0: werken we ook altijd wel zo. Absoluut. Dankjewel voor alle reacties. Kunnen we al concluderen dat we een tevreden volkje hebben. Zometeen gaan wij iemand blij maken met een energy shot. Want ook dat hoort natuurlijk bij een afslagsite. Maar eerst naar Bluff, liefst uit Londen. Oh,

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.
1: Ze maken zoveel mooie liedjes. De ene nog prachtiger dan de andere. Bluff. Dit is zeker eentje met prachtig met een hoofdletter. Liefst uit Londen in afslag Zuid. Ja, het is maandagmiddag. Het is bijna 5:10. Er wordt nog flink gewerkt in Brabant. Dat is altijd een mooi moment om iemand nog even een hart onder de riem te steken in de vorm van een lekker liedje met een energy shot.
2: Voor een lekker muzikaal energy shot.
1: En we gooien een pijltje op de kaart van Brabant. Vandaag kwamen we uit in Veghel. Nou, zoeken we een bedrijf bij. En daar gaan we Cor van Schie Bloemen eens even bellen. Kijken hoe het daar ervoor staat. Hoe de bloemetjes erbij staan.
3: Goedemiddag met bloemetjesbedrijf van Schie, met Sophie.
1: Sophie, goedemiddag. Je spreekt met John van Vroenhoven van Omroep Brabant.
3: Hoi.
1: Hallo. Sophie, je bent op de radio.
3: Oh, nou wat leuk zeg.
1: Ja, zeker is dat leuk. Dat vinden we altijd leuk. Maar weet je waarvoor ik bel? Nou. Het is maandagmiddag en wij dachten hier bij Afslag Zuid, we gaan eens iemand bellen om een succes te wensen met de laatste loodjes van de werkdag.
3: Oké.
1: En zo komen we bij jullie uit, bij Cor van Schie.
3: Nou, wat grappig zeg.
1: Ja.
3: Wat leuk.
1: Ja, dat doen we eigenlijk iedere dag. En het leuke is, Sophie, dat je ook een plaatje mag aanvragen. En dan gaan we speciaal voor jou en je collega's draaien.
3: Oh, jeetje toch. Och, ja.
1: Ja.
3: Maak er een lekker vrolijk nummertje van. Jij kan mij vast wel advies geven.
1: Dat klopt, maar daar bel ik jou voor. Want ik bepaal de hele playlist al. Dus we vinden het leuk dat
3: en
1: jij
3: dat... Ik mag alles aanvragen.
1: Jij mag alles aanvragen.
3: Oh, jeetje. Kun je niet even een leuk liedje van Ed Sheeran draaien? Dat wil jij vast wel.
1: Van Ed Sheeran? Zeker wil ik dat draaien. Ja, die is ook wel in het nieuws op dit moment. Ben je fan van Ed Sheeran?
3: Ja, zeker. Ja. Doe maar Shape of You.
1: Nou, we zitten helemaal op één lijn, Sophie.
3: Nou, mooi.
1: Shape of You. Ik ga die voor jullie draaien. Ik zou zeggen, zet hem lekker aan op Omroep Brabant Radio. Dan hoor je hem zo meteen voorbij komen. Nog één vraagje, Sophie. Jullie zitten helemaal in de mooie bloemen. Was op dit moment de trend?
3: Was op mijn, echt een mooie kleurrijke mooi kleurrijk veldboeket. En
1: vandaag
3: natuurlijk weer de herfstkleuren in. Dus dat komt helemaal goed.
1: Nou, dat is, weet ik niet voor wat ik op de tafel moet gaan zetten. En waar we ze moeten gaan halen, uiteraard.
3: Helemaal mooi, top.
1: Goed zo, dankjewel Sophie. Fijne middag nog, hè. Groetjes aan de collega's. Dankjewel.
2: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: Shape of You.
1: Love the Shape of You. Speciaal voor Sophie van Cor van Schie. Bloemen in Veghel. Energy shotje om ze daar nog even extra te helpen bij de laatste loodjes van de werkdag. Zoals we dat altijd doen in afslagsites. Even een energy shotje uitdelen met een lekker liedje. Ed Sheeran, ja, die nogal onder vuur ligt. En hij reageerde ook emotioneel tijdens het concert wat hij gaf in Philadelphia. Hij zei, ik wil helemaal niet politieke statements maken, maar wordt gedwongen om dat te doen. Afijn, een hele hoop gedoe. Er is ook gedoe rondom de overheid. Nou, dat zul je zeggen, ja, dat is niet vreemd, John. Nee, maar de overheid zou niet genoeg doen voor de gezondheid van kinderen. Dat is een van de huisartsen, Stefan van Rooij, die ook wat vaker te horen is hier bij Afgesluit. Die gaat daar iets aan doen. Nou, wat en hoe dat allemaal zit, dat hoor je straks in Afslag Zuid.
2: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
12: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
13: Dat is genieten.
14: Met Rousseau chocolade.
12: Kijk op rousseau.nl.
15: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
16: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen, want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
15: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
2: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Voor een verkeersupdate gaan we naar Rijn Baartmans van de ANWB. Rijn.
0: Ja, er staan behoorlijk wat files. Als ik naar de kaart van Nederland kijk, dan kleurt het zuiden rood. Maar wel goed nieuws dat er weinig ongelukken en incidenten gebeuren. Het gaat vooral om de dagelijkse files. Nou, dat merkt het verkeer op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel. 8 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Ook op de A27, Utrecht-Breda, is het druk. Bij Werkendam doe je er 10 minuten langer over. Over naar de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot slot de meeste vertraging op dit moment op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder ben je een kwartier langer onderweg.
1: Rijn, dankjewel weer. Tot over een half
0: tot
1: uurtje.
0: Zo.
1: Zometeen in afslagstijd gaan we ook een leuk spelletje spelen. Het is een van de leukere, maar die lijkt heel makkelijk. Het is misschien wel veel moeilijker dan je denkt. Het is namelijk de fout is goed quiz.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Steen, Evenhout, Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel!
20: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
24: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
25: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
4: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
5: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
6: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Afslag Zuid. John van Groenhoven.
21: Even flink zijn hoor.

0: advice.
1: Ja, advice, maar die maakt het dan af. Advice voor de Young at Heart, want dat is de hele titel. Roland Ortsenbal en Kurt Smit of Tears for Fears. Op Brabant. Het is 10 minuutjes over 5. Het is wel een stemmig najaarsliedje, vind ik dit trouwens ook. Ik vind het wel een beetje de past erbij. Maar
2: ik
1: wel,
2: vind het wel herfst,
1: ja,
2: een beetje herfst. Hoe jij het zegt.
1: Ja. Ja,
2: het ademherfst.
1: Ja, adem, maar als je het buiten kijkt.
2: Is, dan... Net als woensdag is paars. Ja, ik kan niet uitleggen waarom.
1: Nee, dat is een gevoel. Ja. Als je dat gevoel, als je dat voelt, dan kom je er niet meer vanaf. Marjolein, praat eens even bij voor deze maandag.
2: Een dakloze eerst laten bewijzen dat hij klaar is voor een eigen huis. Nou, in Den Bosch en Os draaien ze het juist om. Eerst een woning, daarna werken aan de problemen. En dat lijkt te werken. Van 61 langdurige daklozen die in Den Bosch een woning kregen, wonen 45 daar nog steeds zelf.

0: Honderden vluchten zijn inmiddels geschrapt en ook het treinverkeer raakt daar ontregeld.
1: Ja, hoe een land dan ongelooflijk zeg maar in de ban kan zijn van een weersfenomeen.
0: Van het weer,
1: ligt, alles gaat dan plat, alles is stil. Het is echt, iedereen is dan in de ban van
0: afwachten.
1: Zelfredzaamheid en afwachten. Ja,
0: ja, ik denk ook wel heel spannend hoor, als je daar
1: heel
0: nu bent.
1: Spannend.
0: Ja, heel angstig. Wow. En dan wel heel mooi nieuws, dichter bij huis. Stichting Met Je Hart in Waalre bestaat 10 jaar. En al die tijd brengen zij ouderen die zelfstandig wonen, maar vaak wel veel alleen zijn, samen aan tafel. Ze worden thuis opgehaald en gaan met een groep eten bij een restaurantje in Waalre. Klinkt misschien heel simpel, maar juist zo'n etentje zorgt ervoor dat ouderen nieuwe mensen leren kennen en het gevoel hebben ergens bij te horen. Inmiddels doen 7 restaurants in Waalre mee en zijn er 26 vrijwilligers actief. Eind deze maand gaan ze dat 10-jarige jubileum natuurlijk goed vieren, samen met de ouderen.
1: Wat mooi zeg.
0: Ik ook, ik hou van dit soort dingen.
1: Ja, dit is prachtig.
0: Echt goed.
1: Ja,
0: het
1: is echt heel erg goed. Ik weet, de ouderen zijn toch vaak eenzaam en trekken er niet meer vanuit zichzelf op uit.
0: Nee, dat is ook allemaal lastig en een drempel. En dan zijn dit soort initiatieven zijn waanzinnig belangrijk.
1: Dus neem er een voorbeeld aan. Zijn er trouwens 7 restaurants in Waalre?
0: Ja, blijkbaar. Ze doen alle 7 mee.
1: Alles, dat vind ik veel. Het is zo groot. Dorpje is het niet, hè?
0: Nee. Toch 7. Ja, we zijn Bourgondiërs hier.
1: Ja,
0: we hebben hier overal wat
1: lekkers. Absoluut. Ja. We hebben overal iets lekkers. Ja, we houden van lekkere dingen. We gaan het zo meteen hebben over de overheid. Daar is natuurlijk heel veel over te zeggen, maar ook met betrekking tot de gezondheid van kinderen in Nederland is daar iets aan de hand. Daarover

0: lijkt allemaal zo makkelijk te gaan. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. 16 minuutjes over 5. Je luistert naar Afslag Zuid. De overheid zou niet genoeg doen voor de gezondheid van kinderen in Nederland. Tenminste, dat vinden huisarts Alja Sluiter uit Harderwijk en Stefan van Rooij uit Asten. Ze trekken daarom aan de bel en overwegen zelfs om de overheid voor de rechter te slepen. En een van de huisartsen heb ik aan de telefoon. Stefan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Nou, er is nogal wat wat jullie daar eigenlijk mee van plan zijn. Want waarom staat de gezondheid van kinderen in Nederland op het spel, Stefan?
1: Ja, stevige taal, hè?
0: Ja, stevige taal, zeker.
1: Ja, mijn collega Alja en ik en zoals vele huisartsen merken dat er steeds meer kinderen met overgewicht, zelfs met obesitas, maar ook bijvoorbeeld met diabetes mellitus op hele jonge leeftijd lopen.
0: Ja.
1: Ja, en dat is heel schrijnend, want je weet als je diabetes op zo'n jonge leeftijd hebt of obesitas, dat je de rest van je leven ook veel minder leuk wordt.
0: Ja, dus klopt.
1: 20, 30 jaar met een chronische aandoening en daardoor minder kwaliteit van leven, minder energie om de leuke dingen te doen.
0: Ja, maar wat heeft de overheid dan voor verantwoordelijkheid in, Stefan?
1: Een hele grote, volgens de mensenrechten en ook de Europese rechten van het kind, moeten zij kinderen beschermen tegen ongezonde leefomgevingen, zoals de vape-epidemie op dit moment.
0: Ja.
1: Maar ook eigenlijk het aanbod in de supermarkten, 80% te vet, te zoet en te zout. De ongezonde keuze is nu de makkelijke keuze en dat moet precies omgedraaid.
0: Maar is dat dan ook niet een stukje eigen verantwoordelijkheid?
1: Ja, dat is heel leuk. Hè? De miljardenindustrieën hebben dat ons echt wel aangepraat. Het is je eigen verantwoordelijkheid. Maar als je de kennis niet hebt, want we krijgen dat niet mee op school, en de omgeving verleidt je tot de ongezonde keuzes. Dat doen ze bewust. De voedingsindustrie, de tabaksindustrie, ga zo maar door. Ja, dan is het geen eigen keuze meer. En voor volwassenen is dat al discutabel, maar voor kinderen helemaal.
0: Ja, nou, een van de punten die uit het nieuwe kabinetsplannen komen waar jullie niet blij mee zijn, is dan de aanpak van tabak, alcohol en drugs. En tegelijk trekt het kabinet daar wel 22,4 miljoen euro voor uit. Dat is zelfs 5 miljoen euro meer dan dat het de afgelopen jaar was. Maar waarom is dat dan nog te weinig?
1: Ja. Nee, het is een druppel op de gloeiende plaat.
0: Ja.
1: U moet zich voorstellen, er gaat 118 miljard naar onze ziektezorg.
0: Mm-hmm.
1: En dan komen we met een paar miljoen aan om alle preventie te doen op alle drugs bij elkaar.
0: Ja,
1: daar ga je de wereld niet mee winnen. Dat is echt totaal uit balans.
0: Maar kan je dan een voorbeeld geven van wat preventie, wat dat zou werken en wat dat dan zou kosten?
1: Ja, er zijn genoeg voorbeelden. Hè. Dus de vape-epidemie. Heel veel tieners zijn nu aan het vapen. En we weten dat die ook gaan roken, 70% daarvan. Naast dat nu smaakjes verboden zijn, moet je gewoon een totaalverbod doen. Een generatieplan invoeren. Dat je iedere jaar weer met een leeftijd omhoog gaat, dat je die dingen kunt kopen. Er is nu ook zo, en dat is voor voeding en vape zo, dat je bij schoolpleinen heel veel van dat soort winkeltjes ziet. Dus wij pleiten ook voor een vergunningsstelsel, dat het in ieder geval zichtbaar wordt dat tabakszaken vlakbij scholen staan of heel veel fastfood bij scholen. En dan kun je pas gaan handhaven. Dat is er ook nog niet. Ja, en daarnaast moet je dus miljarden gaan voeren op preventie. Net zoals dat onze ziektezorg, hè, de ziekenhuizen, de huisartsenzorg is supergoed in Nederland. Daar hebben we jarenlang, echt kabinettenlang, hebben we daar veel in geïnvesteerd. Dat zouden we dus ook moeten doen op preventie. En ja, in de grondwet staat het ook, hè, dat de overheid gezondheid moet bevorderen en beschermen. Alleen, dat is niet toetsbaar, juridisch niet toetsbaar. Dus de overheid kan vrij uitgaan, zeg maar. Ze vertrekken na een paar jaar weer. Dus wij pleiten echt voor een generatieplan waarin je samen doelen vaststelt van dit willen we bereiken. Bijvoorbeeld minder vapes, minder overgewicht. En dat je elkaar daar ook op kunt gaan afrekenen als je die doelen niet haalt.
0: Oké. En wat willen jullie dan dat er verandert ten opzichte van nu?
1: Dat we weer om elkaar gaan geven. Wij zijn net terug uit Japan en het respect voor elkaar, voor de natuur, voor voeding, dat is zo onwijs groot en in de cultuur verbakken. Ik denk als we wat meer om elkaar gaan geven, van jong tot oud, en dus echt gaan denken om onze gezondheid, dat wordt in ieders leven veel leuker. Het geld dat besteed wordt, levert veel meer op. En ja, dan kun je echt toewerken naar veel meer gezondheid.
0: Ja, maar je zegt net zelf, het is heel moeilijk te meten, hè, wat de overheid uiteindelijk doet. En juridisch is dat het ook heel lastig om dat vast te stellen. Maar wat zijn dan de stappen die jullie nu ondernemen als je tegen de overheid zou procederen?
1: Allereerst, het is natuurlijk heel lastig. Dus we zijn aan alle kanten aan het kijken hoe dat wel kan. Daarvoor wordt ook een stichting opgericht waarin we krachten bundelen en heel veel mensen verzamelen. Dus ook echt vanuit burgers willen horen van tot hier en niet verder. Om vervolgens de gang naar de rechter te kunnen gaan doen. En een van de eerste aanknopingspunten is dus dat echt nicotine in de ban moet. Dus geen vapes meer voor jongeren. Een vergunningstelsel en dus ook een generatieplan. Dat is stap 1. Maar we hopen eigenlijk dat de overheid ook inziet dat ze veel meer moeten gaan doen. En ze roepen het nu al, want sinds D66 aan de macht is en ook onze premier afgelopen week in het nieuws heeft verkondigd, we willen allemaal gezond 90 worden. Ja, dat is heel mooi. Daar ben ik echt trots op dat ze dat noemen. Maar ze moeten echt daden bij woorden gaan voegen. Want uit de begroting, de rijksbegroting, ja, zien we dat dus nog niet.
0: Nee, maar het is een zinvolle investering, zeggen jullie ook. Hè? Als je dus preventie een hoger bedrag geeft en zorgt dat er uiteindelijk minder mensen in de gezondheidszorg terechtkomen, dan is het geld wat je aan de voorkant uitgeeft, hoef je daar aan de achterkant niet bij te passen.
1: Klopt. In heel veel landen in de wereld hebben ze dat al aangetoond. Dus we weten het. We moeten het nu ook gaan doen. Iedere euro die je meer aan de voorkant investeert, levert een paar euro op. En ja, ik vind dat geld nog niet eens zo heel belangrijk. Ik vind het vooral belangrijk wat ik bij mijn patiënten zie. Als je diabetes hebt, COPD, een hartinfarct hebt gehad, dan leef je dus 20, 30 jaar in mindere gezondheid, minder energie, minder plezier. En daar gaat het uiteindelijk om.
0: Ja. Nou, het valt mij bijvoorbeeld ook nog op, Stefan, dat ik zie steeds meer mensen, vooral jonge mensen, roken.
1: Ja.
0: En dat komt ook uit onderzoeken naar voren. Zie je dat ook in de praktijk terug?
1: Dat minder mensen roken?
0: Nee, meer.
1: Meer? Ja, zeker meer. En dat zie ik in de praktijk ook. Mijn jongste verslaafde aan nicotine is 8 jaar oud. Oh. We hebben patiënten naar het ziekenhuis moeten sturen met gaten in de longen. Het is allemaal nog zo nieuw in die zin dat ook klachten niet helemaal direct te plaatsen zijn. Dus iemand die veept en 's nachts ook, omdat hij zo verslaafd is aan die nicotine, die kan allerhande klachten krijgen van geheugenproblemen, minder energie, op school niet goed meegaan, tot aan buikpijn. Dus het is ook nog best wel lastig om dat te diagnosticeren als dokter.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Hey, Stefan, tot slot, hoe zou jij de wereld dan over 10 jaar in Nederland eruit willen zien? Wat zou voor jou een ideaal beeld zijn?
1: Dat we een generatieplan hebben met doelen. Van hier willen we met elkaar naartoe werken. Van politiek tot dokters en samenleving. En dat we daar elkaar op gaan aanspreken. Zodat we echt de gezondste generatie ooit krijgen.
0: Ja. Wat zijn nu nog de stappen die je nu gaat nemen? Wat is de eerstvolgende stap waarvan je zegt van nou, dat staat op de agenda?
1: We willen het echt het debat aanjagen. En sinds het persbericht vanochtend zijn we ook al uitgenodigd door de minister. Aanstaande donderdag. Dan overhandigen we onze documentaire aflevering en manifest.
0: Ja.
1: Dus we hopen daarmee eigenlijk al een beweging in gang te zetten. Dat we vanuit het eerdere preventieakkoord bijvoorbeeld een nieuw akkoord kunnen gaan sluiten. Waar de industrieën niet aan tafel zitten. Maar wel de mensen met verstand en die voor de gezondheid van de Nederlanders zijn. Ja, en dan gaan we verder met ons plan om de staat aan te klagen. In ieder geval op een stuk nicotine. En dan te kijken hoe ver we daarmee komen.
0: Nou, Stefan, ik wens jou heel veel sterkte en succes met deze strijd. Het zal niet een makkelijke zijn, maar uiteindelijk het doel is heel erg goed. En dat geldt ook voor al jouw collega uit Harderwijk. Fijn dat je even in de uitzending wilde komen, Stefan.
1: Dankjewel, samen gaat ons lukken.
0: Goed zo, dankjewel, succes.

0: Dat geldt misschien ook wel voor de missie van Stefan van Rooij, de huisarts die we aan de telefoon hadden. Uit Asten, die tegen de staat ingaat, omdat hij veel meer wenst dat de staat doet ten aanzien van de gezondheid van kinderen. We gaan naar het nieuws zometeen.
1: Nou, over de gezondheid van kinderen gesproken. Want een stijging van nicotinegebruik onder jongeren. Nou. En we hebben er in Nederland weer een wereldkampioen bij.
0: Oké. Ik ben benieuwd wie dat is.
1: Ik ook.
0: Zo.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: In Wiel, Reuzel en Riethoven.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer. En volop keuze. En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
5: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
6: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
7: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. Brabantdeur.nl.
7: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
8: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
9: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja. Koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
8: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
0: En voor de verkeersinformatie schakelen we even met de ANBB met Rijn. Rijn, hoe gaat het op de weg in Brabant?
10: Nou, veel files, maar weinig bijzonderheden op een enkel ongelukje na. En dat enkel ongelukje gebeurde op de A2 Eindhoven-Den Bosch. Het ging mis tussen Best en Bokstel. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging een kwartier. Op de A50 Eindhoven richting Os nu de meeste vertraging van dit moment. Tussen Son en Breugel en Uden-Zuid betekent dat 20 minuten extra reistijd. Over naar de A58 Tilburg richting Breda. Je hebt 10 minuten extra reistijd tussen Tilburg en Tilburg-Reeshof. Tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen knooppunt Empel en Vlijmen ben je 10 minuten kwijt.
0: Oké, dankjewel weer.
4: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen nog zonnig, blijft droog. Temperatuur die schommelt zo tussen de 19 en 20 graden. Vanavond dan eerst helder, later neemt de bewolking toe, blijft wel droog. Goed af naar een graadje of 11. Zometeen uitgebreid weer met Weerplaza. 6:02, het nieuws met Stef.
1: Een ongeluk met een stadsbus die zorgde vanochtend voor een ravage op een brug aan de Koolhovenlaan in Tilburg. De chauffeur van de bus verloor de macht over het stuur en ramde een reling. De reling doorboorde de bus en ging dwars door een passagiersstoel heen. Er zat op dat moment één passagier in de bus. Zowel de passagier als de chauffeur zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Brabantse gezondheidsorganisaties zien weer een stijging van het nicotinegebruik onder jongeren. Jarenlang daalde het aantal jongeren dat rookte, maar sigaretten en vooral e-sigaretten zie je steeds meer. De verkoop van online via online platformen maakt handhaving ook lastiger. En roken begint op een steeds jongere leeftijd. In groep 8 van de basisschool heeft ongeveer 1 op de 50 ooit een sigaret gerookt. En 1 op de 25 heeft ooit een elektrische sigaret gebruikt, oftewel een vape. Een huisarts Stefan van Rooij, die je net hoorde in Afslag Zuid, die zei ook dat het op jongere leeftijd steeds vaker gebeurt, het vapen.
11: Meer, ja zeker meer. En dat zie ik in de praktijk ook. Mijn jongste verslaafde aan nicotine is 8 jaar oud. We hebben patiënten naar het ziekenhuis moeten sturen met gaten in de longen.
1: Jacco Verharen uit Rijsbergen vertrekt als sportief directeur bij wielerploeg Visma Lisa Bike. Zijn contract loopt af en wordt niet verlengd. Verharen zat er pas een jaar en daarvoor was hij jarenlang zwemcoach, onder meer bij de Nederlandse zwemploeg. De omstandigheden van kinderen in een noodopvang is door de ondergrens gezakt. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na ruim 2 jaar onderzoek. Zo'n 7000 kinderen in een noodopvang worden structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt NOS-verslaggever Jeroen de Jager.
12: En dan leiden ze aan gebrek aan privacy, ze hebben geen onderwijs daar. Er is fysiek geweld, er is seksueel misbruik, stress, slaapgebrek, suïcidaal gedrag. En daar moet de minister actie op ondernemen. Hij moet die onveilige situaties opheffen, dat die kinderen op een andere manier opgevangen worden.
1: De situatie moet binnen een half jaar verbeteren. Zo niet, dan moeten de kinderen dus worden overgeplaatst of verplaatst. En Nederland is wereldkampioen puzzelen geworden, net hoe je het zegt. Dat is te danken aan Maartje uit Delft. Ze wist op het WK in Spanje het snelste een puzzel van 500 stukjes te maken.
13: 3, 2, and 1, and done! 27.58 voor Maartje van der Meer from the Netherlands.
1: Ze maakte dus een puzzel van 500 stukjes in ruim 27 minuten. Ze was 1,5 minuut sneller dan de nummers 2 en 3. En natuurlijk, straks in Afslag Zuid, dan hoor je nog iemand die op dat WK ook een goede score had.
0: Ja, maar Brabanders zijn er ook goed in.
1: Goed, hè, puzzel.
0: Ja.
1: Dus we moeten er heel veel geduld voor hebben, wat heb ik vaak niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, geduld.
14: Maar zeggen zij dus niet, hè? Nee, maar zij doen een mega puzzel van 500 stukjes in een half uur.
1: Dus dat gaat nergens over.
0: Maar je hoeft er niet echt geduld voor te hebben, toch? Het is er meer zo dat je denkt van, ja, ik wil dat, ja.
1: Ik denk geduld als in, je bent die bak aan het doorbladeren naar allerlei verschillende.
0: Ja, maar er is wel een tactiek voor.
1: Dat klopt, er is wel een tactiek voor. Hè?
14: Maar ik snap je wel, hoor. Ik ben ook niet gemaakt voor puzzelen. Ik word er veel te kriegel van. Dan op de duur kan ik het weer niet vinden.
1: En dan heb je 3 stukjes
14: en dan
1: gehad
14: zie ik het helemaal niet. En dat duurt het veel te lang.
0: Ik pak gewoon een schaar, knip gewoon een beetje bij. Maar ja, ik hou er wel stukjes over. En mag gaten.
14: Kijk, hoe zou dat komen?
0: Geen idee. Nee, ik ben niet zo'n puzzelaar. Goed, dankjewel, Stef. Straks meer. En ondertussen meer nieuws op web en app natuurlijk van Omroep Brabant. We gaan zo meteen praten over het weer. Het een van de meest besproken onderwerpen in Nederland. Na Van Helen en Jump.

0: iconische plaat van Van Halen en Jump in Afslag Zuid. Nou, en of we een vreugdesprongetje gaan maken of een sprong in de diepe als het betreft het weer, dat mag Jeroen Erfelink vertellen van Weerplaats. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wordt de dag van vandaag, zoals die begon, was een beetje bewolkt. We hebben nu het zonnetje te pakken. Zetten we dat voort?
1: Deels wel, maar het is wel zo dat er wat meer bewolking aan zit te komen voor komende nacht en ook morgenochtend. Zeker komende ochtend beginnen met vrij veel bewolking en temperaturen rond 13 graden. Dus dat is wel eventjes wat minder als je dat echt dat mooie weer houdt. Maar morgenmiddag komt het zonnetje er voorzichtig weer bij en dan wordt het zo'n 20 graden. Ook de dagen daarna blijft de temperatuur rond de 20 graden steken. Woensdagavond en donderdagochtend kan er een bui vallen, maar voor de rest blijft het droog.
0: Nou, dat is prima nieuws wat dat betreft. Je fluisterde mij net al iets in, maar dat is pas voor misschien einde deze maand. Maar hoe ziet het de komende dagen eruit?
1: Inderdaad, ik fluisterde al wat in. En dat heeft te maken met toch wel mooi nazomer weer dat er aan zit te komen. Want vanaf vrijdag neemt een hoogdrukgebied het over. Komt de zon er vaker bij, zoekt de wind ook de zuidhoek op. En dan wordt het vrijdag, zaterdag en zondag 20 tot 23 graden. En misschien dat we na het weekend wel over de 25 graden gaan met uitschieters naar 28.
0: Nou, je moet niet gekker worden, Jeroen.
1: En dat zou echt zeldzaam zijn zo tegen oktober aan.
0: Oké. Okay. Maar de komende dagen, dus na morgen.
1: Ja, de komende dagen is nog best prima. Niet supermooi, maar vanaf vrijdag dan komt dus echt de nazomer.
0: Ja, oké. Okay. Nou, laten we daar dan in ieder geval lekker naar uitkijken. En dan is het ook alweer bijna weekend. Dus dan houden we daarbij, Jeroen. Dankjewel.
1: Ja, de barbecue kan uit het vet.
0: Goed zo, mooi.
1: Houdoe.
2: Is goed quiz.
0: Ja, dit is een van de moeilijkste quizzen. Ja. En niet alleen voor de deelnemer, maar ook voor de quizmaster.
3: Ook voor ons, ja, het is een lastig spelletje. Ja. Je moet even op de maandag dat je denkt, oké, focus.
0: Ja, focus. Dit is echt focus. We gaan namelijk zo spelletjes spelen en je kunt je kwalificeren. De bedoeling is dat je de vraag die wij stellen, of de stelling, tegengesteld beantwoord.
3: Ja, dus fout antwoord.
0: Fout antwoord.
3: Precies.
0: Ja, dat is eigenlijk...
3: Dus als ik zeg gras is groen, dan zeggen we fout.
0: Fout.
3: Want dat is goed.
0: Ja,
3: en precies. Dan heb je het goed.
0: Ja,
3: nou,
0: dus.
3: Snap jij het
0: nog? Nee, nu al niet meer. Maar we gaan het misschien wel met jou spelen. Als jij het antwoord weet op deze stelling. PSV heeft dit weekend weer gewonnen. Dus 06-573-2203. Dat is de stelling. PSV heeft dit weekend weer gewonnen. 06-573-2203.

0: Olivia Dean is so easy. Nou, of het zo easy is, dat gaan we meemaken.
1: De fout is goed quiz.
0: We gaan spelen met Theo. Theo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Theo, waar bel je vandaan?
2: Vanuit Liesel.
0: Vanuit Liesel. Is het een beetje lekker in Liesel dit weekend geweest?
2: Ja, zonnetje schijnt.
0: Ja, lekker. Ja, nou, ik hoor het aan je. Dan ben je, ook, je bent ook wel van zonnetje.
2: Ja, ja.
0: Theo, zonnetje in huis.
2: Natuurlijk.
0: Ligt aan het tijdstip. En aan de dag, hoor niet?
2: Ja.
0: Ja. Nou, ben je voetbalfan?
2: Jawel.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, de stelling die ik jou net voorlegde om mee te doen, de kwalificatie. PSV heeft dit weekend weer gewonnen. Was er op jouw antwoord?
2: Ja, dat was goed, hè?
0: Dat is goed. Ja, dat is goed.
3: Dat top, dan kunnen we gaan beginnen.
0: Ja, want ze verloren met 3-2, dus ja. Ja, dus dat is het spel, Theo. Ik hoef het jou verder niet uit te leggen. Je krijgt vijf stellingen en 3 van de 5, als je die goed hebt, dan win je de antistress Brabo-bolie. Dan doen we er nog iets leuks bij.
2: Ja, we gaan ons best doen.
0: Goed zo, komt-ie aan. Vraag 1. IKEA komt uit België.
2: Dat is goed.
0: Dan heb ik een fragmentje voor je en dat is van Guus Meeuwis.

0: Theo.
1: Ja, dat was ook goed.
0: Dat is goed. Theo, jij gaat het liefst elke dag wandelen.
1: Dat is ook goed.
0: En je hebt ook 10 vingers.
1: Dat is fout.
0: En dan de laatste, in de zomer sneeuwt het.
1: Dat is fout. Goed.
2: De fout is goed quiz.
0: Nou, Marjolein, je hebt het bijgehouden.
3: Ik heb het meegenomen.
0: Ja.
3: En eigenlijk, Theo, heb jij het best wel goed gedaan, hoor. Je bent maar één keer even zelf de mist in gegaan bij de laatste. Ja. Zijn fout aangehouden.
0: Ja, hij herstelde zich.
3: Ja, ja, oké. Okay, nou, als we dan goed meetellen, dan heb jij gewoon 100% score.
0: Ja. Jee, ja. Wat goed, man. Ja, het is moeilijker dan je denkt, Theo, of niet?
1: Ja, de eerste ingeving en dan... Oh, nee. Omdraaien.
0: Ja, precies, dat. Ja, precies. Het is, er zit altijd een instinkertje bij, want de vraag die over jezelf gaat, ja, die heb je natuurlijk altijd goed. Want dat kunnen wij niet controleren.
1: Nee.
0: Dat is
3: je
0: de bonus.
3: Hebt dus een hekel aan wandelen?
1: Nee, toch eigenlijk niet.
3: Nee, eigenlijk. Oh. Gelukkig scheelt het dus bij deze vraag. Maakt niet. Het
1: ik wandel op zich wel, maar ik wandel al heel een dag. Dus
0: okay.
1: Ik hoef niet extra te gaan wandelen.
0: Nee, wat doe je voor werk dan, Theo?
1: Ja, ik zit in de paardenhouderij.
0: Oh, in de paardenhouderij, ja. Ja, dan, ja. Ben je, ja, dan kan een stukje wandeling...
1: Ja, ik ben de hele dag eigenlijk aan het wandelen, paarden binnen zetten, buiten zetten.
0: Ja, ja, moet er eigenlijk op gaan zitten, Theo, want dan hoef jij zelf niet te wandelen.
1: Ja, laat ik doen.
0: Daar laat ik doen. Hartstikke
1: mooi. Ja, Theo, die zit erop.
0: Ja, goed zo. Theo, ik wens jou nog een mooie einde van de maandag. Mooie maandagavond. En we gaan zorgen dat de antistress Brabobolide toegevoegd kan worden aan jouw assortiment prijzen. En we doen er ook snijsnoepjes bij.
1: Dat is lekker om te snijden.
0: Ja, lekker. Niet aan het paard geven.
1: Ja.
0: Dat lijkt me niet aan. Goed zo. Dankjewel. Ja. Dag Theo.
1: Goed zo. Yo, hoi.
0: Theo gaat er vandoor met het prijspakket van Afslag Zuid. En wij gaan lekker een dansje maken met deze band, Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel.

0: mooiste natuur ligt soms dichterbij dan je denkt.
1: Ga mee op ontdekkingstocht door Brabant en laat je verrassen door bijzondere landschappen en verborgen parels.
0: Op pad. Nu op Brabant Plus.
1: Hier zie je jouw Brabant.
0: Dit is Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Feels like I'm falling in love. 5 minuutjes voor 6. De laatste minuutjes van deze maandagmiddag met Coldplay op je radio. En Afslag Zuid gaat zo nog lekker een uurtje door. Ook het eerste uurtje van de maandagavond nemen we je lekker mee langs heel veel fijne muziek. En we gaan het straks hebben over puzzelen. Ik ben zelf niet zo'n puzzelaar, maar ik kan me voorstellen dat daar heel veel vreugde uitgehaald wordt. En dat het ook heel ontspannend kan zijn. Maar of het nog ontspannend is als je meedoet aan het WK-puzzelen, dat gaan we straks horen van een Brabantse deelnemster. En ook hoe snel zij een puzzel van 500 stukjes in elkaar kan zetten.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
13: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
15: Met onze chocolade.
16: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
16: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan aanstaande woensdag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag. Alleen woensdag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
18: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
19: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, dankjewel. We gaan nog even naar Rijn Baartmans van de ANWB. Rijn, goede avond intussen.
21: Goedenavond. Ja, de files die nemen snel af. Er is nog 50 kilometer over van de avondspits. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht rijdt het nog langzaam. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht 7 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. De meeste vertraging op de A27 richting Breda. Vanuit Utrecht sta je tussen Noordeloos en Werkendam 7 kilometer in de file met 25 minuten oponthoud. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem. 10 minuten extra reistijd tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Ook 10 minuten vertraging tussen knooppunt Empel en Engelen.
0: Waarvoor weer hartelijk dank. We gaan zo meteen nog naar een uurtje afslagsuit. Ik heb lekkere liedjes voor je klaarstaan. Straks maar even lekker meezingen en dansen met Gloria Gaynor. Kien komt eraan. En we gaan het hebben over puzzelen.
22: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
23: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
24: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
25: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
23: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
24: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
26: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
27: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
28: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
30: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
31: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
30: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
32: Op zoek naar een tandarts?
2: Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.

0: Discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
1: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Afslag Zuid. John van Groenhoven.

0: zij was mid jaren 70 echt heel groot in de clubs en dancings all over the world, maar met name ook in Amerika. Gloria Gaynor, I Will Survive. Het maakt het 12 minuten over 6. Welkom op de
1: Brabant.
0: Welkom op de maandagavond. Marjolein, praat ons even bij.
2: Tilburg die pakt na ruim 10 jaar klachten eindelijk de weerwacht aan wegwijzers in de stad aan. Er komen 45 nieuwe palen met duidelijke routes, plattegronden en herkenbare iconen. Zelfs het lettertype is typisch Tilburg. Alle teksten zijn namelijk geschreven in Tilburgs Ans, dat speciaal voor de stad werd ontworpen. Oude en overbodige bordjes, die worden nou eindelijk weggehaald, zodat je hopelijk wel in één keer de goede kant op kan.
0: Maar waarom moet Tilburg dan weer net even iets anders doen dan bijvoorbeeld Eindhoven of...
2: Ja, geen idee.
0: Nee, maar,
2: maar daar ging het dus niet goed.
0: Nee,
2: zeg maar, als in...
0: maar dan doen ze het weer. Dan heb je de kans om het opnieuw te doen.
2: Ja?
0: Richt het dan in zoals de rest van Nederland.
2: Oh zo.
0: Ja,
2: ja, en ik denk
0: dan
2: dat
0: dan... Hebben we toch de ANWB voor? Of voor...
2: Ja, maar ik denk dat dan het lettertype is niet zo erg, toch?
0: Hey,
2: als de bordjes maar goed zijn. Ik denk dat het meer was... Ik kan me voorstellen, dat ligt natuurlijk bij de gemeente. En dan wordt dan zo'n leuke werkgroep. Want dat moet dan heel erg over vergaderd worden natuurlijk. Ja. En dan is er één zo'n ambtenaar en die zegt dan... Oh, weet je wat leuk is? Ja. Als we ons eigen lettertype laten maken. En dan zegt iedereen... Oh ja, oh, leuk. Dat is leuk.
0: Ja,
2: ja,
0: we hebben toch geld zat.
2: Ja. Precies, en dan krijg je dit.
0: Ja. Nou, dat.
2: Een 70-plusser in West-Brabant heeft gemiddeld ruim 30 vierkante meter meer woonruimte dan iemand tussen de 30 en de 50 jaar. Ouderen zitten gemiddeld op 82 vierkante meter per persoon, tegenover 50 bij de jongere groep. Niet zo gek ook, kinderen gaan uiteindelijk het huis uit, maar de ouders blijven vaak in diezelfde woning wonen. Verhuizen naar iets kleiners is niet altijd aantrekkelijk en ook niet makkelijk, want betaalbare en geschikte woningen voor ouders zijn schaars in Nederland. En fans van Brigitte Bardot kunnen binnenkort letterlijk een stukje uit haar huis kopen. Na haar overlijden vorig jaar worden ruim 280 spullen uit haar woning geveild. Er zitten bijzondere dingen tussen, zoals je dat zou verwachten. Denk aan een typemachine waarop ze haar memoir schreef. Maar ook hele gewone spullen, zoals haar fiets, pannen, aanstekers, sneeuwschoenen en zelfs hondenspullen. Nou, de geschatte prijzen die lopen uiteen. Het kan beginnen bij een paar tientjes tot 10.000 euro. En de opbrengst dat gaat deel naar de Stichting voor Dierenwelzijn die Bardot zelf heeft opgericht.
0: Wat grappig, hè?
2: Ja, het is ook echt, ik heb foto's gezien. Zijn echt, ken je die hele bekende sneeuwschoenen die iedereen heeft? Soort van die hoge, soort mega foamy laarzen.
0: Ja, die ook.
2: Je had ze waarschijnlijk gewoon een keer bij Scapino
0: gekocht. Ja, maar dat kan me nog voorstellen. Bijvoorbeeld iets, dat is een persoonlijk stuk, maar bijvoorbeeld een pan.
2: Ja, pan ook. Ja. Aanstekers.
0: Aansteker.
2: Ja, daar had ze dan wat stickers opgeplakt.
0: Ja.
2: Die ook, ja. Het is heel menselijk allemaal. Ik zou ook niet weten wat je ermee moet. In mijn ogen is het dan troep. Maar ik kan me voorstellen, als jij echt fan bent van haar en van haar werk, dan is het misschien heel bijzonder.
0: Nou, Jamie Oliver doet het al jaren, pannen verkopen.
2: Ja.
0: Maar ik weet niet of het zijn pannen zijn.
2: Heeft het ook?
0: Nou, ik weet wel zeker van niet. Want als er ergens is shitpannen zijn, dan zijn het dan wel.
2: Oh ja, ja, is het zo?
0: Herman en Blijker ook, die doet het ook. Doet al die koks.
2: Oh, ja, maar dat moeten dan toch juist goede pannen zijn?
0: Nou, ik heb een helemaal een blijkertje. Dat was echt drie keer niks.
2: Oh ja?
0: Nee, verschrikkelijk.
2: Wat moeten we dan hebben?
0: Gewoon een goede demer of een echt een goede pan.
2: Oké, gewoon een dure pan.
0: Ja, vaak wel. Vaak is het hoe duurder.
2: Dat is wel duur, toch?
0: Ja, hoe duurder

0: Passenger. Maakt het 8 minuten over 6 maandagavond. Een puzzel van 500 stukjes leggen voordat je koffie koud is geworden. Ingrid Chanel uit Gelderop, die kan het. Op het WK Legpuzzelen in Spanje deed ze dit weekend in maar 31 minuten en 30 seconden een puzzel in elkaar leggen. En daarmee is ze de 8e snelste puzzelaar ter wereld. En bij de duo's met Delia Keetman deed ze het nog beter. Daar werden ze 4e met slechts 8 seconden verschil van het brons. Inge, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Of ja, ik wou zeggen, buona sera, is het voor jou of niet?
1: Ja. Ja, zeker.
0: Ja, je bent nog in Spanje, of niet?
1: Nee, net weer in Nederland.
0: Oh, je bent net in Nederland.
1: We zijn nog op Schiphol.
0: Oh, je zit nog op Schiphol. Oh, wat nou, ja. Fijn dat je toch eventjes in de uitzending wilde komen. Inge, vertel, 500 stukjes en in een half uur. Hoe doe je dat nou?
1: Ja, heel veel oefenen.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik was ook aangenaam verrast met mijn tijd, dus...
0: Ja? Wat had je zelf in gedachten voordat je erheen ging?
1: Nou, ik hoopte wel dat ik in de top 10 zou eindigen. Maar eerlijk, toen we er waren en ik zag de tijden in de halve finales... toen dacht ik, oh, het gaat niet lukken. Dus ik ben heel blij.
0: Nou ja, we kunnen je in ieder geval officieel feliciteren... want er zijn maar 7 mensen die sneller puzzelen dan jou. Dat voelt goed zo te horen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Vertel eens, hoe gaat dat nou in zijn werk, Inge? Want ik kan me voorstellen, iedereen kent een puzzel, de doos. Er zitten stukjes in jouw geval 500. Dan moet je ze in elkaar gaan leggen. Maar hoe ga je dan te werk?
1: Het is zeker het begin van een puzzelwedstrijd eigenlijk heel leuk. Want iedereen opent natuurlijk tegelijk de zak. Dan zie je wat de puzzel is. Dan ga je zo snel mogelijk de deksel neerzetten. De stukjes uit de zak halen. Allemaal omdraaien. En dan heb je echt de anticipatie. Je hoort al de stukjes omgedraaid worden. Dus dat is vaak heel leuk om ook voor de toeschouwers. Maar ja, de puzzelaar zit natuurlijk meteen in de focus. En... Ja, dan ga je... Ik sorteer meestal de randjes uit. Ga ze niet meteen leggen, maar wel vrij snel. En dan is het heel erg afhankelijk van de puzzel wat je aanpak is.
0: Ja, nou ja, je beschrijft heel mooi de tactiek. Maar wat mij dan meteen afvraagt... Heeft iedere deelnemer dezelfde puzzel?
1: Ja, dus in een ronde heeft iedereen altijd dezelfde puzzel. Maar er zijn wel verschillende voorrondes. En daarin heeft... Elke voorronde heeft een eigen puzzel. Wat? En elke halve finale ook.
0: Ja. En wat als jij dan de afbeelding ziet, wat maakt dan bijvoorbeeld een makkelijkere puzzel of een moeilijkere puzzel voor jou?
1: Een moeilijkere puzzel is als er bijvoorbeeld heel veel herhaling in zit. Dus elementen die op heel veel plekken terugkomen of hele grote vlakken van één kleur.
0: Ja.
1: Want dan heb je echt de vorm van de stukjes nodig in plaats van dat je volledig van de afbeelding af kan werken. Een makkelijke puzzel is, nou ja, wat ze in de finale kregen. Dus het was een huis met allemaal heel herkenbare stukken. Een beetje druk, dat is voor mij best gunstig. Dus eigenlijk allemaal kleine vlakjes die je wel kan herkennen.
0: Ja, en als je dan onder druk zo'n puzzel moet maken... voel je dat is dat ook anders dan wanneer je dat thuis maakt?
1: Ja, dat is wel echt anders. Zeker nu, ik voelde nu dat ik best goed ging. Dus ik had nu echt zeker tegen het einde dan mijn handen wel ervan begonnen te trillen. Dat je denkt, oh. Dus ja, zeker. Dat is anders dan thuis.
0: Ik zie dan zo voor me, Inge, dat je dan zeg maar... ja, je moet 500 stukjes in een half uur. Dus dan moet je er per minuut toch wel behoorlijk wat leggen. Dat je dan echt als een bezetene tekeer gaat. Maar wat gebeurt er dan als je denkt, oh, ik zit helemaal fout?
1: Ja, dat is... frustrerend. af en toe als je dan denkt, oh, ik ga nu wat langzamer. Dan denk je, oh, ik moet weer iets zien in de stukjes. Ik moet op een manier weer sneller kunnen gaan.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Daar heb je ook nog een duo-puzzel gelegd. Hè? Dat heb je samen met Delia Keetman gedaan. Daar pak je net niet het frons. Maar goed, 4e is, dat doet denk ik het gros van de mensen je niet na. Hoe werkt dat dan als duo?
1: Ja, als duo in de voorronde krijg je ook 500 stukjes. Maar in de finale moet je een puzzel van 1000 stukjes leggen.
0: Oh.
1: En als duo komt er veel meer bij kijken dan gewoon dat je allebei snel moet zijn. Want je moet ook samen kunnen werken. Je moet weten wat de ander nodig heeft, waar je op moet letten.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat zelf een hele leuke categorie. Omdat het je echt beter kan worden dan de twee individuen.
0: Oké. Okay. Maar goed, je hebt nog een uitdaging natuurlijk voor de boeg. Want dit smaakt natuurlijk naar meer. Want dit volgend jaar wil je natuurlijk weer meedoen.
1: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Waar wordt het volgend jaar gehouden?
1: Dat is nog niet bekend.
0: Oké. Okay. Nou, misschien dat Brabant zich kan opperen als mooie provincie om het WK puzzelen hier naartoe te halen.
1: Ja, wie weet. Ja. Dan ben ik er zeker bij.
0: Nou, goed zo. Hey, je bent op Schiphol, je gaat lekker naar huis. Vanavond, wat ga je doen? Puzzeltje leggen?
1: Misschien.
0: Ik vind het heel mooi dat je zo snel een puzzel in elkaar kan leggen. Ik wens jou een goede huisreis. Graag tot de volgende keer, Inge.
1: Ja, super. Dankjewel.
0: Dankjewel. We hadden Inge aan de telefoon. Die in 31 minuten en 30 seconden gewoon een puzzel in elkaar legt. Daarmee is ze 8e snelste puzzelaar van de wereld. Komt gewoon hier het geld erop. Inge Sido, van harte gefeliciteerd. Dit is Sly Fox.

0: Hallo, you don't know. In Afslag Zuid, ze maakt het precies 6:30. We gaan zo naar het nieuws met Stef. Stef, waar ga je het over hebben?
1: Nou, nog een PSV'er bij de selectie van het Nederlands elftal. En ophef over een advertentie van een Amerikaans schoenenmerk.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
6: Dat is genieten.
7: Met Rousseau chocolade.
5: Kijk op rousseau.nl.
8: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
9: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Ja, we hadden hem eigenlijk niet meer verwacht, maar Rijn wist toch nog een file te vinden ergens. Het feit dat je er bent, dan staat hij er nog.
10: Ja, klopt. Ja. Op de A27 Utrecht-Breda, daar loopt het verkeer een klein kwartiertje vertraging op tussen Noordloos en Werkendam.
0: Nou, dan heb je in ieder geval het eer om in de enige file nog te staan op de maandagavond in Brabant. Dankjewel Rijn, fijne avond hè.
10: Yes, fijne avond.
11: Omroep Brabant.
0: Het vanavond eerst helder, later neemt de bewolking toe, koelt af naar een graad of 11. Morgen start bewolkt, maar wel droog. En uiteindelijk wordt het in de middag toch weer een aangename 19 graden. Met aan het einde van de week oplopende temperaturen hebben we eerder al van Weerplaza gehoord. We gaan nu het nieuws horen van Stef van Duinhoven.
1: De student van de TU Eindhoven, die vorige week in een volle collegezaal de Hitlergroet bracht, is vrijwillig het land uitgegaan. Hij wordt niet vervolgd. Na die Hitlergroet bleek dat hij ook omstreden berichten had gestuurd in een groepsapp met medestudenten. Volgens het OM gaat het om een kwetsbare verdachte die hulp nodig heeft. Uit welk land de student kwam en dus daarna terug is gegaan, is niet bekend. De TU die is opgelicht dat hij in zijn thuisland hulp gaat zoeken. Een grote brand in Overloon vanochtend bij een paddenstoelenkwekerij. Het vuur werd ontdekt door medewerkers en de rook was van ver te zien. De buurman die was onder de indruk.
12: Ik zag vanmorgen een grote rookwolk en toen denk ik, wat is hier nu aan de hand? En toen bleek dat het de hele loods in de fik stond. Ik schrok nogal, ja. Want ja, het is heel heftig, hè.
1: In het dak van de loods zit asbest. De brandweer onderzoekt nog of het vuur de asbest ook heeft verspreid. En de brand was rond de middag onder controle.
0: Het is maar goed dat die wolk in ieder geval niet als een paddenstoel eruit zag.
1: Ja, dat was wel een mooie combinatie geweest.
0: Ja, maar dat wil je, dan was het een iets ander brandje geweest.
1: Virgil van Dijk die blijft aanvoerder van Oranje. Dat heeft de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez vandaag bekendgemaakt. Van Dijk twijfelde na het WK over zijn interland loopbaan, maar besloot na een gesprek met Xavi toch door te gaan. PSV'er Guus Til die is alsnog bij de selectie gehaald als vervanger van de geblesseerde Donyell Malen. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN die klagen in de VS de overheid aan. President Trump die staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferentie volgen. Hij beweert dat ze nepnieuws verspreiden. Je hoort NOS-correspondent Sjoerd den Daas.
0: Dat is niet Sjoerd den Daas. Ik verwacht een andere.
13: Trump zegt zelf dat andere media hier ook voor moeten vrezen. Noemde specifiek de New York Times, de Washington Post. Hij heeft een hekel aan het nieuws wat gebracht wordt. En ik denk dat dat niet eens zozeer ligt aan hoe dat wordt opgeschreven. Want het is allemaal gewoon gebaseerd op de realiteit. Op wat er gebeurt, de prijzen aan de pomp.
1: Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement. Daarin is de persvrijheid ook vastgelegd. De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. En ophef in Amerika over een advertentie van het schoenenmerk Converse, wat vooral bekend is van de All-Stars. Een foto die riep associaties op met de racistische en extreme rechtse beweging Ku Klux Klan. Op de advertentie zien een paar schoenen en door de belichting samen met de schaduw ontstaat er een soort driehoek. En volgens veel mensen lijkt het op de witte puntmuts die leden van de Ku Klux Klan dragen en waar ze ook bekend om staan. Het schoenenmerk heeft excuses gemaakt en zegt dat ze het in de toekomst beter gaan aanpakken. Nou, ik heb die foto erbij gezet. Ja. Het is letterlijk een schaduw van een driehoekje.
0: Ja,
6: nou, ik wil wel even kanttekening hierbij zetten. Want ik heb niet de journalistieke kant van de opleidingen gedaan. Als je hier terechtkomt, maar de mediaopleiding, daar hebben wij ook zoiets. Dan moet je alles ontleden. Bij een bedrijf als Converse, wat valt onder een bedrijf als Nike, waar zoveel mensen nagaan over het foto, het licht, de creativiteit. Het wordt bewerkt. Er zijn zoveel mensen die nadenken over hoe ziet het eruit. Welke kleuren we gebruiken, welke schoenen pakken we. Pakken we een vrouw, pakken we een man, welk ras pakken we. Alles ligt onder een loep, want dat moet. Dus dit is
1: had voorkomen kunnen worden.
6: Ook al was dit natuurlijk misschien niet zo bedoeld, het had wel echt op moeten vallen, hoor. Met zoveel specialisten die op dat hoge niveau werken. Maar,
0: Is het kijk, wij kennen het berichtje, want we weten waar het dan over gaat. Dus je ziet Ku Klux Klan, dat zie je.
6: Ik zie het scherm hierachter, die is kapot ineens.
0: Oh, ja. Nou, ja, je hebt het over de Ku Klux Klan.
6: Daar gaan we. Ja, nee, sorry. Wat wou je zeggen? Ik ben afgeleid.
0: Ik zie jou ineens kijken, maar ik had het net... We gaan helemaal een andere kant op.
6: Ja.
0: Maar ik heb net... Ik ben iemand aan het interviewen en er komt gewoon zo'n spinnetje zo langs me.
6: Oh, echt? Ik denk,
0: niet naar kijken. En ik kijk er niet naar. En op een gegeven moment gaat hij weer zo omhoog. Maar dan zat hij ongeveer hier. Ja, ik heb het allemaal gewoon genegeerd.
6: Goed, ik heb het niet gemerkt.
0: Nee, je hebt het niet gemerkt. Ja. Nee, maar even terug naar die Ku Klux Klan. Kijk, wij weten nu dat het... Dat is een soort geholpen beleving. Hè?
6: Dus, ja, ik snap wat je bedoelt. Wij zien wat we... Want er wordt al ons verteld wat je moet zien.
0: Maar als je dus de foto had gekregen van wat zie je hier? Dan zou ik zeggen... Ja, ik zie een hangend paar schoenen.
6: Ja, dat wordt ook meegerekend. Want dat heeft dan te maken met dat er nu heel erg... vooral in Amerika mensen worden opgehangen.
0: Ja.
6: Dat heeft dan weer met het ice-gedeelte en zo te maken.
0: Oh, wacht even. Nou leg ik de link. Maar
6: Het zit hem niet alleen in de witte schaduw. Het zit hem ook in de schoenen die er echt precies zo uitzien... alsof ze van iemand de voeten zijn die zich heeft opgehangen.
0: Ja, precies.
6: Dus ik moet eerlijk zeggen, ik zag ook eerst de foto... en toen begreep ik het niet. En toen ben ik eens goed gaan kijken. Toen dacht ik wel, er is wel iets naars aan deze foto. En toen zag ik in de reacties, want ik heb het op social media gezien, wat er bedoeld met werd. Weet je, grijs gebied, ik snap het wel.
0: Ja, nee, nu begin ik hem ook wel. Het begint me iets meer te dagen nu.
6: Ja, het was gewoon niet zo handig. Nee, als er zoveel experts op zitten, dan moet dit niet gebeuren.
0: Ja, ik vind het ook lelijk schoenen trouwens. Dus het is even überhaupt geen nut. Zou ze toch niet kopen. Goed.
6: Geld weer. Geen probleem.
0: Nou, en door met de vrolijkheid van Afslag Zuid. Lekkere muziek nog voor je zometeen. Olita Adams. En we hebben straks de muziekbestemming. Ja.

0: hadden straks al Tears for Fears. Dat zijn de ontdekkers van deze dame. Zij zong in het achtergrondkoortje bij Tussenvis. Ja, die mannen zeiden van, joh, je moet zelf gaan zingen.
1: Ja, nou, ja. Goed dat ze dat gezegd hebben.
0: Ja, nou, goed dat ze het ook heeft gedaan uiteindelijk.
2: Muziekbestemming.
0: Het is maandag, we leggen een muziekbestemming voor je. Je kan stemmen op 3 liedjes. Gaan we linksaf, gaan we rechtdoor of gaan we rechtsaf? De keuze voor vandaag, deze maandag.
2: Linksaf.
0: Charlie Daniels Band.
2: Rechtdoor.
3: Ik heb die bange, maar ook een ton gepakt.
0: Donnie, samen met René, Froger.
3: Op de mond gepakt.
2: Rechtsaf.
0: Alphaville. A Big in Japan.
4: Wat wordt jouw muziekbestemming?
0: Ja, ga je linksaf met Charlie Daniels Band, The Devil Went Down to Georgia? Of ga je rechtdoor met Donnie en René Vroger, Bon gepakt? Of rechtsaf, Alphaville en Big in Japan? 06-573-282 en 03 is het Omroep Brabant appnummer. We horen graag jouw reactie.
5: It's been a really, really messed up week. 7 days of torture, 7 days of bitter. And my girlfriend went cheated on me.

0: Harold Melvin en de Blue Notes. Natuurlijk de stem van Teddy Pendergrass in The Love I Lost.
1: Muziekbestemming.
0: Ja, keuze uit drie liedjes voor vandaag, deze drie.
1: Linksaf.

0: Dinsdag. Nou, het zijn lekkere liedjes.
1: Jouw muziekbestemming.
0: Maar jij bepaalt wat wordt de bestemming. Linksaf met Charlie Daniels Band. Rechtdoor Donnie en René Froger. Of toch rechtsaf met Elvenville en Big in Japan. Hoe is de uitslag? Althans, er valt er eentje af, Marjolein.
2: Ja, er valt er eentje af. Maar het is heel leuk, want het gebeurt eigenlijk nooit. Meestal is er één wel achterblijver. Dat je, nou, zijn twee populair. Alle drie gaan gelijk op zo ongeveer.
0: Oké. Okay.
2: Met één stem te weinig valt deze nu af en dat is rechtdoor.
0: Rechtdoor, oké. Okay. Nou, dan betekent dat we linksaf en rechtsaf, dus Charlie Daniels Belt en Elfenville, die gaan in de computer. Dan gaan we eens kijken wat die ervan weet te bakken.
1: Rechtsaf, muziekbestemming bereikt.
0: Dank voor het stemmen, Elfenville, Big in Japan.

0: Alphaville met de Big Bang aan het eind. Big in Japan op de gong. En het is het einde van deze afslag Zuid. Jullie kozen rechtsaf en daardoor Alphaville terug naar de jaren 80 daarover gesproken. Vanaf 19 oktober, dat klinkt ver weg, maar voor je het weet is het al zover. Dan gaan we weer terug een week lang naar het gevoel van de jaren 80. Wordt hartstikke leuk. Zet het vast in je agenda. Alle reden om dan de radio extra lang aan te laten. Want dan gaan we s'avonds ook nog door. En hem een tikkie harder te zetten. Want die jaren 80 muziek die klinkt toch altijd weer heel erg fijn. Wat ook fijn is, is de muziek zometeen. En natuurlijk morgenochtend vanaf 6 uur is Jordi er weer. In een keigoeie morgen samen met Jasper deze week. En ik wens jou nog een hele fijne maandagavond. Aan het weer ligt het niet. Een lekkere avond om nog eventjes lekker naar buiten te gaan. Het is nog helder. En het koelt uiteindelijk vannacht af naar een graadje of 11. Mooie avond. Ik zou zeggen, tot morgen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Hey Raymond!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
9: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
11: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
10: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
11: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd Daas.
14: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
13: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
15: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
13: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
2: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek. We'll be right back.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
3: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
2: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een gehaaide.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige, de

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Waar

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken, omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak en dat ze dat te traumatisch vinden.
2: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
2: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Waal en met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad en daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, het klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van waal met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kei gezellig.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet.